0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Hietje Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden.

0: 1 met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
2: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.

Paris live op L1. Binnen 7 minuten over 6 geworden. Limburg, goedemorgen, goedemorgen. Ho, ho. Maar toen zei u er weer.

0: vandaag zien we officieel samen 7 jaar op de radio. Dat had ze niet, daar zoek ze niet aankomen, of wel?
1: Nee, ik zag er niet aankomen.
0: Ik weet nog wel dat het eind juni was, een aantal jaar geleden, 7 jaar geleden, dat ik stinksmorgens en denk, oh, nou, dan gaan we Limburg maar eens even verwennen.
1: Ja.
0: Nou, 7 jaar doen we het al vandaag. Het stinkt toch eigenlijk in de kalender, ja.
1: Wat zeg je nou?
0: Stinkt om in de kalender.
1: Op Dinnikele, omcirkeld en al?
0: Ja, natuurlijk. Oh. Ja, 1 juni is eigenlijk. Joost zit dat omcirkeld hier. Ja, die zien dat die vieren de hongerste, de 150ste, de 124ste, de 400ste. Dat doet alleen maar eens bij joh. Zeg ik ook een heep. Ja. We zien er weer. Maarten, goedemorgen man.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat zie je er goed uit?
1: Lekker hè?
0: Ja, nee, ja. Je hebt echt een kleurtje gekregen.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ik ben
1: op vakantie gegaan en ik dacht het wordt niks. Wat? Toen ik wegging was het 11 graden.
0: Dat was niks,
1: 89.
0: Nee.
1: En ik had ook alleen maar warme kleden bij me. Ja. Kleren bij me. En ik denk van ja, we zien wel.
0: Hebben ze alles moeten kopen dus. Hebben ze alles weggegooid. Nou, heb ik een zak voor Max geduurd.
1: Na een halve week werd het ineens 30 plus.
0: Ja, maar wat ben je geweest dan?
1: Gewoon een paar honderd kilometer van Nederland
0: uit. Ja, nou, nee, dat klinkt al heel interessant. Een paar honderd kilometer van Nederland uit. Dat kunnen we vooral zien. Een vrouw, oh, dat zou ik Kopenhagen kunnen zien. Ik weet niet.
1: Ja, ja, ja. En bij de champagne-streek ben ik geweest.
0: Oh, wie. Ja.
1: De champagne die ik geproefd heb, maar het waren er een heleboel.
0: Heb je nou voor die kistjes meegenomen in de auto?
1: Ook dat.
0: En?
1: Ja.
0: We liggen nu in de bierkelder. Moeten we wel in de kelder gaan maken.
1: Ja, ja. Dat is wel op, ja.
0: Ik kom wel een keer langs, jongen.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik weet wel zeker om een klein beetje er vanavond te helpen. Fijn is er bij Bierbus. Dan is het team weer compleet. Dan kunnen we lekker gewoon knallen met z'n allen. Hebben we natuurlijk de afgelopen dagen ook gedaan. Dankjewel, Tim de Veur en Robin. Maar nu, want ja, allebei waren ze de klensing van... En, wie is er met de kalender? Oh, joh, de kalender. Daar waren ze allemaal even vergeten, hè?
1: Ik vergeet hem niet.
0: Nee, maar doe niet. Hebben ze wel nevenig gestoond, hè?
1: En nevenig en op beeld natuurlijk.
0: Ook al. Huppakee, daar staat er. Dag van...
1: 1 juni, de dag van het kindje.
0: Oh, dat is van ons. Het weer of is een kindje?
1: Ja, en ik heb natuurlijk ook weer een QR-code erop.
0: Ja, dat is interessant.
1: Dat is toch... Moet je luisteren. Dit...
0: Een KVL op zo, hè?
1: Ja,
0: hè? Ah, dat is dat, hè?
1: Gemung, hè?
0: Van Gemung!
1: Van Gemung!
0: Oh, ja, ja, ja. Je bent gelijk zo. Doe best weer wel eens het Gemung kunnen boven de loof vallen.
1: Stapelgek, Oet Gemung, 1984. Artiest, het kinderkoor van basisschool in Münster.
0: 1984, hè? Die mensen zijn... Oh, zijn al 40 jaar aan, 42 jaar aan, ja.
1: Dag van een kindje.
0: Nou, ja, hoor. Dat zien helemaal...
1: Dat zien de dik 50ers.
0: Ja, die zien de opa of oma misschien al.
1: Dus als ik zelf nu beurs... Ik ben wel benieuwd of ze metgezongen hebben.
0: Dat zullen we maar kennen. Vroeger hebben ze niks getekend. Misschien is ze nu wel eens eerst van moeten even geld vangen. Maar die ben op de radio te huren. Ja, ja. Maar goed, daar van een kind.
1: Maar, ja, Fransje Broekhuizen, die heeft toch heel wat anders, hoor.
0: Ah ja, dit is wel kundig bezig geweest.
1: Een keer denk ik van, hoe kom je erop, hè?
0: Ja.
1: Kijk maar eens even. Ken je hem nog? Joris Driepinter?
0: Ja, natuurlijk, hè. Ja, Melk is goed voor elk, hè.
1: Het is World Milk Day, zegt hij. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Wereldmelkdag voor een passende voorgoed denk ik vandaag al meteen aan No Milk Today van Hermits Hermits.
0: Dat snap ik.
1: Ja, 1964, hè? 66.
0: Ja, mijn Hermit, zal hem even de bico zitten, ja. No en die jongens Driepinter, die kregen we natuurlijk op school zelfs al, hè. Kregen we van die afbeeldingen. Ja. Heel veel honger die, en dan waren het van die filmpjes televisie, of van die tekenfilmpjes op televisie en zo.
1: Dat zijn eigenlijk heel iconische dingetjes geweest, hè,
0: jongens. Ja, zeer zeker. Want, toen kreeg ze het wel nog erin op een bepaalde manier, voor een drinkenstamp.
1: Die hadden ze gewoon moeten houden.
0: Vind ik ook. Is nu nog actueel.
1: Ja.
0: Nog een leuk pupje, hè. Ja. Dat is gunstig om een sokkeltje, niks
1: die,
0: mis mee.
1: Die glazen melk per dag, zei die, hè.
0: Dat was het. Ja. Dat was het. Nu, ze nemen ze nog meer over, hè. Ja, ja. Ja, goed, we hebben heel andere zaken. Maar dat mag niet zo goed. We gaan er vandaag mee door. Fransje Broekhuizen, wederom dankjewel, dikke pluim. Want het duidt er, hoop, ik heb de pluim, hoop. Ik heb me af en toe nog liggen, zo'n pluim. Ik moet je af en toe nog weg. Dus, goed, nou, hebben we alles gehad? Kunnen we eindelijk beginnen? Dus ze zegt van, nou,
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook, hè. Nou, oké, jongens, kom maar binnen. Dit is vandaag zo, frisse morgen, frisse week, frisse start. We gaan maar beginnen. Ja, dat is ook fris, hè, 13 graden. Wel een beetje afkeurde nu, hè.
1: Oh, dat is wel even lekker, hoor.
0: Ja, bij ons ook toe. Dus even alles lekker doorweiden. De ramen gaan allemaal lopen. Even, even de warme zwermdroet. Maar is mijn geval wat Sahara's aan je op de auto terechtgekomen. Ja, wie voor kubels hebben? Ik kan het zo bestellen. Ze zegt van, ik moet nog even gezet gaan metselen.
1: Sahara-zand.
0: Sahara-zand, joh. Nou, eens kijken bij de allereerste waard vannacht.
1: Nou, dat was
0: voor 30.
1: Ja, Roland de Buxemeester. Goedemorgen, Pascal de Maarten. Ik ga voor vandaag voor Hans Solo.
0: Wie?
1: Met blauwe raketen.
0: Blauwe raketen van Hans Solo?
1: Ja.
0: Zeg ik niks.
1: Ik ook niet.
0: Ik ken alleen maar raket Iskes en zo. Maar ik ken geen blauwe raketen van
1: raket Iskes, ja. Ja. Iskes altijd.
0: Ja,
1: ik kijk wel even.
0: Ja, goed, ik doe maar even nog een keer. Ik klik even door, wat hadden we Mark van Dijk. Wat is het? Lenny Koer met visite. Ook een prachtig pleitje natuurlijk, hè. En Mark van Dijk, dat mag best een keer bij ons op visite komen, hè.
1: Dat is al eens geweest.
0: Ja, zeker. Ja,
1: ik heb blauwe raketen ondertussen gewonnen.
0: Ja, dan gaan we kijken naar de blauwe. Oh, dat is wel lekker. Jodel of de allen dit, hè. Heerlijk, man. Krijgt er nog wel zin in, hè. Joost, 3 punten en dan in die uiers voor die koe bovenop de berg. Ik zit het al vurmig.
2: Kinder zu laut, die Miete zu hoch. Und meine Ex sagt, du schaffst das doch nie.
0: Ja, ik hoor het nu al.
1: Solo.
0: Miete zu hoch, die ex.
1: Ja.
0: Nou goed. Als we nog eens zo'n blaad vinden, die blauwe raketen van Hans Solo, laten we eens even weten. Via de L1 hebben we de maak van de stripje bij. Maar goed, Lenny Koer zit er al bij. En Herman Hermes met No Man Today. En dan, is Fredje er al?
1: Fred is er ook al. Ja, ja, onze wegenbouwer.
0: Ja, zeker.
1: Goedemorgen, Pascal de Maarten. Weer een nieuwe dag, een nieuwe maand. Als vogelweer in de summertime van Mungo Jerry.
0: Mungo Jerry in de summertime.
1: Ja, ja. Nou, die mag er wel bij natuurlijk, hè.
0: Ja, door
1: een lekker nummer, hoor. Zo lazy de ochtend beginnen, hè.
0: Ja, nou, dat kan ze wel zeggen, hoor. Veel mensen hebben een heel zwaar weekend gehad. Nou, ik ben mensen tegen. Ik wil ze dit weten. Hey. En dan stonden ze op de... Ja, daar waren ze voetballen. Stonden ze op het toilet nevendig. Kijk ze die gaan. En ik loest er elke morgen. Ja, wat doe dat? Dat vind ik zo natuurlijk. Goed, Fred, dankjewel, jong. We gaan er weer even bij zitten. Een beetje was ik vandaag aan hem gevolgen. Mungo Jerry in the summertime. En we van de Eerwijk, goedemorgen, vriend.
3: Goedemorgen, Maarten. Welkom weer.
1: Ja, dankjewel.
3: En Pascal, en alle goede wappies.
0: Hallo, man.
3: Frisse maandag, hè.
0: Dat is het, hè.
3: En dag, ik en Tom Jones.
0: Tom Jones.
3: Met Delilah.
0: Tom Jones, Delilah.
3: En fijne maandag, werkt ze allemaal. En Radio.
0: Radio Erwin, fijn dat ze erbij was, man. Delilah ook weer. Van harte welkom, Maarten. Goed, kijk of Michel Bakker het ook in de gaten heeft. Dat is druk uit. Michel, goedemorgen, vriend.
4: Goedemorgen, Pascal, Maarten,
0: ja,
4: vrienden. Hey. En de gezelligste community van de geweldige ochtendshow der Nederlanden.
0: Nou,
4: hier, de Bergaande met de volgloeien. Ik zat vandaag te denken aan VOF de Kuts met één kopje koffie.
0: Eén kopje koffie.
4: Dan ook volgloeien in frisse start. Maandag. Goed, de Bergaande. Gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie maandag. En we spreken ons morgen bij Dordrecht Tuesday. Dit was de Bergaande. Radio.
0: Radio. Nou, we beginnen
1: een beetje vermoeid klinken.
0: Ja, maar ja, helemaal nog weer trappen. Dit is ook een weekend gehad. Dat is ook best wel zwaar geweest. En misschien heeft er wel aan die...
1: De knuppeltjes gezeten,
0: de knuppels. Ja, de wedstrijd geet, hè. Dat is er zelfs schuld, hè. Dat had een theehoekje vriendelijk. Wedstrijd geet. Ligt het zweet weer met plassen op de grond... zet dan snel een groene knuppel aan de mond.
1: Ja, ja. Ja,
0: en kent ze niet voorstellen dat het een beetje meug is, hè.
1: Ja.
0: Trouwens, hier in Maastricht lopen ook plassen met water, hè.
1: Maar ik denk dat hier wel flink geregend heeft.
0: Hallo, met de zeilboot kunnen komen. Maar hadden we die eerste stuk zouden moeten klunen.
1: Ja, zo is het. Ja, dat is het niet geregend.
0: Nee. Goed, Michel Bakker hebben we gehad. Pakken we nog even Maurice van de Vinden bij.
1: Maurice van de Vinden, die komt ook met een lekker nummertje om.
0: Ja, al die Maurice van de
1: Vinden. Alicia Bridges met I Love the Nightlife.
0: Oh, ja, dat vind ik heerlijk, jongens. Het is weer maandag. Lekker wakker weer. Wakker blijven met elke ochtendshow. En laat ze binnenkomen, die lekkere platen van deze frisse maandag. Kom even luisteren naar Homebreaker van Somber hier in de elke ochtendshow.

0: Het is weer morgen. Ik was Kalamades in de weer. Een homebreaker op de radio. En Sunbird is 20 uur voor 6. En kijk maar eens even die thermoskan. Zit erin? Oh, dat is lekker. We waren even voor straks natuurlijk. Dat is eerst die lippen weer aan de lekker bekken geslikken. Lekker hangen en dingen van, oh, even heerlijk bier komen jongens. Misschien is het wel heerlijke warme koffie of gans. Geen angst wat er in het flesje zit. Die hebben ze een liedje van gemaakt, hè. Wat zal er in het flesje zitten? Nou, bij ons zit er lekker koffie in. Ik heb al twee. Ik heb de hele nacht niet op, Maarten. Ben je best snel vandaag? Ongelooflijk.
1: Je hebt vakantie gehad, hè?
0: Ja, gisteren dat, hè. Miep, miep. Als in de Speedy Gonzales schijt door de ruimte heen hier. Man. Ik heb nog nooit zo'n rennen. Maar goed, we gaan rennen ook weer door het hele grote lease wat we hebben. Dan moeten we even aframmelen en dan schiet ik weer de volgende is. Hé, hey, dat is onze vriend Stefan van Ingen. Oh, ja. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hey. Pascal en Maarten.
0: Hallo,
2: op deze heerlijke frisse morgen.
0: Lekker, hè?
2: Ja, Maarten, daar is het weer voorbij, hè, de vakantie.
1: Ja.
2: Ik zoek dat ze als God en Frankrijk heb geleid. Heerlijk gebeurd. Maar ja,
1: dat is lekker, hoor.
2: Helaas, aan alles komt een eind.
1: Ja.
2: Behalve een worst. Die heeft er twee.
0: Die heeft er twee.
2: Ja. En ik moet nog 7 daagjes werken. En dan hangen we ook die sleurhut aan de hok.
0: Kijk,
2: en dan gaan we weer lekker oosten.
0: Ja, zo'n sleurhut.
2: Dus de vooruitzichten zijn goed. Nou, voor deze maandag waren we aan het denken aan een heerlijk zomerspleetje. Brian Adams met de Summer of 69.
0: Summer of 69,
2: heren, een hele fijne dag en radio.
0: Radio, dankjewel Stefan. Maar zo, ik zoek natuurlijk ook foto's van wie komen van dicht. We hebben eigenlijk alleen maar de tienen van dicht kunnen kijken.
1: Ja, goed vrienden, hè?
0: Ja, om deze dat.
1: Ja, ik dacht, het is mooi weer.
0: Ik denk dat je
1: een badje.
0: Dan maken we er een selfie met zichzelf met een cocktailtje in de handje of een fles champagne.
1: Dan zet ik die aan tot alcohol. Dan begin ik niet aan.
0: Oh nee, daar hou je gewoon niet van. Maar ik had ook gedacht, ja, want dat had natuurlijk zomaar gekend natuurlijk. Want dat had ik natuurlijk al gezien dat ze zo broen was, hè.
1: Ja.
0: Ik kom vanmorgen in de auto die ik weer zit. Hier in de auto. Ja. Dat is Bonnemeijers.
1: Jazeker.
0: Ja, jongen, ze komen de week in helemaal een.
1: Ik had echt mazzel met het weer.
0: Ja, er zijn altijd bofkont, hè. Er zijn er ook die hebben altijd gedaan. Ja, geluksvogel nummer 1, Maarten Bonnemeijers. Maar meneer Bonnemeijers, dit is vandaag weer een frisse morgen. Dit is weer lekker fris aan de slaagmos. En wat hebben ze allemaal op 10 dies gestoord, jong?
1: Nou, best wel wat, hoor. We beginnen bij Maurice. Oh nee, die hadden we al gehad, hè. Monique de Marketense, dat was ik.
0: Nou, die heb je wel geholpen, uur.
1: Ja,
0: oh,
1: dat was nodig, hè?
0: Ja, kijk, dat is voor ons allemaal. We weten wel een beetje wat allemaal op de lease gesteed. Maar als er iemand is die heel snel is met platen afkeuren. En we hebben één dag erbij gehad. Ik had de plaat al ingestart. Kwam er een audio-appje binnen en zit de marketenser in één keer tegen me van jongens, het gaat niet door. Let King zoeken. De plaats start al, hè? Ja. Je ziet die flippers.
3: Goedemorgen met Monique de marketenser. Lotusbloemen staat al in de lease.
0: Bam, toen moesten we hem eraf knallen.
1: Ja. Ik ben blij dat wij toch een secretaresse hebben.
0: Ja, zuster wel. Ja, die is goud weer.
1: Ja, die houden ook in ere natuurlijk.
0: Zeker.
1: Monique de marketenser. En ze is er vandaag bij. Ze komt met Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.
0: Ja.
1: Met Zij hoort bij mij.
0: Oh, leuke plaat is dat toch, hè?
1: Zeker.
0: Ja, ze huurt Jos, hè?
1: Dat heb ik ook gemist. Willem Kutverfbuur.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Goedemorgen allemaal. Willem Kutverfbuur groeit veur met de Mooshoofdpaatzengers.
0: Ja.
1: En met Hollands Lieren.
0: Hollands Lieren?
1: Hollands Lieren. Ja.
0: Lieren, Mooshoofdpaat.
1: Welkom, Truc Maarten, zegt hij erbij. Nou, dankjewel, Willemke.
0: Paat. Moet die Mooshoofdpaat hij zingen? Als die moet ik binnenkort over, want dan moet ik dat shutterplayertje allemaal weer goed gaan halen. Want het is 4 juli, is dat voor zover, hè? Dan was ik weer uit Limburg, hè? Dan komen de Mooshoofdpaat zingers ook weer voorbij, hè? Hollands Lieren, kom maar zeker doen. En denk op eens kijken wie we hier hebben. Hallo!
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten of Pascal en Tim.
0: Nee, dit is
4: allemaal collega's van elkaar, maar ook fijne collega's.
0: Zeker.
4: Oude week maandag. Ik dacht bij mezelf van een lekker nummertje van Elvis. Don't be cruel. Geschreven door Otis Blackwell. En origineel gezongen door Otis Blackwell.
0: Zing maar even.
4: Maar nu gezongen door Elvis Presley.
0: Hallo.
4: Zoals we de tekst kunnen. You know I can be found.
0: Yeah.
4: Sitting home alone. If you can't come around. At least please telephone. Don't be cruel.
0: Don't be cruel.
4: Ja, don't be cruel. Opgenomen op 2 februari 1956.
0: Zo.
4: Gezongen door Elvis Presley.

0: Radio.
1: Marco Vongos, eigen Limburgse Elvis. Dankjewel voor die bijdrage. We gaan hem erbij zetten. Elvis Presley. And don't be cruel. Nou, als dat er één is, als ze een feestje moest hebben... dan wil ze een echte Elvis hebben, dan moest ze hem boeken. Maar ik was ook gewoon Jack Jersey. En dat kost er ook als de allerbeste.
2: Bobby was a poor man.
1: Ja, dat bedoel ik. Bobby was a poor man. Ik geloof dat onze ooit-joeneer Jan Stultjes... dat de collega's was tegengekomen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik kreeg er een filmpje van binnen. En dat heb ik ondertussen. Die was bij Funpop.
1: Ja.
3: Daar kan ik wel een beetje van laten zien. Nou. Kijk, hij heeft daar een soort van dronebeelden van gemaakt. En dan komt Ootje binnen, komt daar binnenrijden. Die richt die tenten allemaal in.
1: Oh, is dat zo?
3: Feesten, want
1: dat ziet er gewoon uit, hè?
3: Dat heeft de vorig jaar ook op Bospop gedaan, wist je nog?
1: Oh, ik zie het, joh. Een
3: mooie, ja, ingericht daar zo'n tent.
1: Oh ja, dat zit er keurig goed.
3: Mooi, hoor.
1: Ja, je hebt een prachtig gedaan.
3: Ja.
1: Zit er gewoon goed.
3: Ja, ja. Zeker.
1: Maar.
3: Hij was ook even bij Rian op Funpop. Er op bezoek gebracht in de studio.
1: Eerder gedaan is, ja. Foto met Rian.
3: Ja.
1: Daar hebben we tenminste ook een gezicht, hè? Wie Otje, hè? Wie
3: er allemaal
1: ooit
3: doet, hè? Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende voor Sleet met My Oh My. Hij zegt, wij zaterdag nog met jullie collega Rian op de foto op Funpop. Wij verzorgen daar de styling en aankleding van het evenement. Nou, dat hebben we net gezien.
1: Ja, schoen, prachtig.
3: Prachtig, ja.
1: Ja, schoen, dat
3: dus zet je die er even bij, Sleet?
1: Ja, heb ik erbij gezet. My Oh My van Sleet, ja, hè?
3: Goed zo.
1: Koning Harald, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal, Arno, Wappies. Voor de morgen ga ik voor ECDC met Highway 12. Ik wens jullie allemaal een korrige morgen en radio.
1: Ik snap nu wat hij wil met ECDC, met de frisse morning. Ik begin nog gelijk met de Highway to Hell.
3: Ik moet
1: een lekkere week.
3: Hoor, of die er toevallig al op staat. Ja, ik wil natuurlijk wel een beetje in de lijn van onze marketenster blijven.
1: Nou, dan wil ze veel blijven, hè? Want ja, als hij sneller is dan steek, ja, dan hebben we een probleem. Hè? Dan kan ze beter hier erbij komen zitten, die marketenster.
3: Hij staat er nog niet op. Hij staat er niet op.
1: Dat is een hartstikke goeie, joh.
3: Ik weet ook niet of dat bij Friese Maandag past.
1: Ja, weet ik ook niet eigenlijk. Hè? Maar misschien kan er even uitleggen waarom dat er die plaatje wat huren. Misschien dat we al een heel slecht weekend dit gehad en denk van, nou, ik moet het werk tegemoet gewoon, dan moet ik zoveel rare dingen doen op het werk.
3: Of als je een heftig weekend hebt gehad, je gooit je kop onder de koude kraan. Ja, dan kan ik me voorstellen, Highway to Hell.
1: Ja, dat ken ik misschien
3: zeker. Dat is wel Friese Maandag.
1: Ja, dat zeker, maar dan kan je natuurlijk ook een duik nemen in het water en dat is ook wel lekker. Hè? Kom, doe maar één keer. Hoppa!
5: Check, check, check.

0: Zullen we gisteren op de radio 6:30 geworden op deze lekkere maandag, deze frisse maandag. 13 graden en het gaat stijgen, nog net boven de 20 graden. Oeh, heerlijk jongens, geniet ervan. Ze hebben zien toch een beetje af van die 30 graden, want ja, toen was het toch een beetje afzien. Maar gelukkig, we zien er allemaal weer en wie er ook weer is Johan Gerritsen, oftewel de Joker van Postel.
1: Ja.
0: Nou, die heeft me toch een fijn weekend gehad, neem ik aan.
1: Ik kreeg daar iets over een metseltaart te horen.
0: Ja, je kent metseltaart, maar ik ken dat inderdaad niet. Dan heb ik de voorbereidingen voor de LOS, heb ik daar.
2: Ja, dat ken ik ook.
0: OLS.
2: Ja.
0: Maar ja, met dan moet er samen met de groet liggen. Maar dit weekend is er wel van alles aan de hand geweest. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, man. En goedemorgen, vrouw. Zit met Jokker van Post.
0: Hé, hey, Jokkertje.
3: En vandaag zijn we nog het later op pad. We gaan nog even wisselen bij de Remijn.
0: Ja.
3: En dan gaat het naar Hasselt. Dus we blijven een beetje dichter bij ons vandaag. Voor de vurgeluur vandaag. Gewoon even verpleiten van de Trox. Wild Thing.
0: Wild.
3: I think I love you. Dat is wel een lukken. Nou, voor de rest heel erg met werken werkt. En voor de chauffeurs houdt tussen lintjes en radio.
0: Radio, hij zit er niks van, hè? Dat er een zwaar weekend heeft gehad. Maar dat begon eigenlijk de ganse weekend zien alles op de kop te worden. Dat wil ze gaan weten. En het was ook een jaar geleden. We hadden zo'n fandag gehouden, weet ze dat? De jaar geleden.
1: Oh ja.
0: Daar heb ik alle platen kapot gingen van het onweer.
1: Ja, inderdaad.
0: Van
1: die hagel. Ja.
0: Maar goed. Dankjewel voor de visite. Wild thing, I think I love you.
1: Denk ik ineens weer aan Remy.
0: Oh ja. Ja, Remy Fase. Ja, dat zit natuurlijk in ons hert. Dat is de laatste keer dat we Polonaise met hem gedanst hebben.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat zie je voor de momentjes. Die komen dan even boven. Zijn de foto's van trucs, dus niks bij zichzelf. Ach ja.
1: Tja.
0: Ja, en dan kun je daar de zomer er weer aan. Heb toen voor de laatste keer voor de boertjes toon.
1: Heb jij nog gezwaaid?
0: Ach man. Ja. Hij op te kriegen. Nou ja, ja goed. Nog lekker. Even de kop leeg gooien. Michel Rutte, oftewel de zingende zager. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo.
4: Michel Rutte.
0: De zingende zager.
4: Op deze frisse maandag.
0: Ja.
4: We gaan weer eens met een lekker eiken dadelijk. En we gewoon voor een nummer van Florian en Helene Fischer. Ja. Showmal herein. Groetjes van Oezending en radio, hè.
0: Ja, radio, hè.
1: Is dat bij Florian Silberreisen?
0: Dat is Florian Silberreisen. Dat had ik even gehad met die vroeger hebben ze geknoeid, hè.
1: Oh, ja?
0: Ja, die hebben
1: keine Kinder.
0: Dat is nee, ja, vielleicht zitten nog kleine kinderen, dat we niet wissen. Maar dat is niet de boel. Nee, dat werd ze toch allemaal niet, hè?
1: Nee.
0: Maar goed, we gaan erbij zitten. Show maar hier. Ja, show nog maar. Want dat is natuurlijk even het boterhammetrummel geworden.
1: Ik zat gisteren te kijken naar het programma 1 tegen 100.
0: Wat? Besteedt dat nog?
1: Dat liet ze Helene Fischer horen.
0: En
1: dan vroegen ze, wat is de voornaam van deze zangeres?
0: Ja, die Pruisen wisten het niet. Of was, die Hollinger wisten niet wat het...
1: Wel. Ik dacht, Wim verzint zo'n vraag.
0: Dat is natuurlijk de ene van de immers bieden aan de grens te kennen.
1: Niet te geloven.
0: Ja, maar dat is goed. Hey, wacht even, die heeft toch wel een Arnhem die de zaal
1: maken? Ja, maar ik denk, Wim weet dat net. Dat is toch een simpele vraag, of niet?
0: Ja, ik weet het niet. Want sommige mensen kunnen hier een moeilijke vraag zien. Goed, sorry. Fijn dat ze er best, Maarten. Mag ze helemaal lekker door, jong. Kom op, waar in je gelid, Wim?
1: Is er weer bij.
0: En wat heet ze?
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ik wil Lee Towers. Bless you.
0: Lee Towers, voorman.
1: Machinist, jawel.
0: Gewoon erbij zitten.
1: Dan heb ik hier Ruudje Bouten binnengekregen.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch een man. Ik heb toch wel een man aan mijn hart. Hij is natuurlijk sowieso een Stones-fan.
0: Ja, dat is toch zeker.
1: Hij zegt, hij is weer naar de platenbeurs geweest in Neerkamp.
0: En
1: voor frisse maandag mogen jullie, Pascal en Maarten, een single uitzoeken die ik gisteren heb gekocht. En ja, daar zit bij iets van David Bowie.
0: Nou, Absolute Beginners is dat. Ja.
1: Dan Say You Will van Mick Jagger. Journey, Only the Young.
0: Ja.
1: De Rolling Stones natuurlijk. En wat ik daar heel leuk aan vind, hij heeft het hoesje gefotografeerd.
0: Ja.
1: Daar staat het Veronica-schip op.
0: Veronica-bootje, ja.
1: En daar krijg ik altijd warme gevoelens bij.
0: Heerlijk.
1: Toto met Stop Loving You. Nou, dus uit die vijf platen mogen wij kiezen.
0: Ik gooi voor Toto.
1: Ja, dan ga ik met je mee.
0: The Loving
1: You. Ja. Ja, absoluut.
0: Waar doen we allemaal één stripje, denk ik. We nu even één.
1: En hij vraagt ook nog, heb je genoten van je vakantie? Nou, dat kan Pascal bevestigen, denk ik.
0: Rutje, kom eens kijken. Wat een broene knaar tegenover me zit.
1: Zeker.
0: Als het gaat, dat weet hij, joh. Nou goed, dat diende vriend Dennis Thomas is over van de partij. En ik ken hem weer open, joh.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Ja. En dan zit er heel netjes. En die zijn ook gefeliciteerd met die 7. Ja, dankjewel, jong.
5: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, vriend Dennis.
5: Ik wil graag bijdragen met Jump van Girls Aloud.
0: Girls Aloud met Jump, hè.
5: Fijn hoe het zijn weer.
0: En wat zeggen

0: Limburg wordt wakker met Pascal en Maarten. Ah ja, die zien er weer, hoor. Die hebben de hoorweg gekeken. Ja. Koptelefoon er even in, dan liggen die behoorlijk door de waag. Dat zit net als een vuur, hoor.
1: Ik was natuurlijk in Frankrijk.
0: Ja.
1: En afgelopen zaterdagavond.
0: Ja, toen gebeurde.
1: De finale van de Champions League.
0: Och, je hoort het waarschijnlijk, hè?
1: Ik was dicht bij Parijs.
0: Ja.
1: En het was natuurlijk Arsenal tegen Paris Saint-Germain.
0: Ja, ja, kostte ze schreeuwen voor Parijs. Och, was jongen,
1: de spanning was te snijden.
0: Ja, dat, maar ja, dan wat ze dan ook, hè?
1: Het kwam uiteindelijk natuurlijk weer aan op penalties.
0: Ja, het is altijd. Altijd. Dus daar ben je gewoon erg over met WK.
1: Toen Paris Saint-Germain uiteindelijk de Champions League won.
0: Nou,
1: gingen de wagens toeterend door de straten. En ik was maar in een klein dorpje. Maar ook daar gewoon continu, hè, de hele avond.
0: Ongelooflijk. Ja, maar de wedstrijd is wel in een euforie leeft op dat moment. Heerlijk, toch? Dat hebben ze allemaal flesje opgetrokken.
1: Over 6 weken gebeurt dat in Nederland, want dan worden we wereldkampioen, toch?
0: Ding ze dan de weg?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja, ik heb er een hard hoofd in.
1: Ik kwam terug dus, gisteren.
0: Ja.
1: Ik zet de televisie aan. Ik zie alleen maar reclames voor het WK.
0: Ja, ja,
1: ik denk, we zijn nog niet eens begonnen.
0: We kennen natuurlijk wel hier bij L1 op zoek gewoon, hoor, de grootste WK-fan van Limburg. Dat kennen we natuurlijk wel gaan doen.
1: Ik vind dat wel een goed idee.
0: Ja, dat gewoon goed bij deze hebben dat bepaald.
1: We hebben die mannen uit Margraten natuurlijk.
0: Mm-hmm, ja, ja, die hebben we. Ja.
1: Dat zijn grote WK-fans. Ja, sowieso.
0: Ik vind
1: maar zijn de grotere?
0: Ja, moeten we kijken of er ergens een stroot is. Daar hebben we ergens een foto van kennen krijgen.
1: Ja, maar
0: van
1: zien die onder de gloeiwappies misschien al grote WK-fans.
0: Misschien is er wel een gloeiwapper die zegt van, ik ga erheen, ik ga geeken.
1: Nou, dan moesten we wel veel geld hebben.
0: Ja, maar goed, dat is goed. Er zit een machine bij, die hebben de spaarwerken kapot gehouden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hebben er alles voor over. Wat is hier nou voor die Max Verstappen-fans? Die doen er alles voor. Kijk, Maurice Michiels, daar is ook de ganse wereld rond, hè. Oh, maar Max te kennen zien. Echt Lee Gerter natuurlijk, als echt een fan bij de Duitse net. Nou ja, Lodder dus even weten, maar we begonnen wel even uitpakken. We begonnen even kijken. We gaan op zoek naar de grootste fan,
1: ja,
0: WK-fan hier in de provincie. En niet alleen maar dat ze dan een shirtje aan hebben. Nee, dat is ook helemaal all the way case.
1: Dat zou ook iemand voordragen, toch?
0: Dat ken ook natuurlijk, ja, hè.
1: Als
0: dat
1: iemand wits, huppakee.
0: Een dekbed, hup. Zelfs 10 vrouwen. Dekbed, met die, ja.
1: En een poster, hè, van Ronald Koeman aan de muur.
0: De bondscoach. En een poster van Bettina dan even, hoor.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee.
0: Nou goed, Frankie Schulte. Dit is dan weer onze eigen poppaai. Goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Welkom.
2: Hij werd de Frank Schulte als een bronsen. De automatische dummetop op mondig. Ja, mannen, het weekend is weer voorbij.
0: Ja, het is er voorbij, hè.
2: Oh, geweldig weekend.
0: Ja,
2: mooi,
0: ja,
2: weer gehad, terrasjes, ja, gezet, leuke dingen gedaan. Goed, en vandaag is weer de gewone dag van de orde. We gaan weer werken. Maarten, fijn dat ze weer terug is,
0: ja,
2: van vakantie.
0: Lekker, dank je.
2: Heel huid. Ik hoop dat ze een leuke vakantie hebt gehad.
0: Absoluut.
2: Maar door de foto's te zien is dat denk ik wel gelukt. Mannen, de klusjes voor vandaag. Eindhoven, Venlo, Heerlen, ja, en, ja, Brunsum.
0: En Brunsum.
2: Oh, en dan ook kijk ik wel wat nog binnen kunt. Mannen, mijn inleg voor vandaag. We gaan niet voor druk werk met Marianneke.
0: Oh, lekker, man.
2: Man, ik wens je een fijne dag, een schöne uitzending en besmorgen.
0: Radio. Frankie als een slumbus, krijg je lekker de hoes toe, hè? De Noorse de Brunsum was letten in de deur. En is van, oh, ik heb nog even werk, duurt toch wel even. Lekker.
1: Ja, zo is het. Oh.
0: Ik heb nog lekker aan de gewichten gedaan, hè, Gelieke natuurlijk. Dankjewel, dat was weer onze grote vriend. Niet minder dan Frankie Schulteis. En wat Frankie Schulteis? Komen we toch maar even over de peulbrood. Toen hebben ze ontzettend veel wie-wie en stokbrood. En ik weet het allemaal gebrood.
1: Wat?
0: Wie-wie en stokbrood?
1: Maar je hebt het toch niet over Frans? Je hebt het toch over Polska?
0: Ja, daar wou ik naartoe. Maar ja, toen zit ze me op de vuur. Ik denk, ik zeg van, dan kennen we nu ook weer Poolse broden.
1: Oh, nee, dan is goed.
0: Nou, zullen we Poolse broodje doen? Dzień dobry!
3: Dzień dobry, Maarten en Pascal. Goedemorgen, gloeiwapjes. Op deze, ja, positieve, ja, mondig.
0: Dat is een
3: positieve. Weekend weer voorbij.
0: Ja.
3: Wat hebben we voor een weekend gehad? Zaterdag van alles in en om het hoes gedaan. En gisteren, dat was een hele mooie dag. Hebben we met de hele dansgroep voor een optreden verzorgd. Op het eerfeest van de week, de Langeberg. En dat wordt ontzettend geslaagd. En we stingen dan met 40 man.
0: 40 man?
3: Op het podium, God, met de hele vereniging. Ja, en dat wordt een heel mooi gezicht. En we hebben het echt goed gedaan. En voor de vuurgloeier.
0: Ja.
3: Hoog gedacht naar Pokas, Natsor, Just Touch,
0: oh, ja,
3: van de groep 4. Oftewel, laat eens zien wat ze hebben. En dat hebben we gisteren zeker gedaan met die 40 man met dat optreden. Dus ja, nogmaals, het wordt ontzettend geslaagd.
0: Goed,
3: en ik zou zeggen, maak er een hele schone dag van. En auf Wiederschnitzel. En radio. Hoor.
0: Radio, 40 man op het podium. Wauw, dat wordt een prachtige praal. Wat een geweldig geweest.
1: Met dat dansen zakken ze er dan niet doorheen.
0: Ja, zakken ze lekker door. Ja, dan hadden we ook de deurzakkers voor natuurlijk.
1: Maar het is allemaal goed gegaan.
0: Het is zeker allemaal goed gegaan. En ik hoop dat het ook allemaal weer goed gaat. Want vorige week had er het aan zijn autobijn. We moesten ventielen hebben. Ja, Rob van der Hoven.
1: Hé?
0: Ja, de wets wel. Af en toe dan zit hij de auto zit op het moment van... oké, okay, de bandenspanning is niet goed. Er zit er dus in die ventiel zit een soort sensor.
1: Ja.
0: Nou, de sensor, ik zit ook in de app, het ook laten zien.
1: TPM-sensor heet zo'n ding.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Ah, ik heb een deskundige te maken, geurt alweer.
1: Maar er gebeurt nooit, want ben ik weg?
0: Ja, de nieuwste, dan zien de sensoren kapot. Ja, dat krijg je dan, hè? Ja, goed. En dan moet er af en toe wisselen met de fiets. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar goed. Ik hoop dat er een fijn weekend het gaat. Rob, goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Robby.
4: Ja, ik heb vandaag middagdienst, dus ik begin om 11 uur. Planning moet ik nog krijgen, maar ik heb zo'n vermoeden dat ik naar Den Bosch moet. En aanstaande oktober, 24e, dan is in Tegelen de feestavond van TMRE.
0: Ja.
4: Dus ik gewoon vandaag voor TMRE. Met ik wil de zomer gewoon vieren met dich.
0: Ja.
4: Want ik ben er ook op de feestavond aangemeld. Ik zou zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Radio. Ik zag al dat de eerste dagen alweer uitverkocht was. En ik wou er eigenlijk ook.
1: Echt hoor.
0: Ja, dat is niet normaal. De seniorenmiddag is uitverkocht. Leuk zo zeggen. Er waren een paar plekjes brieven de avond.
1: Dat ken ik me wel voorstellen.
0: Ja, maar misschien wringen we eens even tussen de coulissen door. Dat we toch even binnenkomen. Moeten toch tijd maar even een eindje komen geven. 40 jaar vinden we er zeker.
1: Elke dag loesters, hè?
0: Ja, zeker. Dus dat moeten we zeker doen. Rob, dan heb ze wel een fijn vooruitzicht. Maar voor de rest hebben we niks meer over die auto bij gehuurd. Dus ik neem aan dat het allemaal weer weg wordt.
1: En der Riet nog steeds.
0: Ja. Maar hij rijdt nog steeds, zeker. Hij stuurt straks wel wie het veilig heet. Oké, pakken we nog even een paar mee, Maarten.
1: Ja, want het is natuurlijk de Joris Driepinterdag.
0: Ja, zeker.
1: En Stefan Penders, die komt daar een beetje, die haakt daarop in. Die zegt, goeiemorgen Pascal en Maarten. Voor de volgende had ik graag Milk Inc. Met Walk on Water.
0: Walk on Water met Milk Inc. Ja, ja, melk en water.
1: Water en,
0: een
1: beetje er zit altijd een beetje water doorheen natuurlijk.
0: Zeker,
1: hè? Je had het net al over Pols. Nou, we moeten nog een keer zeggen...
0: Gin Dobre!
1: Want Poolse Frank die is er ook erbij. Die zegt, Gin Dobre mannen, een lekker walsje voor de eerste maandag in juni. Gewoon omdat het kan, zegt hij. En dan wil ik Bajarantje horen met Hey to Snoei Me.
0: Nou, Bajarantje, dat heb ze gewoon opgesproken. Hey to Snoei Me.
1: Ja, en dan krijg ik iets binnen.
0: Roland op zondag, hè?
1: Roland, ja, die heb ik gezien. Die komt met Ik kom naar Hoes.
0: Over in de Lottum.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Patrick Maas dan. Ja, die komt met dit dan. Moet je luisteren. Oh nee, dat kun je weer niet horen.
0: Nee, dat is altijd.
1: Dieter Thomas Kuhn met Über den Wolken. Dat
0: natuurlijk. Ah, prachtig. Über den Wolken. En met wat bovenop die wolken, dat is de zon. En als die zon zich laat zien, dan kan ze eigenlijk wel zeggen van... Het is... Ja.

0: voor 7. Daar zitten we ook op deze frisse maandag. Jongens, het is weer zover. We moeten weer een week dom kieken, wat sommige mensen zeggen. Hè? Nee, jongen, goed de best doen. Hè? Dan kunnen we dat wel zo lekker doen op hier. Lekkere weekend. Misschien dat dan wel weer wat beter. Maar dit is ook zo, echt zoiets voor veel Limburgers. We klagen ook best wel. Hè? Als het ene dag een beetje tegenvalt.
1: Je moest nooit klagen, jongen.
0: Nee, dan beginnen we. Nee, dan moest niet klagen. Dan moest we misschien wel zagen. Dat bent het niet.
1: Ik was blij met dat weer.
0: Toen heb ik me toch ook weer gehad. Ja. Ik moet me voorstellen, het is niet druk of te maken over een dag tegen het komen natuurlijk.
1: En nu kijk ik naar buiten en ik zie dat Sunke weer zien.
0: Ja, dat is fijn. Joh. Laat de Sunke maar binnenkomen. Maar laat die andere zonnige mensen maar allemaal binnenkomen, zoals Remco. Dat kijk natuurlijk ook over zijn sturen en de taxichauffeur. En die wist zichzelf van, al mensen, wat moet ik even de ogen een beetje toekniepen. He, want er begint toch wel een beetje lierig op te komen. En dat is dagelijks. Daar zit de zon lekker hoeig aan de hemel. Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo,
2: Remco, de taxichauffeur.
0: Welkom, jong. Goedemorgen.
2: Oude Murk, maandag. Ja. Hè? Dan zou ik nog eens keer willen gaan voor Frank Boeien.
0: Frankie Boeien.
2: Met Kronenburgerpark.
0: Kronenburgerpark.
2: Nummer. Moet een keer in de vergloeier komen.
0: Nah, goed,
2: is Remco.
0: Hoi,
2: en tot morgen.
0: Tot morgen, hoi. Remco. Schoen is weer van de partij, best jong. Heerlijk om Remco altijd te huren, altijd positief. Helmoet Wijzer.
1: Helmoet.
0: Straks dan staat hij weer op Maastricht Aachen Airport. Vorige week alleen maar zon laten zien. Ongelooflijk, hè? Bijna niet weggewaaid. Helmoet, hoe is het vandaag?
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Ah,
3: ja, welkom terug, Maarten, na een welverdiende vakantie. Ja, vandaag, nieuwe week, nieuwe kansen, frisse maandag. Ja, welke plaats zou erbij kunnen horen? Nou, ja. Dan ga ik in het kader van de Dag van het Kind voor Oscar Harris met Song for the Children.
0: Hoe ben je mee voor
3: vandaag? Wens je verder fijne uitzending. Radio, hoor.
1: Kent u nog, hè?
4: This is Song for the Children.
0: Follow me, ja. Oscar Harris.
1: Zeggen, begin nou niet te zingen.
0: Nee, sorry, ik slot het ook beter van andere mensen die wel kunnen zingen. Hè, ja. We hebben toen nog mensen die wat opgetypt hebben.
1: Ja, Alex Feiten bijvoorbeeld.
0: Ach, zeg, Feiten willen we weten.
1: Dat is al frisse maandag. Maarten, ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad. Nou, dat kan je wel zeggen. Het plaatje voor een frisse start van de week.
0: Ja.
1: Obladi, oblada, de vrolijke popklassiekers van de Beatles uit 1968.
0: Ach, ben ik zo favoriet van de Beatles. Heerlijk, man.
1: Marcel de krantenbezorger uit Weerten is er ook weer een keertje bij. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Welkom terug, Maarten, voor de volgende keer. Harm Wolters met Overstag.
0: Overstag van Harm Wolters. Ja, fantastische plaat, jongens. Hoppakee, zetten we op Lieske de Bie.
1: Dan heb ik hier een heel verhaal.
0: Heel verhaal?
1: Van Marley Zijlstra.
0: Oh.
1: Die zegt ten eerste.
0: Ja.
1: Van harte gefeliciteerd met jullie 7-jarig jubileum vandaag, Maarten en Pascal.
0: Zeker.
1: Dat jullie ons nog maar vele jaren mogen vermaken met jullie mooie plaatjes. Jullie zorgen niet alleen voor heerlijke muziek, maar ook voor vrolijkheid en een hoop zonneschijn in ons leven.
0: Kijk.
1: Dank je wel hiervoor. En daarom wil ik Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.
0: Ah, fijn.
1: Dat is voor vandaag mijn keuze. Zonneschijn is zo belangrijk. Een hele fijne dag nog. Groetjes van Marley.
0: Marley, applausje voor dich. Dankjewel voor de mooie woorden. En we hopen inderdaad dat we er nog jongen kennen door. Door 7, dat we kennen gewoon veel 14 jaar. Nee, dat best wel. Dat heb ze wel.
1: Misschien lukt het wel. Met z'n nooit.

0: love you, that James Morrison. Nothing ever hurts like you. Viva Zeven gewoon, hier bij Alleen in de Alleen Ochtend Show. En hoppakee, we gaan door, want Annemieke staat weer klaar. Ja, ja, ik ben binnenkort dus ook weer met de sleuren, samen met Stefan Meijer. Je moet de kaart lezen, hè.
1: Stefan Meijer?
0: Stefan van Dingen.
1: Oh, Stefan van Dingen.
0: Stefan Meijer, zei hij.
1: Oh, met Stefan Meijer.
0: Ja, ah, Stefan Meijer.
1: Ik dacht, je hebt het over Peter Meijer, maar die zit... Die zit in Frankrijk al.
0: Nee, jongen, zeker, maar het is van alles aan de hand met dat huntje van... Ja,
1: ja, echt waar?
0: Ja, met Chefke. Oh, dat is gebeten door een...
1: Echt,
0: ja,
1: dat, gebeten dat, dat leuke hondje.
0: Ja, dat leuke hondje, ja. God,
1: maar waarom met de huifkar?
0: Ja, dat hondje, ja. Dat heb je weer gemist, hè?
1: Ja.
0: Ah, volgende keer stuur ik het door. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: En hallo, Groeiwappies op deze frisse maandag.
0: Daar is het,
2: hè. Oh, de temperatuur is weer minder. Oh, weer behagelijker. Mm-hmm. Dat is toch wel echt wel fijn. En welkom terug, Maarten.
1: Dank
2: fijn dat je er bent. Hoop ik heb ze een goede vakantie gehad.
0: Zeker.
2: Maar het duurt wel. Ik gewoon voor deze maandag lekker mij voor een tasje koffie.
0: Een tasje koffie,
2: ik wil mijn soe even lekker maken. Ik zou zeggen, allemaal een fijne dag. Voor de chauffeur, zoals dus de linkers.
0: De linkers, hè.
2: En radio.
0: Radio. Dankjewel, Annemieke, voor die bijdrage deze ochtend. Pak er nog snel een paar bij.
1: Ja, jij had het straks over Johan Gerritsen, die zo'n druk weekend had gehad. Wat was er aan de hand dan?
0: Ja, er was van in de dorp een artiesten en ik weet niet wat allemaal.
1: Hij zegt, het weekend was geslaagd natuurlijk. Ja. Gisteren nodig gehad om bij te komen. Foto's volgen vast nog wel ergens.
0: Oeh, dat is wel heel...
1: Dat is weer heel druk geweest.
0: Dat is heel geheimzinnig, hè?
1: En hij zegt ook nog welkom terug, Maarten.
0: Oh, nou, wat zo. Nou, goed, mensen, we gaan nog eens even door. Want
1: ja, zo is het. Het is best druk, hoor.
0: Zit er tegenaan te hikken. Ja. Eerst even

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een grasveld in Ohé en Laak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 37 tamme konijnen gedumpt. Sommige dieren waren er zeer slecht aan toe. Een kleine natuurbrand gisteravond in de Helderse bossen bij Kessel. Na een gouden man uit Pelemaas wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. En aan de hand van camerabeelden heeft de politie gisteren een 30-jarige Duitser aangehouden voor de overval op een juwelierszaak in Roermond afgelopen zaterdag.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
3: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
2: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
4: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
2: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
10: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt. Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
13: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
16: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: zien er weer met Ellen Ochtendshow. Ja. Met een hele lange lijst met liedjes uit Geit. Van de Mols of Paatsingers tot Elvis tot ACDC. Tot een kopje koffie tot Florian Zilbergeis en Lee Towers. Maar ook Toto met Stop Loving You. De plaat die we zelf mochten gaan zeuren vandaag. Ja. Maar we mogen met Verholen. En Verholen die komt...
1: Wij hadden het daar straks over de grootste WK-fan in Limburg.
0: Ja, dat klopt.
1: Krijgt nou wel iemand door.
0: Wie?
1: Harry Maas.
0: Is Harry Maas de...
1: Nou, dat zou er één kunnen zijn. Hoi, goedemorgen. Kijk eens op Facebook bij Harry Maas. De hele straat is daar versierd, zegt Leon Boltong.
0: Oh.
1: Nou, dan gaan we eens even naar op zoek.
0: Ja, ja, dat gaan we zeker doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, de Harry,
1: en weet jij nog iemand, dan horen we het graag natuurlijk.
0: Ja, we huren het zeker van dicht. Maar gewoon eens even loesteren naar een van onze... Ja, we hebben er zoveel met onze geleden taxichauffeurs. Hey, Henkie Leenders, goedemorgen Henk. Ja, welkom.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo
2: hier
0: Henk.
2: Henk, de taxichauffeur. Ja,
0: welkom Henk.
2: Ja, gisteren heb ik verlies gereden.
0: Ja.
2: En ja, weer het halve land doorgekroost.
0: Ja, vertel.
2: Waar ik u al geweest ben, dat weet ik zo niet. Maar het was weer voldoende.
0: Dat geloof ik.
2: Wat de vakantie aangeeft, vroeg zich aan Maarten van waar was ik geweest?
0: Ja.
2: Nou, volgens Facebook is hij in Frankrijk geweest.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja. Champagne, ja, dat kun je meestal toch wel een beetje van Frankrijk hebben. Wat betreft de vuurgloeier, kon ik met Fred met in de summertime van Mungo Jerry.
0: Mungo Jerry, hè?
2: Fijne dag in de studio en we horen ons morgen weer.
0: Radio, hè? Dat valt meer te vertellen, hoor.
2: Ja, ik heb gisteren ook nog kinderen gereden naar Funpop in Maastricht.
0: Oh, ja.
2: Dat was dan de eerste route. Van de Lindanusstraat 43 in Remung.
0: Oh.
2: Dus ja, het was al behoorlijk vol wie ik aankwam op de parkeerplaats.
0: Dat geloof ik, joh.
2: Fijne dag.
0: En?
2: Tot morgen.
0: Hoi, man. Is er dan Pascal van Alphen, ben ik op een ruiver voor werk overleg. Oeh, ja, op de Keulse Weg is er. Ja, dat, ja. Ja, dit is dat ik van alles te doen heb. Jongens, dan hou ik wel even een handje.
1: Dat is ook druk.
0: Ik heb het... Man, dat wil ik jou echt. Ik heb het buurt. Maar goed, mij niet goed. We hebben het allemaal druk, jongens. Ja. Ik zie trouwens ook, daar heb ik een foto bij de kreeg. Van immers dat je denkt, wie is dat? Maar toen zong ik in één keer... Ja, dat is toch... Dat is Josje Rook.
1: Ja, de foto gestuurd. Josje Rook met de dansgroep natuurlijk.
0: Nou, fantastisch. Potlasje.
1: En Potlasje, en we zien hem daar staan.
0: In vol ornaat.
1: Hij heeft een rood jasje aan, een wit overhemd.
0: Nou.
1: Met daar een rode strik nog op.
0: Ja.
1: En ik moet zien die revers van dat jasje.
0: Wauw.
1: Die zijn prachtig geborduurd, toch?
0: Ik denk dat het handwerk is, hoor.
1: Ja, ik denk het ook wel.
0: Ja,
1: dat is handwerk.
0: Ja, dat is echt zo, hè. Nou, goed. Oké, dankjewel. Dan gaan we door naar de Witte Haai. Witte Haai, goeiemorgen, joh.
3: Goedemorgen,
0: hey.
3: De wet hij.
0: Ja,
3: hij
0: wet
3: hij. Vier lekkere, frisse maandag.
0: Ja, dat is het.
3: En ik een prachtig weekend heb gehad.
0: Goed zo.
3: Zaterdag om 22 minuten over 12. Heb mijn kleinzoon mogen verwelkomen.
0: Oh. Zin?
3: Dus ik zoek een lekker plaatje, speciaal voor hem.
0: Dat
3: en dan ga ik te denken aan Born to be Alive. Die vind ik wel heel toepasselijk.
0: Ja,
3: en aangezien de dag van de kind is, past dat ook nog heel goed
0: ja,
3: bij.
0: Zeker.
3: Ik zeg weer, de groetjes en
0: radio. Wat fantastisch natuurlijk om dat dan weer te huren. Hè. Jongens. Wat een weekend is dat toch weer voor sommige mensen. Hè. Nou, voor deze oog.
4: Goedemorgen Pascal, Maarten
0: Hallo.
4: En alle goeie wappies.
0: Oh, wat dit met de stem.
4: Ten eerste maal, Maarten, welkom terug.
1: Dankjewel man.
4: We hebben fijne vakanties gehad, ja. Maar zo duur halen, dus dat is alweer een slaag. Mooi man. Goed, vrijdag morgen, vrijdagmiddag, naar de voetbalclubje gegaan. Alles opgebouwd, zodat het huivers treffen. Samen met Sjoen vaders en mijn vrouw en... meneer Van Helden. En de schoenen aan gehad, zo slaat, helemaal kapot. Was goed bij hem. Zotig de ganse dag toernooi gehad.
0: Echt hoor.
4: Ja, was ook wel gezellig, goed geslaagd. Jongens van ons, van de Young Boys, die hebben dat toernooitje gewonnen.
0: Zo,
4: dus dat was een leuk feestje erachteraan. Gisterenmorgen hebben we zo'n beetje alles opgeruimd. En toen zien we maar verder gaan met de vrijwilligersbarbecue.
0: Ja,
4: was ook helemaal geslaagd. Dus. Het was een druk weekendje en een zwaar weekendje. Ja. Maar goed, dan merken we aan dat we geen 20 van zien. Nou, dan wens ik allemaal een sjoere werkdag, fijne uitzending en radioa.
0: Radioa.
4: En wat vergeet ik trouwens helemaal aan te vragen, het pleitje natuurlijk. Nou, dan ga ik vandaag voor Queen met We Are The Champions.
0: Ja.
4: Ik ben gewoon het toepasselijke. Hoi. Doetjes. Hoi, Johan.
0: Hoi. Nee, maar gaat gelegen gisteren met de barbecue, hè? Wat uit de kraan sluit.
1: Met de barbecue, met alles, denk ik.
0: Nee, het zal geen water zien geweest, want ik was je tot rustig aan, jongen. Ik bedoel, de week gewoon beginnen lekker rustig. Dat doen we zeker ook met deze lekkere zomerse muziek.

0: Nou ja, doe maar natuurlijk geld gedaan als gewend natuurlijk, hè. Dit is allemaal een beetje ritmisch, dan moest een beetje drijven met een kuntje en zo. Maar in Frankrijk is het allemaal accordeonmuziek en een beetje meer zwieren en zwaaien.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar naar zenders geluisterd, Pascal.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Nee, dat was Chérie FM,
2: Bibi, Chérie FM, good morning.
1: En we hadden daar een zender die heette Nostalgie Plus.
2: Nostalgie Plus.
1: En daar hoorde ik echt

0: ochtend.
1: Het is toch druk in mijn winkeltje. Robert Loop bijvoorbeeld nog.
0: Ja.
1: Die zegt, goedemorgen, ik ga voor het nummer... We got the key. Weet helaas niet meer wie de... Oh ja, zegt hij. De Urban Cookie Collective.
0: Collective van The Key to the Secret.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: René Timmers dan.
0: Ja. Oh, waar staat...
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
2: Schat aan de handje.
1: Mijn voorgloeie voor vandaag. De Holiday Rap van MC Miker... MG Mikers...
0: MC
1: Miker... Ik weet niet wat het is. MC Miker G en DJ Sven.
0: Dat.
1: Een beetje vakantiesfeer. Helaas zitten we vast op Schiphol met een vluchtvertraging van... 26 uur?
2: Ik zag dat gisteren al voorbij komen.
1: Niet te geloven.
2: Zo'n appje kregen van de vliegmaatje Pie. En dat gooit maar geluk zo.
1: Hou ons op de hoogte, René. Want we zijn benieuwd. Vandaag poging 2 om te vertrekken naar Curaçao. Zodat we onze vakantie kunnen beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Fijne dag en bon dia. Hij is wel een beetje in Curaçaose sfeer.
0: Ah, ja. Papje bal.
1: Koen Hendricks die gaat mee voor die blauwe raketen.
2: Die blauwe raketen, zegt de rustrepje Pie.
1: Nicole Pools die zegt welkom terug, Maarten. Fijn dat je weer samen ziet.
0: Mm-hmm.
1: Wie Laurens, onze berenman. The Devil Sent You to Laredo van Baccara.
0: Nou.
1: Ja. En Jo Oetheidse, ook een gans voor hol. Goedemorgen, groeiwappies. Ik stond later op, hup een APK bij de huisarts om 8:10.
0: Mm-hmm.
1: En mot nuchter blieven, maar een bekse koffie zou lekker zien.
2: Dus één dat kopje koffie.
1: En tot morgen.
2: Nou, zet op de rustrepje bij één kopje.
1: Niet op een fiets vandaag, hè?
2: Nee, dat kan, ja.
1: Dan zegt Har... Doe mij ook maar Mungo Jerry met In the Summertime.
2: Ja.
1: Dan heb ik ook nog... Leo Boltong, die heeft natuurlijk Harry Maas natuurlijk nog steeds. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Oh, en ik krijg een bericht van Peter Meijer. Die zit op de Alpe d'Huez.
2: Zit hij op de... Oh, ja. Moeten we straks even bellen.
1: Heb ik al een foto gecheckt. Dat zit er daar hartstikke goed op. Strak blauwe lucht.
2: Ja.
1: En allemaal vaantjes, vlaggetjes en alles met truien van wielrenners. Ja, dat ziet er goed uit. Alpe d'Huez voor het goede doel natuurlijk. Hè. We komen er straks op terug met Peter.
2: Gooi zeker door. En zo meteen gewoon even draaien de vleugel voor vandaag. Maar eerst even, we zeiden het al, de trekzak.

0: Trekzak. Dankjewel, Trekzak. Door met de allerlaatste. Oh, volgens mij is de Calabas er weer. Hallo.
1: Ja, goedemorgen. Gloeihoppie
0: Stolens. Hey, Calabas.
1: Ik heb een goed weekend gehad. Gisteren in Antwerpen met gedaan. En
0: wat?
1: PL. Great Pickleball Belgium.
0: Great Pickleball Belgium.
1: In de kwartfinale, die strand.
0: Oh.
1: Die meentje de beter gedaan. Die is tweede geboren. Het was een lange dag.
0: Ja, ik heb je voorstellen.
1: Om kwart voor zeven in een auto.
0: Zo.
1: Alleen ja, helaas. Voor mij in de kwartfinale. Dus voor mij een pleitje. Bloed, zweet en tranen.
0: Van Hazes, hè?
1: Jongens, radio, hè?
0: Radio, hè? Want Hazes, dat is de basis.
2: De volgroeijag.
0: Was in de route, Maarten, wat betreft? Ja. Of hebben we nog iets? Nee, niet.
3: Ja, ik zat ook even... Ja, Kees die zat laat de zon in die hert van Beppie. Maar ja, de Calabas had het over pickleball.
0: Ja.
3: Weet je wat het is?
0: Nee.
3: Dat is toch wel weer een soort padel, zeg maar. Een populaire racketsport die het best omschreven is als een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis.
0: Nou, dat hoort je door, maar goed. Kees kwam er met Lotte Zon in de app van Beppie, maar deze plaat gaat ook over de zon en voor de summertime. Wat is Mungo Jerry? Maar dat is hem geboren. Had de meeste cursus, meeste aanvragen deze ochtend bij de Veugelier. Dankjewel voor het stemmen allemaal. En morgen doen we het natuurlijk weer vanaf 6 uur. En dan is het Doordraai Dinsdag.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Whalen, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
2: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio. Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen, een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Het is 7:30, dit is het LA Nieuws met Paul Versteken.
10: Goedemorgen. De politie heeft een man uit Pelamaas aangehouden op verdenking van brandstichting. Dit na de ontdekking van 5 brandhaarden gisteravond in een bosgebied langs de N277 bij Kessel. Als gevolg van de bosbrand was de N277, ook wel bekend als de Middenpeelweg, enige tijd afgesloten. De brand is inmiddels geblust. Omdat het droog is, is er een verhoogd risico op natuurbranden. In een grasveld in Ohee en Laak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 37 konijnen gedumpt. Het ging om 11 volwassen konijnen, 15 jonge diertjes en 3 pasgeboren konijntjes. De 4 jonge konijntjes waren er zo slecht aan toe dat ze inmiddels niet meer leven. Een aantal dieren is door een dierenarts behandeld voor bijtwonden, oormijt of luizen. De politie heeft gisteravond een 30-jarige man uit Duitsland aangehouden voor de overval op een juwelierszaak in Roermond. Dat gebeurde afgelopen zaterdag op klaarlichte dag. De man sloeg meerdere vitrines aan diggelen en ging er met de buit vandoor. De Duitser is aangehouden aan de hand van camerabeelden. En ex-international Erik Meijer uit Meersen wordt niet warm van het WK-voetbal dat over een dikke week begint. Dat heeft volgens hem alles te maken met de politieke lading die over het toernooi hangt.
11: Als ze me gevraagd hadden om naar Amerika te reizen, was ik niet gegaan. En het heeft te maken met een man met een witte kop haar en met een grote bek.
12: Oranje gezicht.
11: Ja, dat dan wel.
10: De 56-jarige Meijer speelde voor Fortuna Sittard, MVV, PSV, Bayer Uerdingen, Bayer Leverkusen, Liverpool, HSV en Alemannia Aachen. Voor de Duitse betaalcenter Sky is hij al 14 seizoenen een zeer gewaardeerd analist. Dan het weer. Vandaag een mooie mix van zon, sluierbewolking en stapelwolken, maar het blijft hoe dan ook droog en het wordt 25 graden.

0: Wild Horses. Oh nee, dat was de Witte Paard van Sint-Nicolaas. Gina Vanelli in de Ellen Ochtendshow. Straks weer waarnemingen. Wie zullen het goed in de provincie op dit moment? Mocht je zelf ook een filmpje voor insturen. Het zou prachtig zien. Even horizontaal filmen. En opsturen via de L1-app. We gaan eens even kijken wat er allemaal aan de handjes in de lunch.
1: L1 Media Overzicht.
0: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is in zowel Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op dat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
2: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
3: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
2: Komt goed.
4: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
5: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ja, ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
0: De organisator van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 mensen samen sporten.
6: Bij het FD gaat het over mogelijk de grootste beursgang ooit, namelijk die van SpaceX. Dat moet jou aanspreken.
0: Ja, zeker. Ik volg dat allemaal. Maar ja, vorige week ging het wel helemaal mis daar. Hè?
6: Oh ja.
0: Oh, ja, ontploffing.
6: Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, daar gaat het dan over. Het gaat over een paar weken naar de beurs, maar er is al een flinke hype op gang gekomen. Particuliere beleggers proberen massaal aandelen te komen voordat de officiële handel is gestart. En dat kan alleen via dure, ingewikkelde en soms ongereguleerde constructies. En dat is riskant, vertelt de crypto-deskundige van het FD.
7: In Nederland is er eigenlijk maar één optie om echt blootstelling aan SpaceX te krijgen. En dat is inderdaad via cryptobeurzen. Er is een cryptobeurs die heet Hyperliquid. Die heeft geen hoofdkantoor. Geen eigenaar, bestaat alleen in de blockchain, houdt zich totaal niet aan de regels. En daar kun je contracten kopen die de huidige koers van de private aandelen van SpaceX zouden moeten volgen.
6: Ja, maar of dat ook echt gebeurt is volgens hem compleet onduidelijk. SpaceX wil met de beursgang in totaal $75 miljard ophalen.
0: Kaching. En vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
8: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
0: Het gaat om kleine vergrijpen zoals vernieling of als minderjarigen betrapt worden op alcoholgebruik.
6: En gisteren met dat warme weer deed de Surinaamse vereniging Ringmaster Amsterdam ook aan topsport. Alleen bij hen moesten de vogels het werk doen. De twa-twa-vogels moesten in 15 minuten zo vaak mogelijk zingen. Oh. Ja, dat is toch bijzonder. Nope. Maar ook spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1 en 43 keer voor de nummer 2. De verslaggever viel het op dat de baasjes alleen maar mannen zijn.
9: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
10: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als ze echt een Surinaamse man. Zo simpel.
6: Ja.
0: Klinkt leuk, maar die twa-twa, wat is dat voor vogel?
6: Nou, dat is een klein vogeltje met een opvallend dikke snavel, waarmee ze dan makkelijk harde zaden kunnen kraken. Huh? Deze dikbekzaadkrakers zijn allemaal hier in Nederland gefokt.
0: Oh, ja, dat is alweer wel.
6: Ik ken mij niet.
0: Ik zeg gewoon niet. Twa-twa-twa, bla bla bla. Wat gebeurt er verder nog meer op deze maandag, de 1e juni 2026? De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement, de NEVI, die meldt cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in mei. En de Nederlandse elftal, ja, dat traint vandaag achter gesloten deuren. Moeten binnenkort aan de bak voor het WK. Vanmiddag staan ze ook nog de media te woord. Goed, wij gaan hier bij L1 trouwens op zoek naar de grootste WK-kenner en grootste WK-fan van Limburg. Meld je aan via de L1-app. That's in the Bengals.

0: Smith en de Bengaltjes. Het Walk Like an Egyptian. Weet je wel, als je dat... er zit een dansje bij, heel raar dansje. Maar als je wel veel plaat wordt gebracht, dan let het iemand van die rare dansjes. De Kaoma was ook zo gek, hè? Of dan kennen we vandaag? Ik heb geen idee. Het is zover. We gaan een inkiekscadeau in de provincie. Want er zijn best wel wat weervideo's binnengekomen deze ochtend. Maar het is ook van jou bijzondere weervideo's.
1: Ja, absoluut. Want we hebben zelfs een buitenlandse weervideo binnengekregen.
0: Pardon?
1: Ja. Een buitenlandse weervideo. En niet omdat iemand daar op vakantie is. Nou ja, je kunt het misschien wel een beetje vakantie noemen. Maar dat is Peter Meijer.
0: Tuurlijk.
1: Peter Meijer die is natuurlijk, net zoals elk jaar, is hij naar Alpe d'Huez, of de Alpe d'Huez zeg maar, voor Alpe d'Huez gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is natuurlijk om geld in te zamelen, strijd tegen kanker. Hè?
0: Zeker.
1: Dat weten we allemaal. En ja, daar kunnen we natuurlijk beginnen.
0: Kunnen we door.
1: Om te kijken hoe, ja. Hoe het daar is.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal, luisteraars, Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Alpe d'Huez.
0: Kijkers.
2: Ja, het is vanochtend een frisse ochtend, 7 graden. En het wordt vandaag een maximum van een graad 18. Vrij zonnig, blauwe lucht. Op zich is dat een prachtige dag. In het dal zal het zeker 26, misschien wel 27 graden worden.
0: Zo.
2: En ja, dit wordt gewoon een topdag. We zullen ervan genieten. Misschien nog even op de fiets. Maar tot morgen.
0: Ja, dankjewel. Ja, moet je wel infietsen natuurlijk. Zo
3: het ziet
0: zelfs
3: er wel prachtig uit.
0: Ja, het sneeuw lag nog op de bergen door.
1: Weet je wel. Maar ja, goed. Ja, hij is dus niet in gemeng.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is een vervanger voor Peter Meijer.
0: Een vervanger?
1: Ja. Die heeft gewoon Remung op de kaart ook gezet. Maar zit wel aan de andere kant. Dat is Tom Beek. Hij vertelt hoe het weer daar nu is.
4: Goedemorgen, kijkers en luisteraars L1 Radio. Aangezien mijn weerwaarnemer, collega Peter Meijer er vandaag niet is, dacht ik, ik pak het stokje even over van de regio Midden-Limburg.
0: Hoi.
4: Ik sta hier bij de Katerrotonde in Neel. En vanmorgen heeft de kater al het goed weer gehad. We begonnen met strak blauwe lucht, maar langzaam zien we daar in de verte al wat wolken verschijnen. De rest van de dag kunnen we een vergelijkbaar weertype verwachten met wat wolken. Maar als het goed is, blijft het wel droog. Temperaturen kunnen oplopen tot een graad of 24. Maar daarmee is het dus beduidend koeler dan het warme weer van vorige week. Ik zou zeggen, als je er vandaag op uitgaat, zorg goed voor te smeren. En goed water drinken. En dan wordt het een hele fijne dag vandaag. Ik zou zeggen, succes mannen vandaag in de studio. En radio, hoor.
0: Ja, applaus, joh. Wat heb ik hoort gedaan, joh. Jongen. Ja. Ik vind dat een blijvertje, of niet?
1: Ja, absoluut. Vind ik wel.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ik ook.
1: Dit was een debuut, hè. Tom Beek, hou hem
0: Tom,
1: in de gaten.
0: Een collega van, hè.
1: Wie er al sinds jaar en dag is, dat is natuurlijk Helmut Weissen.
0: Ja.
1: Maastricht-Hagen Airport op het dak. Hij zal toch vorige week toch wel lekker op dat dak gestaan hebben, of niet?
0: Ah, dat denk ik wel, joh.
1: Ja, jij was er toch?
0: Ja, zeker. Ik zeg er vanmorgen alleen nog maar zon en nog eens zon.
1: Ja, vandaag zie ik toch ook wel wat zon weer vanaf dat dak komen. Ook wat wolkjes.
5: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vandaag van Zuidoosten, starten met half behoorlijk weer. Ja, we zien goed die autostrades behoorlijk in hangen. Als we zuidoosten richting oosten gaan, zien we daar gelukkig weer de opkomende zon verschijnen. Die vanochtend rond 5:28 haar reis begonnen is en vanavond rond 21:41 haar reis eindigt. 16:13 aan daglicht. Ja, in het noorden valt allemaal weinig aan die bewolking. Temperatuur 13 graden, maar het voelt af en toe frisser aan door de windvlagen. Er staat een zwakke tot matige wind. De windrichting is zuidwest. Het is droog, beloven het droog te blijven. Dus dat smeren en die zonnebril is echt wel nodig, denk ik. Verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Dankjewel. Vanavond Maastricht Aachen Airport. Helmut Weissen.
1: Dat ziet er toch heel goed uit, eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan hebben we natuurlijk nog eentje over.
0: Oetegrashoek.
1: Oetegrashoek. André van Maris.
6: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze maandagmorgen van Oetegrashoek. De weerwaarneming. Tja, het wijd gezet. Het is ook wel een briefje vanmorgen. Het is echt een koud. We zitten ergens tussen de 14 en 15 graden in vanmorgen al.
0: Mm-hmm.
6: En dat gaat vanmiddag oplopen tot zo'n graad of 24. Er is wat bewolking, maar ook blauw tussendoor. Het belooft terug te bieven vandaag, maar ja, een verdwaald buiken, dat zal altijd nog kunnen. al met al weer een mooie dag in het verschiet. Ik wens ook een hele fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio, hoppakee. Windje, windje, wijd door de ramen. Dankjewel voor de weerwaarnemingen.

Ja, ja. Ene keer, hè. En dan nooit meer. Maar zo is maar de Gouden Pit hebben gewonnen. Nou, een bakhuis, geen genouders, dat gewoon. We gaan ons zo meteen even doorproten hier in de Ellen Ochtendshow. Maar eerst even lekkere klanken van Gloria Estefan en Oyemi.

0: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
1: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
0: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
2: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij Stok.
1: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
2: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oef, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja, lekker.
9: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een grasveld in Ohee en Laak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 37 tamme konijnen gedumpt. Sommige dieren waren er zeer slecht aan toe. Een kleine natuurbrand gisteravond in de Helderse bossen bij Kessel. Na een gouden man uit Pillemaas wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. En aan de hand van camerabeelden heeft de politie gisteren een 30-jarige Duitser aangehouden voor de overval op een juwelierszaak in Roermond afgelopen zaterdag.
12: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
13: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
14: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
13: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
15: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
13: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon. Later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
4: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen.

0: In Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
1: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
5: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
10: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
9: You should be dancing and staying alive.
10: Tickets via doolhof.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
12: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
13: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
14: Houd misdaad uit je buurt.
13: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
12: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
15: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: De Swords en Candy State, you got love in de Ellen Olsen Show. 10 minuten voor 8 geworden. Limburg met bakken van Pascal en Maarten. 15 graden, oeh.
1: 15 pupsje uit die ogen.
0: Ah, ik heb al vroeg gedaan hier vandaag.
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Oink, oink.
1: Ga bestrekken, rekje, beugen. En

0: Zometeen moet ik ook even gaan bellen, want ik stond te kieken, ik stond op de bank, gistermorgen vroeg. Ja. Immer wieder zondag.
1: Zeker.
0: Ik zag Nomi Teunissen voorbij komen.
2: Ja, het Kump uit Geleen.
0: Goed, we straks
2: en
0: bellen.
2: En dat stond in dat grote programma.
0: Nou, dat is fantastisch. Nou, zoek dichter even zoet, Maarten. Gewoon even bellen met Gernoud, want dan mogen ze een jaar lang een voorbeeld voor heel Nederland noemen. Het dorp heeft namelijk een prijs gewonnen bij de Kern met Pit. En dat is een programma dat bewoners uitdraagt om zelf een buurt mooier, socialer en duurzamer te maken. En de winnende inzending uit Gernoud draait om een bijzonder project. Een bakhuusje. En dat is dan weer een ontmoetingsplek waar tradities, ambacht en saamhorigheid samenkomen. En daarmee wist het dorp de jury en het publiek te overtuigen. En iemand die er alles van af weet, dat is natuurlijk Marie-José de Bruin uit Gernoud. Goedemorgen, Marie-José.
3: Een goedemorgen.
0: Mag ik je als eerste feliciteren? Van de harte.
3: Dankjewel.
0: Ik denk dat je dat de afgelopen dagen wel veel hebt gekregen. Felicitaties.
3: Nou, we hebben heel wat felicitaties gehad. Ja, dat klopt helemaal.
0: Ze klappen allemaal met je mee hier in de studio. Leg eerst eens even uit, want we hebben het over het bakhuisje, het bakhuusje. Ja. Daar hebben we ook mooie foto's van die laten we zien op LNTV. Wat is dat precies?
3: Ja, het is een bakhuis, zoals het woord het zegt. Hè. Het is een onderdeel van onze dorpsgaard, die we 2 jaar geleden aan het realiseren zijn gegaan. En ik zeg altijd, kerst op de taart, dat is het originele, authentieke bakhuis in Limburgse stijl. Ja. En dat wordt door een 7-tal mannen, ik zeg het altijd, filosofisch en als meesterwerk gebouwd.
0: Ja, dat hebben ze prachtig in elkaar gezet. Je zei al kerst op de taart, want er komen natuurlijk heerlijke taarten en fly uit.
3: Ja, dat gaat nog gebeuren, want het zit nu in de droogfase.
0: Oh,
3: het komt natuurlijk, het komt natuurlijk heel erg nauw. Het is helemaal met ambachtelijke materialen en dergelijke gemaakt. En ook geleemd. Hè, de buitenkant wordt helemaal geleemd. En dat moet heel goed droog zijn, want als je te vroeg gaat stoken, dan kun je opnieuw beginnen. Hè?
0: Ja, dan gaat het barsten daar. Want het betekent natuurlijk ook, Kern met Pit, dat de bewoners zelf de handen uit de mouwen steken. En dat hebben ze dus gedaan. Nou, er zijn er heel wat mensen bij betrokken. Het ziet er keurig uit, om het zo maar te zeggen.
3: Dat zou ik zeggen, ja.
0: Maar wat was nou de overtuiging van de jury om te zeggen van, nou, jullie gaan er vandoor met de prijs. Jullie hebben het gewonnen.
3: Nou, er waren 2 dingen. We moesten digitale stemmen krijgen. En wij waren met ons initiatief, de groep die als dorp van 1200 de meeste stemmen van digitale stemmen hadden gekregen van alle initiatieven. Ja, en dan natuurlijk moest je de deskundige jury nog overtuigen.
0: Ja.
3: En dat hadden wij gedaan doordat we 21 flyen meegenomen hadden.
0: Kijk, die Limburgse fly, die doet het dan weer, hè?
3: Ja.
0: Nou, daar zijn we trots op natuurlijk, hè? Maar goed, moet binnenkort nog helemaal afgemaakt worden. Wat was nou de grootste uitdaging tijdens de realisatie van dit project? Want je zei net over die leem, die moet drogen.
3: Ja, nou, van het bakhuis in principe is het zo dat het zo authentiek gemaakt wordt dat men ook oude materialen gebruikt. Dus men heeft in Limburg naar de juiste stenen gezocht, naar de juiste balken gezocht. En dan krijg je balken, die passen natuurlijk nog niet, die moeten passend gemaakt worden. En dat is allemaal echt handwerk. Dus dat was eigenlijk denk ik wel de grootste uitdaging, om de juiste materialen te verzamelen en dan vervolgens het goede plan te maken.
0: Ja.
3: En die 7 heren, die doen dat elke maandag en woensdagochtend met hart en ziel.
0: Er zijn dus echt, daar in Gernoud zitten echt mensen die weten wat vakmanschap is.
3: Ja, en als ze het niet weten, dan leren ze het zich.
0: En dat is natuurlijk heel slim, hè? Wat heb je zelf dan van het project geleerd? Want we hebben het steeds over die 7 mannen, maar jij hoort er natuurlijk ook bij.
3: Nou, wij zijn wel met 70, 80, 90 vrijwilligers in onze dorpsgaard. En ik mag me af en toe de woordvoerder noemen, dus het is echt niet ik alleen. We doen dat met z'n allen samen. En ik leer elke dag. We hebben een moestuin, dus dat is ook iedere keer leren, aangezien we dat biologisch willen doen. Dus er zijn nog wel eens beestjes die ons tegenwerken. Maar goed, dan zoeken we dat op en dan proberen we het uit om het goed te doen. Hè?
0: Nou, bij deze is het allemaal gelukt. Kern met Pit, gewonnen. Is er nog iets aan verbonden?
3: Ja, er zit een geldprijs van €3000 aan. Dus, en dat komt goed van pas, want de heren hebben natuurlijk allemaal plannen om nog een shopje te bouwen waar het hout in opgeslagen kan worden.
0: Oh,
3: en ze hebben ideeën over dat de entourage ook aangekleed moet worden, dus dat is geen probleem.
0: Dus kortom, binnenkort dan is een klein beetje een openluchtmuseum door een Gernoud.
3: Nou ja, dat zou je bijna wel kunnen zeggen, ja, dat klopt.
0: Nou, geniet ervan en even een grote vette pluim, daar komt-ie. Woop! Voor al die mannen en vrouwen die eraan mee hebben gewerkt. En geniet ervan dat jullie vooral gewonnen hebben kunnen zeggen tegen heel Nederland, poepje kunnen laten ruiken van Kern met Pit, bij me gedaan, daar je aan houdt.
3: Dat is helemaal waar.
0: Goed, dankjewel, nogmaals applausje. Dankjewel, Marie-José de Bruin. Hoi!
3: Dankjewel.

0: echt leuke blazers, leuke blazers.
1: Ja, ja. Dat is goed allemaal. Goed, binnenkort nog turen hier bij L1.
2: L1 Media Overzicht.
1: Eerst maar eens even kijken wat er op dit moment allemaal aan de hand is in het land. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is zowel Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
3: Zeker voldoende getraind. Maar het was gewoon warm.
4: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
3: Komt goed.
5: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
6: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ja, ik voel het geweldig. Maar het was wel warm.
1: De organisator van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 mensen samen sporten.
7: Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog 20 Russische schepen naar internationale wateren. Dit jaar staat de teller al op 61. Dat is een verdrievoudiging. Dan gaat het niet om oorlogsschepen of koopvaarders, maar om Russische onderzoeksschepen. Ze zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt de Koninklijke Marine bij NH Nieuws.
8: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt, ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid ja, schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
7: Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze in de gaten worden gehouden.
1: In de gevangenis wachten veel mensen op een behandeling in een TBS-kliniek. Daar is geen plek, terwijl er wel mensen in de klinieken zijn die zijn uitbehandeld en dus zouden weg kunnen. Maar waar naartoe? Ze kunnen vaak niet meteen op zichzelf wonen en hebben zorg nodig, zoals mensen met een verstandelijke beperking. En dus loopt het systeem vast.
9: Alle patiënten, potentiële toekomstige patiënten, die zitten te wachten in de gevangenis. En die wachten op een plekje dat hier vrijkomt. En als hier mensen zitten die hier eigenlijk niet meer hoeven zitten, is dat natuurlijk enorm zonde van de capaciteit die we daarvan gebruiken.
1: Afgelopen jaren namen de TBS-klinieken ruim 120 nieuwe mensen aan, en dat is niet genoeg.
7: Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
10: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
7: Het afgelopen jaar namen de TBS-klinieken ruim 120 nieuwe mensen aan. Dat is nog steeds niet genoeg.
1: En wat gebeurt er nog meer? De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagers meldt cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in mei. De Nederlandse elftal traint vandaag achter gesloten deuren, waarna ze vanmiddag ook nog een keer de media te woord staan. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Het is 8:30, dit is het LA Nieuws met Paul Verstegen.
12: Goedemorgen Pascal. De politie heeft een man uit Peel en Maas aangehouden op verdenking van brandstichting. Dit na de ontdekking van 5 brandhaarden gisteravond in een bosgebied langs de N277 bij Kessel. Als gevolg van de bosbrand was de Middenpeelweg enige tijd afgesloten. De brand is geblust. Voor de overval op een juwelierszaak in Roermond is gisteravond een 30-jarige man uit Duitsland aangehouden. Die overval was afgelopen zaterdag op klaarlichte dag. Meerdere vitrines werden door de overvaller aan degelen geslagen, waarop hij er met een onbekende buit vandoor ging. De Duitser is aangehouden aan de hand van camerabeelden. Een nieuw culinair evenement in de tuinen van Château Sint-Gerlach in Valkenburg. Onder de naam Puur Culinair konden daar gisteren 600 betalende bezoekers kennis maken met gerechten en streekwijnen van Limburgse topkoks en streekproducenten. Het event is bedoeld om de regio Zuid-Limburg internationaal op de kaart te zetten. Volgens sterrenchef Hans van Wolde is Puur Culinair niet te vergelijken met het jaarlijkse prevenement in Maastricht.
13: Als je natuurlijk bepaalde evenementen alleen maar met elkaar kan praten door middel van schreeuwen, door hardere muziek. En hier kan je lekker met elkaar praten en eten. Dus het is niet alleen Zuid-Limburg op de kaart zetten, maar ik denk ook de Zuid-Limburgse bedrijven elkaar verbinden.
12: De gemeente Maastricht onderzoekt of delen van de bonbonnière al op korte termijn kunnen worden gebruikt voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Volgens Stadsomroep RTV Maastricht wordt er ook gewerkt aan lange termijn plannen voor het voormalige Stadstheater. In september vorig jaar werd al bekend dat er 30 miljoen euro geïnvesteerd zou worden in de renovatie van de Bonbonnière. Het monumentale pand uit de 18e eeuw was in erfpacht van bierbrouwer Heineken, maar komt weer in handen van de gemeente. Ex-international Erik Meijer uit Meersen wordt niet warm van het WK-voetbal dat over een dikke week begint. Dat heeft volgens hem alles te maken met de politieke lading die over het toernooi hangt.
14: Als ze me gevraagd hadden om naar Amerika te reizen, was ik niet gegaan. En het heeft te maken met een man met een witte kop haar en met een grote bek.
15: Oranje gezicht.
14: Ja, dat dan wel.
12: De 56-jarige Meijer speelde voor Fortuna Sittard, MVV, PSV, Liverpool en verschillende Duitse topclubs, waaronder HSV. Voor de Duitse betaalzender Sky is hij al 14 seizoenen een zeer gewaardeerd analist. Het weer, zon, sluierbewolking en stapelwolken, maar hoe dan ook droog. En het wordt maximaal 25 graden.

0: Het is morgen vandaag en veel mensen heb ik gisteren toch ook gekeken. Oh. Immer wieder sonntags komt die herinnering. Ja, dat is al jong op televisie te zien. En door zong en speelde mij Nomi Teunissen. Hey, Limburgse. We spreken ze straks hier in de Ellen Ochtend Show. En we zoeken nog steeds naar een grote WK-fan. 11 juni geeft van start WK-voetbal. Beste grootste WK-fan van Limburg. We konden het onderzoeken hier en kieken wat het is. Morgen spreken we met Harry Maas uit Heerlen. Want het ziet dat de kansen hoe ze het verbouwd. Heb ze hem gevonden?
1: Ja, en ik heb hem gesproken.
0: En?
1: De ganse stroot is al versierd.
0: Mensen niet.
1: Nou, ja.
0: Morgen op de allerlei foto's en zo van bekieken. En skieken we het allemaal goed zijn. Of het inderdaad de grootste WK-fan is. Dan de collega's van Radio 1. Die streken afgelopen weekend neer in Maastricht. Ze spoken onder andere met Beppie Graf. Onze eigen, ja nou, nachtegaaltje. De koningin van de vastelovens. Dus wie ze door in Holland nemen. Wordt volgende week 80 jaar. En de verjaardag viert ze binnenkort in het theater. En daar zal ze geen carnavalsliedjes zingen. Dat zei ze tegenover Radio 1.
2: Ik heb in de loop van de jaren natuurlijk ook mooie ballades opgenomen. Maar daar word ik nooit voor gevraagd. Ik word altijd gevraagd om feest te maken. En dat doe ik dan ook netjes. Maar ik mis eigenlijk ook altijd wel een publiek voor mijn mooie liedjes. En nu heeft men bedacht, als ik nou het theater inga en ik ga wat verhalen vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn carrière. En daar passen die liedjes mooi bij.
1: Ja.
2: Daar was ik eigenlijk over gehaald.
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Voor jou 80, joh. Oh, dat zal fantastisch werden natuurlijk. Men, ja, ze heeft natuurlijk ook heel veel samenwerkingen gemaakt. Bedacht ze van Walter Kroes samen, Beppi. Van de Bruk is er zo einde. Kom maar door draaien, IBL1. De Chris Kiepervel van.
1: 10 september begint de theatertour.
0: 10 september, ja. Is dat? Nou, we gaan Kerstje Solen, Maarten. 7 over half 9, dit is L1 en hier is onze eigen gouden nachtegaal op L1.
3: Plein is verlaten, het is wind.

0: Your Baby hebben de grootste van het land gezongen, zoals met Walter Kroes over de brug. Zo meteen gaan we even bellen met Peter Meijer. Dit is een van de mensen die binnenkort toch wil de Alpe d'Huez trotseren. Dat is knapper. Ja. Voor de wielse keer dat er al Duits komt, zal ik even volgen, want er moet natuurlijk ontzettend veel geld op gehold weer voor de strijd tegen kanker. Zodra er wat aan de hand is in Limburgse land, hoor je als eerste. Wat is er aan de hand, Maarten?
1: Er woedt een brand bij een woning in Ulestraat. Rond een uur of acht werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan de Hekstraat. Die brand veroorzaakt ontzettend veel rook. En de veiligheidsregio Zuid-Limburg roept mensen in de omgeving op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. En de meldkamer spreekt van een middelgrote brand bij een bijgebouw. Maar wat er nou precies in brand staat, dat is nog niet bekend.
0: Nou, we zien op tv ook en op de site lnnieuws.nl daar een foto van de rook die er op dit moment daar te zien is. Zodra er meer informatie is, hoor je dat hier bij L1.

0: Gonna Be. Oké, ik heb er wel opgehold, Gert Beren, want donderdag is er weer zover. Doen ze de deelnemers trotseren weer de legendarische Alpe d'Huez tijdens de Alpe d'Huez. Fietsen, wandelend, hardlopen. Allemaal natuurlijk om zich in te zetten voor de strijd tegen kanker. En sinds de eerste editie is al meer dan 245 miljoen euro opgehaald. Wow, voor onderzoek en verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Maar ja, goed, natuurlijk mocht er ook veel meer bijkomen. En een van de vaste deelnemers uit Limburg is Peter Meijer uit Roermond. Hij doet al jaren mee en heeft vanaf de Franse Berg ook al regelmatig wiebi. Heeft hij verslag gedaan van het hele evenement. En dat gaat hij ook dit jaar doen, want hij hangt weer aan de lijn. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het eerste stokbroodje is alweer naar binnen vanochtend.
1: Absoluut. Ja, lekker goed ontbijten. Dat is altijd heel belangrijk.
0: Ja, en dan het weer. Je deed vanochtend dan een weerwaarneming vanuit de Alpe d'Huez. We krijgen mooie foto's binnen. Het zonnetje schijnt. Het is wel nog een beetje frisjes daar. Maar hoe is het op dit moment?
1: Ja, blauwe lucht. Zonnig. Graadje of 12, 13. En maar toch, dat ziet er vandaag wel goed uit.
0: En toch voor jou een hele bekende plek, want je bent al vaker daar geweest om mee te doen met de Alpe d'Huez. Hoeveelste keer is dat voor jou?
1: Dit wordt de 9e keer, verdeeld over meerdere jaren. Maar goed, de 9e keer, ja.
0: Is dat nog steeds speciaal voor jou? Want er zit een verhaal achter, hè?
1: Ja, dat blijft speciaal. Vooral omdat je zelf ook ziek bent geweest, blijft dat toch een verhaal met een lach en een traan, om het zo maar te zeggen. Ja. Mm-hmm.
0: Maar hoe voelt het dan als je daar weer komt? Is het dan thuiskomen? Ben je dan zenuwachtig? Of denk je van ja, we gaan het gewoon ook doen voor die andere mensen die problemen daarmee hebben, die dat ook echt nodig hebben?
1: Ja, ik denk dat laatste is natuurlijk ook heel belangrijk. En voor mezelf natuurlijk ook een stukje bevestiging van wat je hebt meegemaakt. Maar ook voor de mensen die er nog heel hard tegen strijden, dat er nog heel veel onderzoek nodig is. En dat vind ik altijd heel belangrijk, dat er niemand meer aan doodgaat. Ja. Gewoon dat we met z'n allen daarvoor strijden.
0: Ja, 245 miljoen, het is maar een klein beetje, want er moet nog zoveel onderzoek gedaan worden. Dus ja, nou gaat het weer gebeuren, dus donderdag. Je hebt die berg al vaak beklommen. Hoe doe jij dat, met de fiets?
1: Met de fiets, ja. Ja.
0: En dan ondertussen, hoe gaat dat? Heb je dan ook van die geluksmomentjes? Want je ziet natuurlijk ook veel mensen die gaan wandelen of noem maar op. En die zie je het zweet van het hoofd afkomen. Hoe beleef jij dat? Vertel dat eens even.
1: Ja, het is natuurlijk elke keer als je hier komt, dan denk je, het is toch een steiler als dat je in gedachten had. Het doet dan toch weer net iets meer zeer als dat je verwacht had. Maar ja, het blijft gewoon heel bijzonder. Aan elke bocht zie je foto's hangen. Ja, dat grijp je gewoon aan. Dat is absoluut.
0: Goed, er moet natuurlijk veel geld opgehaald worden. Ik zei het zojuist ook al. Hoe doe jij dat?
1: Ja, we hebben allerlei acties gehad. We hebben wandeltocht gehad. We hebben permanente verkoop in een grote campingwinkel in Roermond. Die doet dat voor ons. Ja, en voor de rest heel veel privé-donaties, bedrijfsdonaties. Ja, en de veiling hebben we ook nog. Dus daar proberen we ook altijd nog wat extra van binnen te krijgen.
0: Ja, is er een speciale site waar we jou kunnen steunen?
1: Ja, er is een aparte site. Ja, op opgeven is geen optie. En dan onder de naam Peter Meijer. Dan komt hij rechtstreeks op mijn site uit. Ja.
0: Donderdag gaat het gebeuren. Hoe bereid je je nou voor die komende dagen?
1: Ja, eerst een beetje wennen aan de hoogte. En dat is natuurlijk altijd even belangrijk. En voor de rest straks even een stukje gaan fietsen. En dan gaan we dan even ervaren hoe het aan de benen voelt.
0: Heel belangrijk natuurlijk, en goed laten masseren en zo. Maar je hebt natuurlijk ook al de rugzakje bij je, neem ik aan. Wat zit daarin in jouw rugzakje? Heb je bijvoorbeeld een talisman of zo?
1: Ik neem een regenjasje mee voor de afdaling. Want dat is dan toch koel je hart af.
0: Ja.
1: Natuurlijk wat sportdrank in de bidons, wat eten. Ja, dat soort dingetjes zijn wel heel belangrijk om dat de hele dag te blijven doen. Want als het echt warm is, dan heb je wel 2-3 bidons nodig voor naar boven te komen.
0: Mm-hmm. Ja. Hey, opgeven is geen optie, hè?
1: Nee, absoluut niet. Nee, dat is hier ook het grote motto, opgeven is geen optie.
0: Ja, want dat is ook de titel van een plaat die je ook vaker bij ons natuurlijk naar voren hebt gebracht van Maarten Peter. Maar dit jaar is er ook een speciale plaat, heb ik begrepen. Die is van Douwe Bob, hè?
1: Douwe Bob heeft een speciaal nummer voor geschreven voor 20 jaar Alpe d'Huez. Ja, absoluut. Een heel mooi nummer.
0: Die gaan we draaien en we gaan je ontzettend veel succes wensen. En dan nemen wij later deze week nog even contact op om te kijken hoe dat met je gaat.
1: Helemaal goed, super.
0: Peter Meijer, dankjewel en heel veel succes. En hoeveel keer ga je hem bedwingen?
1: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar ik ben blij met één. En als er 2 of meer is, dan is het altijd super.
0: Prima, dankjewel en tot donderdag.
1: Tot donderdag.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
0: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
5: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Veel rook als gevolg van een woningbrand in Ulestraten vanochtend. Het advies aan omwonenden is om deuren en ramen te sluiten. Een kleine natuurbrand gisteravond in de Helderse bossen bij Kessel. Een aangehouden man uit Pelemaas wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. En aan de hand van camerabeelden heeft de politie gisteren een 30-jarige Duitser aangehouden voor de overval op een juwelierszaak in Roermond afgelopen zaterdag.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
17: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
16: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
18: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij ja, nu echt zeg maar als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
16: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
19: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
20: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
21: Houd misdaad uit je buurt.
20: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
22: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
23: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
24: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
25: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
26: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
28: Hoe kom ik hier weg?
27: Vragen die over je toekomst gaan.
29: Hoe word ik beter in mijn vak?
27: Of één die je wakker houdt.
30: Hoe begin ik weer met werken?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
31: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
32: Met onder andere Walter Trout, Devon Album Project, Cuban Heels.
31: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
32: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
33: Liefde voor Limburg.
34: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: 12 juni gaat gebeuren. Dan gaan we voetballen met z'n allen. Maar wij zijn de grootste WK-fan van Limburg. Dus hier ben op zoek. Kan je even aanmelden via de L1-app. Kan zo zien dat Maarten die even gaat bellen en zeggen van... nou, mogen we die even een oefening horen? Liggen maar even aan ons oefen, want we zijn zeer benieuwd. Morgen gaan we zo meteen gewoon de allereerste even bellen.
1: Ja, Harry Maas, die
0: Harry
1: heb
0: Maas,
1: ik gevonden.
0: Harry Maas, goed helen, want hij is ook een van die hele grote WK-fans. Maar we gaan nog eens even kijken, want er is van alles aan de hand. Ik zorg hier bij L1 binnenkomen. In Engelshoven, ongeluk op de Gravenweg, rotonde, traumahelikopter erbij. Nou, wat ze meer ervan wilden, even weten bij L1. We gaan zo meteen even kennis laten maken met... Nomi Stern, dat ze zeggen Nomi Stern. Ik ken wel een Nomi, die heb ik vriendelijk over bij Rian. Ja, dat is Nomi Teunissen. Want die heeft meegedaan naar een geweldig programma. Immer weer de zondag op de Bruise televisie, om het zo maar te zeggen. Kieken miljoenen mensen door. We willen straks even weten wie het allemaal geweest is. Gaan we zo meteen huren hier bij L1. Maar eerst Harry Styles en...

0: zeker op deze morning dat ze toch iets meegemaakt hebben. Nou, voorzien dagelijks op televisie. Pascal Maarten die bij L1 hebben ze ook een heel groot publiek. Maar stel je voor dat ze nu op de Pruse televisiebus bij het programma Immer Wieder Zondags iedere week miljoenen mensen die dan aankijken aan elkaar voor de televisie. Nou, zangeres Nomi Teunis wordt geleend. Heeft gisteren dat bijzondere avontuur beleefd. En ja, Rian Mone sprak afgelopen vrijdag al met haar. Zo van, ja, wie best wel terechtgekomen, nummer gedaan. Maar goed, we hebben het toch wel over Nomi Teunissen. Maar de artiestennaam is dan weer Nomi Stern. En ze maakte dus kennis met de wereld van een van de grootste muziekprogramma's van Duitsland. Nomi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bist du jetzt auch ein richtiger Stern?
1: Ja, ich hoffentlich. War gestern ganz super. Ich erzähle dir alles darüber.
0: Fantastisch, hè? We zogen dich gisteren huppelen over een beeld in een keer in dat programma Ieder Wieder Zondags. Nou, ik kijk er zelf ook een jaren door. Samen met presentator Stefan Ross, die in de show introduceerde dich door. Toch wel op een heel speciale manier. Hè? Laten we eens even nog een kijken, want dat zoogt er fantastisch uit.
2: Hoff is in voetbal en boxen. Die Niederländerin betreut mensen met demenz en verbringt gerne tijd met ihre familie.
0: Hoppakee, de ene keer door Wassenaar in die fantastische mooie blauwe kleedje maakte Duitsland kennis met dat meertje Oetgelen. Wat dacht je bij zichzelf? Oh jee, nu heeft het gebeuren, had te veel zenuwen?
1: Ja, ik heb op dat moment wel gehad zenuwen. Wij de dag ervoor, dat wel een paar keer geoefend, wel moest lopen. Maar als dat moment dan zelf daar aankomt, dan is het toch wel een beetje kriebels in de broek. Maar vooral heel gezonde spanning en vooral heel erg dankbaarheid dat ik erbij mocht zijn.
0: Ja, want eigenlijk ging het puur om een soort aankondiging, hè? Want daar hebben ze nog neer opgetrooid voor de rest.
1: Dat klopt inderdaad. Ze zijn dan twee uitgekozen op te treden. En ze hebben dit jaar besloten om de volle stumlingen, dus de lui met een instrument, en de slagerzangers op te delen. Mm-hmm. En ik ben dan vanavond jullie, wanneer weet ik nog niet, aan de beurt. En de eerste aflevering stond dan inderdaad te kijken om voor te stellen. Ze hebben ook kennis gemaakt met de kandidaten en met het ganse team. Dus van alles leuke dingen met gemaakt. En echt gewoon hele leuke lui leren kennen.
0: Ja, je ziet dat ze in de watten gelag bij de visagie. Daar hebben ze toch alle mensen leren kennen. Wie is er met die Duits? Scheet het een beetje?
1: Moet zeggen, het gaat wel maar steeds beter. Ja, vergeleken met vroeger. Toen kon ik nog amper een ijsje bestellen. Dus nu kan ik nog best wel een leuk gesprek voeren. Ja. En af en toe heb ik wel eens een Hollandse weertje ertussen. Maar meestal vinden ze het wel charmant. Dus dat is eigenlijk best wel leuk.
0: Ja, de wens van dat Rudy Karel er goed mee is geworden. Met zijn heel klein Limburgs accentje erin, hè?
1: Ja.
0: En nu is het aan de beurt van ding. Maar die zocht net ook al. Zonder dat ze een nooit gezongen hebben. Heb ze al fans waar ze handtekeningen doen delen.
1: Dat klopt inderdaad. We zongen dan ook met z'n allen op het grote podium. En mochten Stefan ook een high five geven. En op het einde toen liepen we dus, we waren klaar van het podium af. En toen kwamen allerlei lui verkeertjes en foto's. Ja, dat waren gewoon heel erg bijzonder. En inderdaad, ik heb nog niet eens één woord gezegd.
0: Fantastisch toch? Hey, wie is Stefan in het echt?
1: Heel erg leuk. Ik heb hem een paar keer gezien. We waren vooral heel erg achter de schermen bezig met repeteren. Want hij moet natuurlijk het meeste doen.
0: Ja.
1: Maar we hebben super aardig. En dan zei hij ook van ik snap het dat het voor u allemaal spannend is. Maar we hebben hier een team. We stonden allemaal achter u. En ook dat team, dat was zo leuk. We zijn zo leuk ontvangen. Dus dat waren echt super.
0: Maar wat kunnen we hier in Limburg dan nu aan doen? Dat we kunnen zorgen dat ik daadwerkelijk de liedje ga zingen op de Duitse televisie?
1: Het schijnt zo dat dus vanaf juli dan gewoon ze dus weer belkes laten.
0: Ja.
1: En er stonden dus zusnamen in. En ik ben dan een van die zus. En het kind zei dat ik dan weer geloot en dan moet ik de her. En dan, als ik dan de her gewoon, dan mag ik het liedje zingen. En dan komt er een telefoonnummer in beeld en een sms. En dan, dat wordt dan pas wel de uitzending bekendgemaakt. En dan kan ze inderdaad sms en stemmen. En dan bepaalt het publiek weer doorgeeft. Maar dat ik al sowieso in een keer nog minimaal de herken, dat is sowieso al een feit.
0: Ja, dat is wel fantastisch. Maar heb ze stiekem een nummer gegeven van die aan Stefan Bros. En ze zegt van, hey Stefan, bel me sowieso een keer. En dan kan ik een keer een optreden sowieso regelen.
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nee? Nee. Volgende keer doen, hè? En dan weet ze dat ik dat gezag heb.
1: Ja, dat kon ik het wel weer.
0: Maar goed, even afsluiten. De bus nog een beetje neer en dalen nu vandaag.
1: Ja, klopt inderdaad. Want ik ben nog niet zo lang toe. Het is 's nachts, want er was ongeveer van alles gebeurd. Oh, dat is op de truc weg. En iemand wij wel even pauze. Ging de auto dus niet meer aan.
0: Hè? Oh,
1: de accu kapot.
0: ADB bellen, ADAC.
1: Ja. zonder voor dat 2 uur. Maar ik zeg ook, moet het gewoon positief zijn. Beter op de terugweg als op de herweg. Dus zeker. We moeten er wel een beetje om lachen. Maar die andere dagen ook, dat vriendig worden dan, waar dan een kostuumcheck. En kijken of het kletje allemaal goed was. En daarna zeggen ze, ja, ga ik lekker het Europa-park in. En ik woon met mijn pap en met mijn oma. En dan zijn we dan met z'n drieën naar dat park geweest.
0: Heb ze gehoord, Jeroen? Dus spat ze in ieder geval van het beeld af. Dat hebben we al gezien. Hé, we gaan voor die doemen natuurlijk. En ja, zeg even de datum wanneer je dat dan daadwerkelijk zou kunnen gebeuren.
1: Ik hou dus zeker op de hoogte, want de datum weet ik zelf ook nog niet.
0: Oh, spannend dit. Oh.
1: Maar ja, zodra je het weet, laat ik het zeker weten. En ja, inderdaad, ik ben nog een beetje...

Sexy Baby, blauw jurk zat aan. Ongelooflijk, Nomi Turnits wordt geland. En zo de bijzondere avontuur beleefd. Dingen in het programma, immer wieder zondags. Miljoenen Duitsers nog gekeken. Handtekeningen, hoe deilig liek. Ah, dat is natuurlijk waanzinnig. En we blijven ze natuurlijk hier volgen bij L1. Morgen komt er weer een nieuwe podcast doen. Onder vier ogen. En dat spreekt Rian Mone deze week met bisschop Ron van den Hout. Morgenavond weer te bekijken via de socials van L1. Dit is de ochtendshow met Zara Larsen en de Lush Life.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: 9:30, dit is het LA Nieuws met Paul Verstegen.
7: Goedemorgen Pascal. Sinds vanochtend 8 uur staat een woning in Ullestraat in brand. Het gaat om een pand aan de Hekstraat. Wat er precies in brand staat is onduidelijk. De brandweer spreekt van een middelgrote brand bij een bijgebouw. Er is sprake van veel rook. Het advies is dan ook aan mensen in de buurt om deuren en ramen te sluiten. Ook bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderland Ziekenhuizen. Net als zijn collega Helen Mertens van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht kan hij er niet bij dat de Rijksoverheid bezuinigt op geld dat is gereserveerd voor eventuele nieuwe uitbraken. Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid.
8: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Uh-huh. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed met personeel.
9: Want dat kost een IC-bed.
8: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
7: Voor de overval op een juwelierszaak in Roermond is gisteravond een 30-jarige man uit Duitsland aangehouden. Die overval was afgelopen zaterdag op klaarlichte dag. Meerdere vitrines werden door de overvaller aan diggelen geslagen, waarop hij er met een onbekende buit vandoor ging. De Duitser is aangehouden aan de hand van camerabeelden. De politie heeft de man uit Pelamaas aangehouden op verdenking van brandstichting. Dit na de ontdekking van 5 brandhaarden gisteravond in een bosgebied langs de N277 bij Kessel. Als gevolg van de bosbrand was de Middenpeelweg enige tijd afgesloten. De brand is geblust. Een nieuw culinair event in de tuinen van Château Sint-Gerlach in Valkenburg. Onder de naam Puur Culinair konden daar 600 betalende bezoekers kennismaken met gerechten en streekwijnen van Limburgse topkoks en streekproducten. Het event is bedoeld om de regio Zuid-Limburg internationaal op de kaart te zetten. Volgens sterrenchef Hans van Wolde is Puur Culinair niet te vergelijken met het jaarlijkse proevenement in Maastricht.
10: Als je natuurlijk bepaalde evenementen alleen maar met elkaar kan praten door middel van schreeuwen, door hardere muziek. En hier kan je lekker met elkaar praten en eten. Dus het is niet alleen Zuid-Limburg op de kaart zetten, maar ik denk ook de Zuid-Limburgse bedrijven elkaar verbinden.
7: De gemeente Maastricht onderzoekt of delen van de bonbonnière al op korte termijn kunnen worden gebruikt voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Volgens Stadsomroep RTV Maastricht wordt er ook gewerkt aan lange termijn plannen voor het voormalige Stadstheater. In september vorig jaar werd al bekend dat er 30 miljoen euro geïnvesteerd zou worden in de renovatie van de bonbonnière. Het monumentale pand uit de 18e eeuw was in erfpacht van bierbrouwer Heineken, maar komt weer in handen van de gemeente. Het weer, zon, sluierbewolking en stapelwolken, maar hoe dan ook droog, en het wordt maximaal 25 graden.

0: zijn met ochtendshow en Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Nou, Kies de Boete. Sumke zetten we te knallen. 18 graden op dit moment. En dan worden een schoene dagen. We kijken elke morgen ook een beetje van wat voor een dag dat het eigenlijk gebeurt. Dat zien we van allerlei dagen. De internationale dag van het kind is er vandaag. Het is vandaag ook de dag van de huidprofessional. De dag van de jonge jury. Maar het is ook de wereldmelkdag. Nou goed, werd er al vroeg hier in de Ellen Ochtendshow op attent gemaakt door iemand die zei van, nou, weet ze wat, als er een dag is, dan maakt er een speciaal pleetje van. Krijg je dat laten zien? Dat is onze grote vriend Fransje Broekhuizen. En die zei, ja, World Milk Day. Wereldmelkdag eigenlijk. En toen dachten we gelijk aan de man die er ook een beeld heeft gezet. Joris Driepunter, kent u dat nog?
1: Ja, drie glazen melk per dag, hè?
0: Ja, en de Joris Driepunter kwam vroeger uitgebreid op televisie en hadden ze ook reclames van, het ging zoeën. Joris Driepunter, let op.
2: Joris Driepunter leert een paar woordjes Spaans.

0: Drie glazen per dag.
1: Ja, zo ging het. Drie glazen per dag. Er werden voor patent gemaakt, hè. Want er werden ze sterk. En spinazie erbij met Popeye. Dat was gans compleet, hè. Joost, drie punten. Stel vandaag ook een klein beetje de belangstelling op deze speciale dag. Oftewel, de dag te kunnen zeggen dat het Wereldmelkdag is.

0: Kwart voor tien in de Ellen Ochtend Show. We hoorden Zoekmachine en Maldon. En gisteren kwamen we live vanaf Bospop.
1: L1 live vanaf Funpop.
0: En dat was Sjoen, Funpop, 2 dagen lang. Rian Bode was er geweest. Tim van der Weerde was er geweest. Onze collega Ruben Wekers gisteren is ook nog volle bak mee te zingen met al die mensen die door een echt een fantastisch weekend hebben beleefd. En ook onze socials van L1, die waren door bezig. En die hebben weer de muziekkennis getest van de deelnemers van, van Funpop. Onze Mervin deden, loest er mee.
2: Zeg rot die nu maar op.
3: Rot maar op.
0: Zo.
3: Als ik zing, zingen jullie hem af. Ja. We zijn...

0: Heba, ja.
1: Ik heb de hele nacht
2: liggen dromen.
3: Van stem was een mond, van de lijf, van de kont.
4: Zeg vrienden,
0: de koekoek is
1: op. Ja, dan de gitaarsolo.
3: Zeg nog mij in je armen.
5: Ja, dat is allemaal noten kieken via de social van L1. Geweldig hebben we al die dag gehad tijdens Funpop in Horst. Dit is L1 met Jamilia

0: Amelia, de superstar bij L1. En die was dat ook best wel de heldenstatus heeft gekregen, zeker in Limburg. En verder boete is natuurlijk Lex Uiting. En als ze dan een nieuwe plaat heeft, dan geeft Lex dat toch op een zeer speciale manier door eigenlijk. En deed dat meestal via Instagram. We hebben de plaat al zo'n klein stukje van zin starten. Lekker man, heerlijk. Oh, lekker dit uur. Lex, wie zit het?
1: Het toffe is, als je dan een liedje klaar hebt gemaakt, in de studio ingezongen, iedereen heeft het ingespeeld, dan wordt het gemixt en gemasterd.
0: Ja.
1: En dan kriest je het op een gegeven moment in die mailbox. Ik heb het nog net binnen. En dan ga ik altijd als eerste in de auto het liedje luisteren. Ja. Wie het klinkt.
0: Ja. Lekker man.
1: Klinkt super vet.
0: Ja.
1: Dinsdag, geiten de wereld in. Alles komt goed. Ik hoop dat ik hem leuk vind.

0: lente, man.
1: Ja, zeker lekker lente. Nou, morgen op een motorrij hier bij L1. Lex Uiting, nieuwe single. Het groot gedoorde met voor de promotor. Lekker veel loesteren de auto. Dit is Alicia Keys.

0: Alicia Keys, grootheden de aarde. Morgen is er nu van Lex, ook hier bij L1. Maar goed, moet er ook even geld duren, want zo meteen Ruud Kleine met de route regio. Eerst nog even naar onze kalendertje, maar we hebben er twee. De allereerste hebben we vanmorgen al behandeld, net nog 6 uur. Maar wat staat op deze scheldwoordenkalender vandaag?
1: Nou, ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: 1 juni?
0: Ik ben er, ja, ik ga...
1: Kanalje!
0: Ja, dat was gehuurd, kanalje.
1: Als sociale vrouw. Kanalje.
0: Ik kan ze ook zeggen, een kanalie. Dat is ook
1: kanari.
0: Nee, geen een kanari. Goed, druk in de keuken. Morgen gaan we bellen sowieso met een van de grote WK-fans hier in de Limburgse Lounge. En dat is Harry Maas doet heerlijk. We hebben al wat foto's van alles binnengekregen. En we zoeken de grootste WK-fan van Limburg. Meld ik even aan via de L1-app. Veel plezier zo meteen met Ruud Kleine en Route Regio.

0: keukens.nl.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Veel rook als gevolg van een woningbrand in Ulestraten vanochtend. Het advies aan omwonenden is om deuren en ramen te sluiten. Een kleine natuurbrand gisteravond in de Helderse bossen bij Kessel. Een aangehouden man uit Pelemaas wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. En aan de hand van camerabeelden heeft de politie gisteren een 30-jarige Duitser aangehouden voor de overval op een juwelierszaak in Roermond afgelopen zaterdag.
9: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
11: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
0: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
18: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

Fats and Small en Turnaround aan het begin van de nieuwe routeregio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in Limburg. En we kennen een felicitatie geoetschikken naar Belven. Broederschap Sint Urbanus besteedt niet alleen 375 jaar. Maar ze had ook een koninklijke erepenning ontvangen. Want de koning is blijkbaar onder de indruk van de verenigingsgevul door in Belven. Dat moet gewierd worden. Dat gaan ze dan nog doen met Schuttersfeest. 17 verenigingen gaan erop trekken. En scheetwedstrijden stond er op het programma optreden. Nou ja, het is gans, de kent ze net meer dat er in Belven gaat te vieren is. Proficiat hoor. De tijdjak en de macht van de liefde. Dat is het vierde boek van Maxime Steuten. Hij is 11 jaar. En dat is toch netjes als ze dan een veer beuken uit has. Hoogbegaafd en kent zijn energie kwijt door creatief bezig te zien. Zijn grootste hobby is dus schrijven. En hij had al 3 verhalen geschreven over die tijdjakken. Dat zijn mensen, schrijven, die in de tijd kunnen reizen. Maar voor ieder ding dat ze in de tijd veranderen, wordt er 10 minuten van hun leven afgetrokken. Oh. Pittig. Ja, het boek ligt toch. En Wolder, natuurlijk in het wereldnieuws. En er zijn ook wel het zorgen over, want gaat dat nu door een toeristische hotspot werden? De lui komen zelf de auto's al net kwijt. En hand eigenlijk aan de gemeente vroeg, wie moet dat nu weer? En we gaan eens kijken of die ze dan op termijn kunnen geruststellen. Zullen we gaan onderzoeken die lopen? Dat is ook maar wel waar. Maar goed, we blijven het volgen. We gaan beginnen.

0: Roetregio L1 met Marshmallow Moonshine en Zuyo Wind. Ja, is al wel bijna 20 jaar geleden overleden. Jean Inemé, die vier toch vooral kennen als muzikant. Eerste LVK-winner, om maar eens te nemen. Maar hij was ook natuurlijk bij Carbon en onderdeel van The Walkers. Nou, er is zoveel over zijn muzikale carrière verteld en nog te vertellen. Maar dat er ook schrijver worden, komen van nu een beetje achter. Ik heb aan de lijn Sylvia Inemé, de dochter van Jean. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want er is nu een boek dat hij heeft geschreven, Joes de Bokkenrijder. Hoe kwam jij erachter dat het er was, dat boek überhaupt?
1: Ja, ik kwam erachter dat hij een manuscript had geschreven. Omdat hij in 1994 liedjes was aan het schrijven voor de groep Carbon waar hij in zat. En ik was een tekst aan het schrijven voor de cd De Bokkeria van Carbon. En toen kwam ik er dus ook achter, omdat hij zich zo verdiept had in, met informatie raadplegen in archieven, dat hij dus ook een verhaal geschreven had over de bokkenrijder, zeg maar.
0: Ja. En nu had hij dat verhaal opgeslagen in een archief en dat was er weer door iemand anders uitgehaald. Hoe is dat een beetje gegaan?
1: Iemand heeft dat eigenlijk uit het archief gehaald, het verhaal. En dan eigenlijk letterlijk dat verhaal gebruikt zonder eigenlijk als bron te vermelden dat het het verhaal van mijn vader was.
0: Het is dus gewoon uitgebracht eigenlijk, illegaal, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Jullie hebben toen besloten niet naar mijn advocaat te stappen en zo, geloof ik, hè?
1: Dat zou mijn vader niet gewild hebben, hè? Mm. Hij houdt wel hij kan ook niet tegen onrecht. Maar hij zou het niet gewild hebben dat ik dan zoveel kosten moest uitgeven aan een advocaat. Hè? Ja. Dat had hij liever gewild dat ik het zou sparen voor een rijbewijs voor mijn dochter. Ik ken hem daar heel goed voor. En daar heb ik het ook niet gedaan. Ja? Nou,
0: dan zou je zeggen van oké, dat is het dan met dat verhaal. Het is uitgebracht en we laten het zitten. Doe je toch niet?
1: Ja, vorig jaar in april zag ik die flyers van de musical De Bokkenrijders ophangen in Maastricht. Ja?
0: Ja?
1: En toen moest ik natuurlijk meteen weer aan het manuscript van mijn vader denken. En ik had natuurlijk ook meteen de kaartjes voor de musical gekocht.
0: Mm.
1: En even later kwam ik in contact met mensen en die vertelde ik me heel spontaan over het manuscript van mijn vader. Hè? Dus dat hij dat verhaal over die bokrijd had geschreven. En we zijn toen meteen met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten. Want ja, het manuscript was immers 30 jaar oud. Hè?
0: Mm.
1: En hebben toen de zaken netjes op papier weer eens gezet en tekeningen erbij bedacht. En ook iemand voor de opmaak gezocht. Toen is het nu, het product is nog prachtig geworden.
0: Ja, Joes de Bokkerier, zo heet het. En die Joes, dat is de zoon van, hè?
1: Mijn vader heeft een verhaal geschreven dat gebaseerd was op realiteit. En de personen die hij in zijn verhaal dus noemde, die hebben dus werkelijk bestaan. En zijn ook werkelijk opgehangen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus het verhaal Joes gaat dus inderdaad over de zoon. Hij was de zoon van bokkenrijder Noel van de Wal. Ja, die is opgepakt dus en is opgehangen, ja. Het verhaal wat mijn vader geschreven heeft, hè, gaat dus over Joes, die dus de idealen van zijn vader wil voortzetten. Maar dat lukt niet helemaal, hè. Hij is toen gevlucht uit Bree, de woonplaats Bree. En hij krijgt dan in Leer-Oeteren een relatie met Leentje van de herberg daar.
0: Mm.
1: Maar Joes wordt door een andere bokkenrijder verraden en dan wordt hij vastgezet. Maar dan, zo is het verhaal, hè. Dan weet Leentje hem te bevrijden. En dan volgt daar natuurlijk in het boek een periode met overvallen, martelingen op de pijnbank, executies, ja. Dat is het verhaal, hè.
0: Mm.
1: En Joes wilde eigenlijk een normaal gezinsleven opbouwen met Leentje, maar komt dan weer voor het gerecht en krijgt dan levenslange opsluiting.
0: Ja, het spreekt nog steeds tot de verbeelding, die bokkenrijders. Dat zie je natuurlijk aan alle kanten terugkomen. Tot slot, het boek is er dus. Wat ik me afvroeg, heeft hij meer van dit soort manuscripten geschreven, je vader?
1: Ja, ik kwam er nou achter vorige week. Ja, dat is ook een raar verhaal. De boekenkast van mijn moeder, die viel hem laag. Zo'n plank, ja, dat was een beetje te zwaar.
0: Ja.
1: En toen viel daar een manuscript. Ja, eigenlijk wat mijn vader geschreven had. En dat heet Thomas en ik.

0: aan het goede doel, het KWF. Mijn vader is aan 12-vingerige darmkanker overleden. En mijn hartsvriendin Corine is 2 jaar geleden op 49-jarige leeftijd aan nierkanker overleden. Zij was ook tevens de peettante van mijn dochter. Mm. En vandaar dat ik de winst wil doneren aan de kankerfront, omdat ik het belangrijk vind dat er nog steeds wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. En ik hoop dat ooit kanker ook bestreden kan worden bij de mensen vandaag.
1: Oké, dat is een mooi doel. Sylvia, succes en hopen we dat het een bestseller wordt. Dankjewel, hè?
0: Ja, dankjewel.
2: Goede regio. Goede regio. Met Ruud Kleine.

Young Turks. Met zometeen hier het Limburgse nieuws. Update over weer en verkeer. Komt eraan. En Rolle Sanchez, mas, mas, mas. Bij Hoete Regio.

0: merken tegen de beste prijs bij XXXLoots. En nu nog eens 15% extra korting. XXXLoots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Het is 10:30 en het LA Nieuws, dat hoor je van Paul van Stegen. Hi Paul.
9: Ruud, goedemorgen. Sinds vanochtend 8 uur staat de woning in Ulestraat in brand. Het gaat om een pand aan de Hekstraat. Wat er precies in brand staat, is nog niet duidelijk. De brandweer spreekt van een middelgrote brand bij een bijgebouw. Ook is er sprake van veel rook. Het advies is dan ook aan mensen in de buurt om deuren en ramen te sluiten. Ook bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderland ziekenhuizen. Net als zijn collega Helen Mertens van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht kan hij er niet bij dat de Rijksoverheid bezuinigt op geld dat gereserveerd is voor eventuele nieuwe uitbraken. Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid.
10: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Uh-huh. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed met personeel.
11: Want dat kost een IC-bed.
10: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
9: Automobilisten moeten deze maand rekening houden met meerdere nachtafsluitingen op de A73 en de A74. Komende en morgennacht wordt de A73 tussen Boksmeer en Horst richting Venlo afgesloten. Ook de A74 tussen de Duitse grens en Venlo gaat dicht. Later deze week wordt 's nachts gewerkt aan de A73 tussen Horst en Vierlingsbeek richting Nijmegen. En ook in de tweede week van juni staan werkzaamheden gepland. Voor de overval op een juwelierszaak in Roermond is gisteravond een 30-jarige man uit Duitsland aangehouden. Die overval was afgelopen zaterdag op klaarlichte dag. Meerdere vitrines werden door de overvaller aan diggelen geslagen, waarop hij er met een onbekende buit vandoor is gegaan. De Duitser is aangehouden aan de hand van camerabeelden. De politie heeft een man uit Peel en Maas aangehouden op verdenking van brandstichting. Dit na de ontdekking van 5 brandhaarden gisteravond in een bosgebied langs de N277 bij Kessel. Als gevolg van de bosbrand was de Middenpeelweg enige tijd afgesloten. De brand is geblust. En ex-international Erik Meijer uit Meersen wordt niet warm van het WK-voetbal dat over een dikke week begint. Dat heeft volgens hem alles te maken met de politieke lading die over het toernooi hangt.
12: Als ze me gevraagd hadden om naar Amerika te reizen, was ik niet gegaan. En het heeft te maken met een man met een witte kop haar en met een grote bek.
13: Oranje gezicht.
12: Ja, dat dan wel.
9: De 56-jarige Meijer speelde voor Fortuna Sittard, MVV, PSV, Liverpool en verschillende Duitse topclubs, waaronder HSV. Voor de Duitse betaalzender Sky is hij al 14 seizoenen een zeer gewaardeerd analist. Lekker zonken, lekker.
11: lekker beentje, lekker werken.
8: Ja, ik ben benieuwd, man.
11: Lekker dansen door het leven, wie jij veerke.
8: Want het gaatjes ingeleverd, maar het biedt eigenlijk wel lekker, toch?
9: Ja, een blauwe log met een wolkske hei en een wolkske door. En soms zien er ook wolken boven elkaar, dat zien Daan.
8: Stapelwolken,
9: ja, heel goed, ja, heel goed. En er is nog zon en het wordt 24 graden.
8: Nou, Paul, leuk. Tot straks.
9: Joep.

Alex Warren en Burning Down. Toch weer 25 graden vandaag in Limburg. Het zomersweer houdt eigenlijk gewoon aan, kun je zeggen. En een extra drankje doet dan wel eens wonderen. En soms denk je, ik drink vruchtensap, ik doe het hartstikke goed. Jain, zou ik daarop willen zeggen. Maar hoe het echt zit, hoor je zo meteen van Pascal en van het Voedingscentrum.

0: Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. Routeregio L1. Nou, lekker warm geweest in Limburg. En ook deze week best oké, die temperaturen. Helemaal niks mis mee. En dan krijg je wel eens dorst. En voldoende drinken is natuurlijk belangrijk. Maar water, koffie en thee zonder suiker, dat weten we wel. Dat zijn de gezondste keuzes. Maar hoe zit het dan in de laag daaronder, laat ik het zo even noemen. De vruchtensapjes, de smoothies. Want groente en fruit zijn gezond. Toch, Pascale Steiger van het Voedingscentrum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, groente en fruit zijn natuurlijk hartstikke gezond. Die leveren allerlei goede voedingsstoffen, zoals vezels, vitamines en mineralen. En je kunt er natuurlijk een sapje van maken. Ja. Maar daarvan zeggen we wel eigenlijk liever niet te vaak en niet te veel.
0: Nee, want daar zit suiker in, vraagteken.
1: Ja, klopt. Sap en smoothies vallen eigenlijk net als frisdranken onder dranken met suiker. Als je bijvoorbeeld een glas appelsap hebt, daar zit ongeveer 21 gram suiker in, zo'n 5 suikerklontjes. En dat is eigenlijk net zoveel als in een glas cola zit. Dus je krijgt er gewoon snel veel suiker en daarmee ook veel calorieën binnen. En die suiker zit natuurlijk ook in groente en fruit. Maar daar eet je dan gewoon iets minder van. Beeld je maar eens in als je 4 sinaasappels pureert. Die drink je zo op, dat ene glas Suderans. Ja. Maar diezelfde 4 sinaasappels eet je niet zo snel op.
0: Nee, dus jij zegt eet ze maar liever.
1: Ja, als je groente en fruit eet, dan krijg je namelijk sneller een vol gevoel dan als je dezelfde hoeveelheid groente of fruit drinkt. Want je moet kauwen, het eten duurt langer en dat werkt meer verzadigend. Je hersenen krijgen dan gewoon een beter signaal van oh, ik eet en drink iets, ik krijg calorieën binnen. Waardoor je misschien daarna even iets minder eet. Terwijl als je dat glas sap drinkt, eet je vervolgens waarschijnlijk gewoon op dezelfde hoeveelheid als je normaal zou eten.
0: Ja, want jij had het net over appelsap. Dan denk ik, oké, dat komt uit zo'n pak, weet je wel. Frisdrankenindustrie zit daarachter. Maar dus ook bij het zelf geperste werk oppassen.
1: Ja, ook bij het als je het zelf maakt, moet je oppassen. Je ziet inderdaad vaak in de supermarkt allerlei soorten appelsap. Ook als er op staat zonder toegevoegd suiker bijvoorbeeld, dan zit er ook nog heel veel suiker in. En dat geldt eigenlijk ook als je het zelf maakt. In dat fruit dat je gebruikt zit gewoon suiker en dat is prima. Maar zoals ik al zei, van ja, of je 4 appels eet, dat doe je niet zo snel, maar dat sap drink je wel zo op.
0: Ja.
1: En daarbij ook als je dat sap maakt, gaan ook nog eens vezels verloren. Die juist ook zorgen voor een verzadigend gevoel.
0: Ja, dus eet een sinaasappel en drink dan toch gewoon die koffie zonder suiker. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, als je gezond wil kiezen, dan zou je inderdaad beter voor water, thee of koffie zonder suiker. En af en toe zo'n sapje kan natuurlijk prima. Zeker bepaalde groepen die misschien moeite hebben met voldoende eten, zoals ouderen. Dan kan zo'n sapje of smoothie best makkelijk zijn om dan toch calorieën en toch wat vitamines en mineralen binnen te krijgen. Maar in andere gevallen, ja, liever niet te vaak. Dus nou, probeer misschien een keer een kleiner glas te nemen. Of meng dat appelsap met een beetje water. Dat zie je ook wel vaak, want het is vaak ook best wel zoet. En zo kan je ook geleidelijk aan wennen aan minder van dat sap nemen.
0: Ja, nu hebben jullie een afbeelding, dat zullen wij allemaal op L1.nl zetten. Dan zie je inderdaad die aantal suikerklontjes liggen bij een glas cola, appelsap en vers geperste jus. En die cola zero dan, kan je dat dan dus beter nemen dan een glaasje vers geperste jus?
1: Nou ja, als je minder suiker wilt binnenkrijgen, dan kun je inderdaad kiezen voor zo'n cola zero of een andere light drank. Het is ook net iets beter voor je tanden, want er zitten wat minder minder zoetstoffen of minder suiker in. En suiker, dat tast je tanden aan. Maar er zit alsnog zuren in zo'n light frisdrank, wat eigenlijk ook weer niet zo heel goed is voor je tanden. Dus als je minder suiker wilt binnenkrijgen, kun je misschien kiezen voor zo'n light variant. Maar stel dat je nou zo'n sapje heel lekker vindt, ook geen probleem als je dat een keer kiest. Dus het is net ook waar je behoefte aan hebt. Zoek die balans en wissel vooral lekker ook af met water, koffie en thee.
0: Precies, een beetje met mate.
1: Ja, precies. Ja.
0: Pascale, we zetten alle informatie met die mooie duidelijke afbeelding op L1.nl. Dan kan je het rustig nalezen. Dankjewel, hè.
1: Nee, graag gedaan. Fijne uitzending. Doei.

0: Katy Perry en Firework. Goed, de regio begon op zoek naar een leuke metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar liedje. En dat zeg ik in z'n avond via de app 0681-52-500. Het leunt qua thema wallen op het liedje van Friedrich. En dat woord windsurfing van The Surfers. Dat is een beetje het vertrekpunt. Tjoe. Eens even kijken. Windsurfing, daar zit dus op het water. Er is wind. En nou, misschien een beetje... Het is lekker kabbelend zoomen weer. Maar misschien een beetje een stormische metzinger. En dat bedoel ik... Niet eens per se met dat de overwinkt, maar gooi, ja, dat kennen we al, dat is verder niet erg. Maar soms zagen Born to Run van Bruce Springsteen, vind ik ook stuurmisch. Daar zit een soort drang in van, hé, hey, vergond nu op aarde, vergond dit of dat doen. Dus een beetje een anstrengende, wat zit ik toch in het Duits, stuurmische metzinger. Vroeg hem maar eens aan, via de app, dus het opties te over, zou ik zo zeggen. 0681-52-500.
1: Het die verzoek, het gemunde show, hé, bij groeten.

0: Dagje shoppen? Ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in Ulestraten vanochtend is onder controle. Het gaat om een tuinhuis van hout en daardoor is er veel rook vrijgekomen. Ziekenhuisbestuurder David Jonge vindt dat het Rijk onvoldoende lessen heeft getrokken uit de coronapandemie. Er is bezuinigd op geld voor maatregelen bij een eventuele nieuwe virusuitbraak. En een kleine natuurbrand gisteravond in de Heldense bossen bij Kessel. Een aangehouden man uit Pelemaas wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken.
11: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de Straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
15: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
16: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Espresso van Sabrina Carpenter. Was even kijken wie het ging met de match zingen. Ik ben toch wel benieuwd. Ik zei dat maar een beetje stormisch, want vrouwen windsurfing afgelopen vrijdag. Dan hoef ik net letterlijk overwinning te gooien. Maar dat mag ze wel gebroken. Nou, dat gebeurt. Christian Vreugter, hele schwing van Wiel Kniepa. Ah, dat is een idee. Deur donderen van normaal kreeg ik binnen als stormische metzinger. Cor, vroeg hem aan, dankjewel. Even kijken wat Rini houdt bedacht.
1: De metzinger van vandaag, dan denk ik aan Don't Stop Me Now van Queen.
0: Alsjeblieft, dat is een ganse goeie. Dan nog even Wilbert.
2: Hallo, met Wilbert. The Killers met Mr. Brightside.
0: Nou jongens, het geeft de goede kant op. Bied je een stormondrang met zingen? Vroeg hem aan via de app. Ben benieuwd.

0: ging in één keer goed, hè? Carol G bij Route Regio. Als je jong bent en je bent nieuw in Nederland, dan is het natuurlijk zaak dat je de taal goed leert beheersen, dat Nederlands. Want je kan naar school, je kan uiteindelijk gaan werken, je eigen plek in de samenleving claimen. Maar taal leer je niet alleen in een boek. In Maastricht helpen studenten van de universiteit leerlingen van het Novo College op een bijzondere manier. Rollenspellen, discussies en nagebootste rechtszaken zelf zijn er. Daarmee werken ze aan hun taalvaardigheid, maar ook aan burgerschap en integratie. Verslaggever Sjoerd Duikers ging kijken.
1: Studenten van de Universiteit Maastricht werken samen met deze leerlingen in een maatschappelijk project. Een rollenspel met rechters, advocaten en officieren van justitie. Met Toga en Bef.
2: No puedo.
1: Ja, zoiets heb je natuurlijk niet iedere dag aan. Maar het helpt wel om de leerlingen goed in een rol te laten kruipen.
3: Je mogen vragen stellen. Beide partijen. Vraag maar gewoon.
4: Dit mes snijdt aan meerdere kanten.
5: Ja, precies. Ja, we proberen en de focus te leggen op de taalvaardigheid bij de leerling. Maar ook het grotere aspect ervan. Iedereen mag een eigen mening vormen in Nederland. Het is belangrijk dat iedereen ook opkomt voor hun eigen standpunten en mening. En dat willen we graag bijleren aan deze leerlingen. En wij vinden het ook heel waardevol om iets bij te dragen aan de maatschappij met dit project.
1: En daarover gesproken.
6: Die lessen zijn echt belangrijk voor onze toekomst. En we kunnen ook bedenken over onze later voor werk of beroep.
4: En wat is nou voor jou het moeilijkste Nederlandse woord? Wat is nou moeilijk om uit te spreken?
2: De woorden die geven 12 letters of zo. Zoals onafhankelijk, zoiets.
1: Onafhankelijke mening? Dat ging supergoed.
0: Ja, zeker. Sjoerd Duikers daar bij het Novo College. Geeft de goede kant op. Nou, dit ding je toch netjes? Onafhankelijk. Kom er maar eens om. Ten Sharp, Alleen en You.

even de Titum en de Metzinger aan te voorwassen. Beetje stormisch. Een beetje drive inzetten. Het hoeft net per se verwenkt te gaan. Maar de kans nog even voor nadenken. Een minuutje of drie, dan kun je al langs. Gauw appen.

lekker druk in de app voor de metzinger en moest een beetje stuurmissie. Nou, zit Peter, dat weet ik dan allemaal wel, want dan weet het gewoon. Gans simpel, AC/DC met Thunderstruck, met hoofdletters en spierbul erbij en alles. Dankjewel voor die idee. Riders on the Storm van The Doors had ik ook een aantal keer druk gelezen. Yo, denk aan Born to be Alive van Patrick Hernandez. Ja, zeker. Maar ik vond het appje van Heinz wel heel erg leuk. Want de kom ook met wind en zeilen van Splitsing. Wat natuurlijk een goede is. Maar hij vindt völlig losgelost. Wel gaat stuurmisje over zich gaan. En dan begint het eigenlijk wel meteen, Heinz. Dankjewel voor het aanvragen. Dit is de Metzinger.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Het is 11:30. Het L1-nieuws, dat hoor je van Paul Verstegen. Hi Paul.
10: Ruud, goedemorgen. De brand in de Hekstraat in Ulestraat is nagenoeg onder controle. Het bijgebouw waar de brandweer het in eerste instantie over had was een tuinhuisje met veel hout. Daardoor ontstond veel rook. Nog steeds is voor omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De gevangene die in maart ontsnapte na een bezoek aan het Laurentius ziekenhuis in Roermond is na 2 maanden aangehouden in Düsseldorf. Dat meldt streekomroep voor Midden-Limburg VML Nieuws. De meermaals veroordeelde drugscrimineel Lille H. uit Venlo wist te ontsnappen nadat hij onder bewaking een bezoek had gebracht aan het Laurentius. De man zat in ons land vast vanwege een drugsonderzoek. Het proces om de man uit te leveren aan Nederland is inmiddels opgestart. Ook bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderland ziekenhuizen. Net als zijn collega Helen Mertens van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht kan hij er niet bij dat de Rijksoverheid bezuinigt op het geld dat is gereserveerd voor eventuele nieuwe uitbraken. Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid.
11: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Uh-huh. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed, hè, met personeel.
12: Want dat kost een IC-bed.
11: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
10: Automobilisten moeten deze maand rekening houden met meerdere nachtafsluitingen op de A73 en de A74. Komende en morgennacht wordt de A73 tussen Boksmeer en Horst richting Venlo afgesloten. En ook de A74 tussen de Duitse grens en Venlo gaat dicht. Later deze week wordt er 's nachts ook gewerkt aan de A73 tussen Horst en Vierlingsbeek in de richting van Nijmegen. En ook in de tweede week van juni, volgende week dus, staan er werkzaamheden gepland. De gemeente Maastricht onderzoekt of delen van de bonbonnière al op korte termijn kunnen worden gebruikt voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Volgens Stadsomroep RTV Maastricht wordt er ook gewerkt aan langetermijnplannen voor het voormalige Stadstheater. In september vorig jaar werd al bekend dat er 30 miljoen euro is geïnvesteerd of wordt geïnvesteerd voor renovatie van de bonbonnière. Het monumentale pand uit de 18e eeuw was een erfpacht van bierbrouwer Heineken, maar komt weer in handen van de gemeente.
13: Lekker zonken.
9: Ja, ja, ja.
13: Lekker dansen door het leven, wie jij veert.
9: Net hebben nou het, Paul, alsjeblieft.
10: Nee. Het wordt een vrolijke mix vandaag. Een vrolijke mix van het sluierbewolking, het stapelbewolking. En er is vooral zon en geen druppelregen. 25 graden wordt het.
9: Dank je, Paul. Tot later.

0: Nou, ik denk je, Jurko 15 Old, stiekem alweer. Allemaal van Rebzi samen met Peter Beker. Aan het begin van de Week van de Mentale Gezondheid. Die is nu begonnen tot 7 juni. Is er door week waarin aandacht werd gevraagd voor Gertwoor en Marmier Lu met te maken kreeg. Namelijk de impact van mentale gezondheid op het dagelijks leven. Zangeres en tekstschrijver Laura Teunissen, handig aan de lien, is geen abstract onderwerp. Het leeft namelijk met fibromyalgie, een chronische aandoening die niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal veel vroeg. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Gertsverdag, heb je even vertellen wat dat is, want dat is een moeilijk woord, fibromyalgie.
1: Ja, dus hij zit zonder te stotteren. Dus complimenten ervoor. Dat heeft even geduurd eer ik dat zelf koos. Fibromyalgie betekent letterlijk pijn in bindweefsel en spieren. Dus dat zit eigenlijk door die ganse liefheer. En als ze fibromyalgie hebben, dan hebben ze dus iedere dag last van pienklachten. En ik kan zich misschien wel voorstellen, ja, als die lief pien heeft, dan moet het natuurlijk ook superhaal werken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Dus behalve pien zitten er ook echt vermoeidheidsklachten bij. Vaak ook dingen wie koppien, prikkelbare darm. Ja, ik zal dit de ganse waslies besparen. Maar het komt erop neer dat ze eigenlijk heel bewust die tijd en energie moest verdelen. Ja. En dat ze dus niet kennis wat een gezonde mens allemaal kan.
0: Ja, maar dat is dus niet een ontsterking of zo. Daar is geen eenduidige oorzaak voor. Dat is een beetje het probleem, geloof ik, ja?
1: Ja, dat is inderdaad het lastige eraan. Ze weten eigenlijk niet precies waardoor het komt. Dus er is eigenlijk ook niet echt een oplossing voor. Ze zien wel dat verhoogde activiteit in de zenuwen eigenlijk. Dus, en ze kennen het ook op een hersenscan, kennen ze het meten. Maar ja, wat nu eigenlijk een precieze oorzaak is, ja, daar lopen de meningen heel erg voor uiteen. En zodoende kan er eigenlijk ook niet echt gaat aan gedaan worden om het op te lossen.
0: Weet ik wel eens, voor dan toch de brug naar de Week van de Mentale Gezondheid, slond. Werd ik wel eens aanstellerij verweten?
1: Gelukkig niet heel erg dik. Want de meeste lui wat mij kennen, die zien mij toch wel eens iemand wat oprecht en wat eerlijk is. Maar ik kreeg wel regelmatig met onbegrip te maken. Nee. En deels snap ik dat ook wel, want du ziet natuurlijk ook helemaal niks aan mij. Heel veel lui wat een chronische ziekte hebben, die is niet zichtbaar. Dus zeker als ik je een leuk kletje aandoen en je hebt lippenstift op, dan denken ze, nou, hoppakee. Dus ik snap dat lui niet weten wat het is, maar daarom is juist zo'n Week van de Mentale Gezondheid toch wel heel erg belangrijk. Want op het moment dat die lief niet duidt wat die kupje eigenlijk wel allemaal her zou willen kennen, ja, dan zijn er echt dagen dat ze het gewoon heel erg zwaar hebben.
0: Ja, en dus is de Week van de Mentale Gezondheid belangrijk voor dich?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, want het is toch een moment om stil te staan bij het feit dat veel lui hier met te maken hebben. En dat hoeft niet per se gelinkt te zijn aan lichamelijke aandoening of chronische aandoening. Maar er zijn toch veel mensen die toch dagelijks echt wel een behoorlijke strijd met zichzelf voeren. En als ze dat zelf niet hebben, dan kan ik me ook indenken dat dat best lastig is om te begrijpen. Maar ik hoop een klein beetje eraan te kunnen bijdragen dat het de boel weg is, dat het stigma weg is. En dit zijn geen lui die zich aanstellen, maar dat zijn juist meestal lui die keihard hun best doen om er toch wat van te maken in het leven.
0: Ja, daar is Leedje uit vuurt gekomen. Dat is toch wel heel leuk. Leven dicht heet het. In samenwerking met Ruum Ves. Vertel eens, Laura, wie dat een beetje gegaan is. Wie zijn er bij elkaar gekomen?
1: Ja, het chique is eigenlijk Ruum Ves. Dat is eigenlijk een project van de rapper van de opgeschoren troubadours. Ja. Die kent je misschien wel. En ik ben op een gegeven moment bij een open podium bij hun geweest. Een herle, dat wordt fantastisch. En vrouwen geliek en ik klik meteen. En toen is Ruum Ves ook aan een solo-project begonnen. Want hij had zoveel creativiteit. Dat hij op een gegeven moment ook zelf is gewoon producer. En op een gegeven moment had hij eigenlijk contact met mij gezocht en gezegd, ja, Laura, ik heb een nummer. En ik zou het heel fijn vinden als je daar een refrein bij schrijft en als we samen nog een stuk kunnen schrijven. Mij sprak gewoon die problematiek meteen aan. Dus ik heb het als heel bijzonder ervaren om op muziek nieuwe tekst te mogen schrijven. En ik ben er echt gigantisch trots op. Ja. Nou,
0: mij is een fragmentje doorgespeeld. Laten we even luisteren.
2: Lieve schat, doe loester eens. Doe moogst er zijn. Gans als mens. Dus leven dich. Leven doe. ongeremd. De tijden snoer.

0: Ja, dit is een fragmentje uit dat leedje nu dus uit. Maar de grote wens die ze voor veel u has dus, Bliek, Laura en ook voor zichzelf, is zelfacceptatie. Dat zou een opdracht zijn voor de Week van de Mentale Gezondheid. Bijna.
1: Zeker. Kijk, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal eens uitdagingen. En ja, bij de ene wordt er dan een diagnose opgeplakt. Maar het is überhaupt heel menselijk om af en toe te worstelen met dingen. Of dat nu angst is, of dat nu een groot trauma is. Of dat gewoon een sterk innerlijke criticus is. Ja. Dat hoort denk ik ook een beetje bij het mens zijn. En mijn ervaring is, en dat doe ik natuurlijk ook met behulp van mijn poëzie. Op het moment dat ze deels dat de schaamte eraf wordt gehaald, dat zelfs schuldgevoel is eraf werd gehaald, dan is het allemaal een stuk beter te dragen.
0: Oké, okay, nou ja, het werk van de mentale gezondheid is mede met 10 leedje levendig gestart. Laura, dankjewel hè, en succes.
1: Dank je, merci. Oh.

Sheryl Crow en Everyday is a Winding Road. Met zometeen het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Engplaatsje Limburg. De goede vraag is welke? En het kijken of Limburg een beetje in vorm is. Hè? Zou dan toch leuk zien dat het op dag 1 meteen goed gaat. Voor een allemaal beleven dadelijk. Ishay Shepherd and Coming Home.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op Sunweb.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ja, voordat ik hier manage...

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in Ulestraten vanochtend is onder controle. Het gaat om een tuinhuis van hout en daardoor is er veel rook vrijgekomen. Ziekenhuisbestuurder David Jonge vindt dat het Rijk onvoldoende lessen heeft getrokken uit de coronapandemie. Er is bezuinigd op geld voor maatregelen bij een eventuele nieuwe virusuitbraak. En een kleine natuurbrand gisteravond in de Heldense bossen bij Kessel. Een aangehouden man uit Pelemaas wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken.
2: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden.
4: Ja, nu een per reclame, maar dan nog een leedje. En dat leedje is in het Engels. Van het refrein in het Limburgs vertaald met de vraag: welk leedje is het? Heb dat gauw even zo meteen. En dan maak je kans op een luchtgitaar, dat is het.
5: Maak me wakker als het allemaal gedaan is. En ik wies er een ouwe bin. De ganse tijd zorg ik mezelf. En ik was niet dat ik er vanaf vloog.
4: Jongen, jongen, heb hem maar.
6: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
7: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
15: Liefde voor Limburg.
16: Met jou. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
17: Dit is L1.
9: Two in a few hopes is it wake me up before you go.
4: Johnny, moest het echt nog een keer zeggen, sorry.
9: Puur een puur gokje. Is het wake me up before you go-go?
4: Ja, puur gokje. Nee, het is niet goed. Het is deze.

0: Avicii, Hello Black and Wake Me Up. Hoe de regio. Afgelopen vrijdag hoorde Janne Terhal Uvel, zangeres Nomi Teunis, hoe het geleend stond gisteren in het populaire ARD-programma Immer Wieder Zondags. Gekere week door tientallen miljoenen Duitse werd bekeken en nog veel Limburg veel fans had. Presentator Stefan Ross introduceerde haar en dat wordt toch wel speciaal. Dat zag ze eerder vanmorgen tegen collega Pascal.
1: Ja, ik heb op dat moment wel gehad zenuwen. Wij hebben de dag ervoor dat wel een paar keer geoefend. Wel moest lopen. Maar als dat moment dan zelf daar aankomt, dan is het toch wel een beetje kriebels in de broek. Maar vooral heel gezonde spanning. En vooral heel erg dankbaarheid dat ik dat die mocht zien.
2: Ja, want eigenlijk ging het puur om een soort aankondiging. Hè? Want daar hebben ze nog neer op gedrooid voor de rest.
1: Dat klopt inderdaad. Ze zijn dan twee uitgekozen op te treden. En ze hebben dit jaar besloten om de volle stumlingen, dus de lui met een instrument, en de slagerzangers op te delen. Mm-hmm. En ik ben dan vanavond jullie, wanneer weet ik nog niet, aan de beurt. En de eerste aflevering stond dan inderdaad te teken om voor te stellen. Ze hebben ook kennis gemaakt met de kandidaten en met het ganse team. Dus van alles leuke dingen om met gemaakt. En echt gewoon hele leuke lui leren kennen.
2: Ja, je ziet dat ze in de Wattengelag best op, bij de visagie. Daar hebben ze alle mensen leren kennen. Maar die zong net ook al, zongen dat ze een nooit gezongen hebt, heb ze al fans waar ze handtekeningen doen delen.
1: We zongen dan ook met z'n allen op het grote podium en mochten Stefan ook een high five geven. En op het einde toen liepen we dus, we waren klaar van het podium af. En toen kwamen allerlei lui verkeertjes en foto's. Ja, dat waren gewoon heel erg bijzonder. En inderdaad, ik heb nog niet eens één woord gezongen.
2: Fantastisch toch? Hey, wie is Stefan in het echt?
1: Heel erg leuk. Ik heb hem een paar keer gezien. Hij was vooral heel erg achter de schermen bezig met repeteren. Want hij moet natuurlijk het meeste doen.
2: Ja.
1: Maar we hebben super aardig. En dan zei hij ook van ik snap het dat het voor u allemaal spannend is. Maar we hebben hier een team. We stonden allemaal achter u. En ook dat team, dat was zo leuk. We zijn zo leuk ontvangen. Dus dat was echt super.
2: Maar wat kunnen we hier in Limburg dan nu aan doen? Dat we kunnen zorgen dat ik daadwerkelijk de liedje ga zingen op de Duitse televisie?
1: Het geeft zo dat dus vanaf juli dan gaan ze dus weer belkes laten.
2: Ja.
1: En er staan dus zusnamen in. En ik ben dan een van die zus. En het kind zien dat ik dan weer geloord en dan moet ik de her. En dan, als ik dan de her ga, dan mogen ze het liedje zingen. En dan komt er een telefoonnummer in beeld en een sms. En dan, dat wordt dan pas wel de uitzending bekendgemaakt. En dan kan ze inderdaad sms en stemmen. En dan bepaalt het publiek weer doorgeeft. Maar dat ik al sowieso in een keer nog minimaal de herken, dat is sowieso al een feit.
0: Ja, Nomi Teunissen, beter bekend als Nomi Stern. Dus hotter in de gaten bij Immer Wieder Sonntags.

Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins. En dat is wel hoor, als ze Limburg als de Hiermans is, dan komen we dadelijk, denk ik, ongeveer uw verhaal. Want voor het goede spel spelen, cryptische omschrijving brengt ons naar één plaatje in Limburg. De groeten vroeg welke. En de kans en een fantastische prijs winnen. Vertel ik dadelijk alles u verhaal. Misschien een beetje een Bourgondische prijs wel. Als we er van Aafels vroegen, me gaaf. Ach, wat een keer kennen toch? Ja.

0: Ja, Taylor Swift en Open Light, routeregio bij L1. Vier maken ons op vuur. Nou, het hersenwerk. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het routespel.
0: Wat een vergonnen op weg met een cryptische omschrijving naar Engplaats in Limburg. De grote vraag is: welke? En goed luisteren, hij komt de opgave, de neue. Het stuur moet om thuis te komen. Het stuur moet om thuis te komen. In welke plaats in Limburg geeft dit? En eventueel waarom denk je dat het zo is, laat het weten via de app.

0: Hola, ¿le pongo dos cervezas?
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
0: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
8: vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Het is bijna 9:30. Het LA Nieuws hoor je van Paul Versteegen. Hi Paul.
11: Dag Ruud. De gevangene die in maart ontsnapte na een bezoek aan het Laurentius ziekenhuis in Roermond is na 2 maanden aangehouden in Düsseldorf. Dat meldt streekomroep voor Midden-Limburg, VML Nieuws. De meermaals veroordeelde drugscrimineel Liel H. uit Venlo wist te ontsnappen nadat hij onder bewaking een bezoek had gebracht aan het ziekenhuis. De man zat in ons land vast vanwege een drugsonderzoek. Het proces om de man uit te leveren aan Nederland is inmiddels opgestart. De brand in de Hekstraat en Ulestraat is nagenoeg onder controle. Het bijgebouw waar de brandweer het in eerste instantie over had was een tuinhuisje met veel hout. Daardoor ontstond veel rook. Nog steeds is voor omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De man die gisteravond is aangehouden in verband met brandhaarden langs de Middenpeelweg bij Kessel is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peel en Maas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. Omdat het onderzoek nog in een vroeg stadium zit, kan nog niet worden aangegeven hoe lang de 18-jarige man vast blijft zitten. De brandhaarden werden rond 8 uur ontdekt door een passant die direct alarm heeft geslagen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar heeft nog uren moeten nablussen. Ook bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderland ziekenhuizen. Net als zijn collega Helen Mertens van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht kan hij er niet bij dat de Rijksoverheid bezuinigt op het geld dat is gereserveerd voor eventuele nieuwe uitbraken. Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid.
12: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Uh-huh. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed met personeel.
13: Want dat kost een IC-bed.
12: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
11: Automobilisten moeten deze maand rekening houden met meerdere nachtafsluitingen op de A73 en de A74. Komende en morgen nacht wordt de A73 tussen Boksmeer en Horst richting Venlo afgesloten. Ook de A74 tussen de Duitse grens en Venlo gaat dicht. Later deze week wordt 's nachts gewerkt aan de A73 tussen Horst en Vierlingsbeek in de richting van Nijmegen. En ook in de tweede week van juni staan werkzaamheden gepland. Het weer is vandaag een vrolijke mix van sluierwolken, stapelwolken en zon. Maar er valt geen druppel regen. Gelukkig. 24 graden.

0: Onmondig, het is durven. The Weeknd en In Your Eyes. Vier zijn bezig met het routespel. Captain Omschrijving brengt ons naar één plaatsje in Limburg te vroeg. Welke? Met een nieuwe opgave voor die kaarten voor de kasteeltuinen en artsen. Het stuur moet om thuis te komen. Het stuur moet om thuis te komen. We gaan eens even naar de app waar het hartstikke druk is. En kijken wat toch allemaal binnenkomt. Kadir en Keer kreeg ik binnen van Marco. Dankjewel daarvoor. Evertsoort, Kadir en Keer. Nog een keer. Kerensheide, ja. Venray, de wijk het Brukske zit. Annemiek, eens even kijken wat dit appje zegt.
1: Hey, met Paulina. Ik denk dat de antwoord op het route regiospel Roermond is. Groetjes en fijne uitzending.
0: Ja, kreeg ik vaak binnen, Remung. Roy zit het en Mariette en Karin. Stramp Roy komt ook nog binnen. Asselt komt binnen. Even kijken. Afferde komt binnen. Valkenberg. Is het allemaal net? Wat wel? Check appje.

0: Lex Uiting.
1: Lotte Lieporten.
0: Lotte Lieporten. Dit morgen natuurlijk. De nieuwe single der Oetkump. Geet bij Rian in première. Kort op die in Cup Lex hem lanceren. Ja, zo mag ik dat zagen. Dus leuk. Had alles te maken met een project rondom Frans Pollux trouwens. En die zijn zeker sinds het Metropoolorkest in hun leven komt. Dikke vrung, hè. Dus dat werd leuk morgen. Even loesteren. Misschien nog wel nieuw voor het goede spel. Met een cryptische omschrijving om voor onderweg naar Inkplaats in Limburg. Een nieuwe opgave. Vier keertjes voor de kasteeltuin in Arsen. Het stuur moet om thuis te komen. Verhouden alle mungen. Flink aantal kier en kadier en keer. Kun bij Broekhuizen. Dat denkt Marlies Zerum, kreeg ik binnen. Want Zevenheim zit Gert. Een grubbevorst in verband met de Toddenzaak. En ook Horst kreeg ik binnen. Stramprooi, Neer en Mestreeg. Is het misschien Itteren, zit Mario? Want het is wel een gokje. Altweerter Heide kreeg ik binnen. En Jobbeek. En even kieken, dit audio heb je nog.
2: Met Jan Kessels uit Helden. Ik had aan zusteren gedacht. Groetjes.
0: Ja. Dankjewel. En ook Asselt. En nog een keer kadier en keer. En de groete vraag is, zit het goede antwoord er dan bij? Het antwoord...
3: Nee.
0: En geef mij dan hurgen.

And Don't Stop the Music. Met zometeen hey, het happen. Pompvolle uitzending weer, ongelooflijk. Denk aan de Vief, hè. Du kennst de zender 20 minuten overnemen. Door vijf liedjes aan te vragen voor zichzelf, voor de familie, voor de buren, de vreugde of de lieve van de vereniging. Laat het even weten via de app als ze wilt meedoen. Hè.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die wordt verdacht van brandstichting in de bossen bij Kessel gisteravond is een man van 18 uit de gemeente Peel en Maas. In de bossen werden gisteravond 5 brandhaarden ontdekt. Bij een brand in Ulestraten is vanochtend asbest vrijgekomen en neergekomen bij de buren. Bij de brand in het tuinhuisje kwam ook veel rook vrij. En voor de overval op een juwelier in Roermond gisterochtend is later op de dag een 30-jarige Duitser aangehouden.
5: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.

0: Bam Bam, Camila Cabello en Ed Sheeran.
1: Dit is L1 met Tim van der Weerde.
0: Stefan is lekker een weekje vrij. Ik ben Tim. Fijn dat je erbij bent op de maandagmiddag van L1... met de beste muziek om je werkdag door te komen. Een blokje van 3 staat voor je klaar. Zometeen de Beach Boys, Kokomo. Lekker in de zomerse sfeer al. Misschien kijk je wel al gruwelijk uit naar de zomervakantie die je gepland hebt. Zometeen ook uit Venlo, de herfsthanenband. Wat gaan we doen? Nou, later deze maand openen zij Pinkpop. Je hoort ze zometeen naar de classic van Survivor uit de 80's. Is dit The Eye of the Tiger.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op Vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De man die gisteravond is aangehouden in verband met natuurbranden aan de Middenpeelweg bij Kessel is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peel en Maas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. Rond 8 uur gisteravond ontdekte een voorbijganger 5 brandhaarden in het bosgebied en waarschuwde de brandweer. Die had de vlammen snel onder controle, maar moest nog uren nablussen. Bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we de goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderlandziekenhuizen in Heerlen en Geleen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de Rijksoverheid bezuinigt op het geld dat is gereserveerd voor eventuele nieuwe uitbraken.
7: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed met personeel.
8: Want dat kost een IC-bed.
7: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
6: Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid. Op dit moment doet een parlementaire enquêtecommissie onderzoek naar de coronapandemie. Bij de brand die vanochtend woedde in Ulestraten is asbest vrijgekomen. De deeltjes zijn terechtgekomen bij de buren en worden opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. De brand in het tuinhuisje in de buurtschap Schietenkoven brak rond 8 uur uit. Omdat er veel hout was opgeslagen, duurde het lang voordat de brand onder controle was. Ook kwam er veel rook vrij. En automobilisten moeten deze maand rekening houden met meerdere nachtelijke afsluitingen van de snelwegen A73 en 74. Dat begint vannacht al. Dan gaat de A73 tussen Boksmeer en Horst dicht, net als de A74 bij Tegelen. Ook morgen wordt op deze twee plekken gewerkt. En ook volgende week staan hier werkzaamheden gepland. Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De man die gisteravond is aangehouden in verband met natuurbranden aan de Middenpeelweg bij Kessel is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peel en Maas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. Rond 8 uur gisteravond ontdekte een voorbijganger 5 brandhaarden in het bosgebied en waarschuwde de brandweer. Die had de vlammen snel onder controle, maar moest nog uren nablussen. Bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we de goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderlandziekenhuizen in Heerlen en Geleen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de Rijksoverheid bezuinigt op het geld dat is gereserveerd voor eventuele nieuwe uitbraken.
7: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed met personeel.
8: Want dat kost een IC-bed.
7: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
6: Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid. Op dit moment doet een parlementaire enquêtecommissie onderzoek naar de coronapandemie. Bij de brand die vanochtend woedde in Ulestraten is asbest vrijgekomen. De deeltjes zijn terechtgekomen bij de buren en worden opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. De brand in het tuinhuisje in de buurtschap Schietenkoven brak rond 8 uur uit. Omdat er veel hout was opgeslagen, duurde het lang voordat de brand onder controle was. Ook kwam er veel rook vrij. En automobilisten moeten deze maand rekening houden met meerdere nachtelijke afsluitingen van de snelwegen A73 en 74. Dat begint vannacht al. Dan gaat de A73 tussen Boksmeer en Horst dicht, net als de A74 bij Tegelen. Ook morgen wordt op deze twee plekken gewerkt. En ook volgende week staan hier werkzaamheden gepland. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met opklaringen, maar het blijft vrijwel overal droog. Tijdens zonnige perioden loopt de temperatuur op tot 24 graden.

De voetjes van de vloer op de maandagmiddag bij L1. No Mercy and Where Do You Go? Hey, niets is zo leuk als een liedje aanvragen op de radio, hè? Maar waarom zou je dan stoppen bij één nummer? Maak er dan gewoon gelijk vijf van. De Vief, elke werkdag in Hithappen bij Stefan. Deze week samen met hem op vakantie gestuurd. Maar vanaf volgende week dan gaat hij weer lijstjes draaien. Dus wil je de Vief doorgeven, dan kan dat via L1.nl. Geef daar jouw Vief door. En wie weet draait Stefan.

Lionel Richie, All Night Long bij L1. Maandagmiddag hittappen. Een update van het laatste Limburgse nieuws krijg je zo meteen. En ook de allerbeste muziek om die maandagmiddagdip door te komen. Wat dacht je van deze Terry Swift?

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man die in Groot-Brittannië wordt gezocht is gisteren aangehouden op de A2 bij Meersen. De man liep tegen de lamp toen hij bij een controle valse papieren liet zien. De verdachte van brandstichting in de bossen bij Kessel gisteravond is een man van 18 uit de gemeente Peel en Maas. In de bossen werden gisteravond 5 brandhaarden gevonden. En vanavond gaat een deel van de A73 en de A74 dicht voor werkzaamheden. En ook de komende tijd moet het verkeer daar rekening houden met werkzaamheden.
5: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
10: Liefde voor Limburg. Hits.

0: Stone Co. stond op een verzameling met 80's hits. Een cd met de allerbeste tracks uit de jaren 80 die mijn vader vroeger had. En ik stak hem dan af en toe stiekem in de cd-speler. En zo leerde ik dit nummer kennen. Wat een te gekke plaat. Jazoo, Don't Go.
1: Dit is Cel 1. Tim van der Weerde.
0: Met de Janssen Baggerband uit Susteren voor je klaarstaan. Eerst in de zomerse sferen komen. Michel Tello, dit is I Shoot the Pig.
2: Zimmer!

Een paar jaar geleden had nog niemand van deze man gehoord. Alex Warren, als je dat toen zei, dan zei iedereen... Hé, wie, waar heb je het over? Maar inmiddels niet meer weg te denken uit de hedendaagse muziek. Fever Dreams, een nieuwste knaller, hoor je. In etappe bij L1, waar de hits je sowieso om de oren vliegen. Zometeen uit 2020, Post Malone en Circles. Maar eerst uit de Zeros is dit lied.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je ticket.

0: Kets. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een man die in Groot-Brittannië wordt gezocht is gisteren aangehouden op de A2 bij Meersen. De man liep tegen de lamp toen hij bij een controle valse papieren liet zien. Het bleek te gaan om een man van 32 uit Roemenië die wordt gezocht voor mensenhandel en mensensmokkel. De man zit vast, justitie beslist of en wanneer de man wordt uitgeleverd aan Groot-Brittannië. De verdachte die gisteravond is aangehouden in verband met natuurbranden aan de Middenpeelweg bij Kessel is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peel en Maas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. Rond 8 uur gisteravond ontdekte een voorbijganger 5 brandhaarden in het bosgebied en waarschuwde de brandweer. Die had de vlammen snel onder controle, maar moest nog uren nablussen. Bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we de goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderlandziekenhuizen in Sittard en Heerlen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de Rijksoverheid bezuinigt op het geld dat is gereserveerd voor eventuele nieuwe pandemieën.
5: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Mm-hmm. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed, hè, met personeel.
6: Want dat kost een IC-bed.
5: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
4: Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid. En Venlo heeft sinds dit weekend weer een skatehal. Een jaar lang zaten Venlo'se skaters zonder, maar dit weekend ging Route 5 open. Een van de krachttrekkers achter de nieuwe hal is skateboardprof Candy Jacobs.
7: Ja, ik denk vooral dat iedereen zich hier welkom voelt. Zeg maar. Dit is een hele vette plek. Voor sommige mensen is het echt een beetje sentiment. Van, oh ja, vroeger hadden we dit en nu is het er weer. En ik denk voor heel veel beginnende skaters is dit gewoon een super mooie plek om te zijn. Als je hier naar kijkt kun je niet anders dan trots zijn.
4: Route 5 wordt geen definitieve skatehal. Over 3 jaar moeten de Venlo'se skaters weer op zoek naar een nieuwe plek. En het weer. Het is wisselend bewolkt met opklaringen, maar het blijft vrijwel overal droog. Tijdens zonnige perioden loopt de temperatuur op tot 24 graden.

Oh, dan waai je toch heel even aan die kust daar in Miami in Cabrio. Zonnetje op je bol, zonnebril op. Heerlijk zeg. Will Smith bij L1 en Miami in Hittappen. Zometeen Ivo Rosbeek en de lotgenoten en Robbie Neville.

C'est la vie, zo is het maar net bij L1 Audio. Robbie Neville en daarvoor ook gedraaid. Ivo Rosbeek en de lotgenoten uit Heerlen. Kwestie van comfort. Maroon 5 voor onderweg naar Raven.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man die in Groot-Brittannië wordt gezocht is gisteren aangehouden op de A2 bij Meersen. De man liep tegen de lamp toen hij bij een controle valse papieren liet zien. De verdachte van brandstichting in de bossen bij Kessel gisteravond is een man van 18 uit de gemeente Peel en Maas. In de bossen werden gisteravond 5 brandhaarden gevonden. En vanavond gaat een deel van de A73 en de A74 dicht voor werkzaamheden. En ook de komende tijd moet het verkeer daar rekening houden met werkzaamheden.
7: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.

Self Control bij L1. Hey, als ik aan jou de vraag stel, wie heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen vorige maand? Ja, dan is misschien de kans groot dat je daar geen antwoord op kunt geven. Ik kan het je zo ook niet zeggen. Ik heb het helemaal aan me voorbij laten gaan dit jaar. Omdat, ja, we deden überhaupt niet mee. En normaal kijk ik toch wel even om ook vooral te kijken hoe dan de Nederlandse kandidaat het er vanaf brengt. Maar dit jaar helemaal gemist. Een jaar wat wel een fantastisch songfestivaljaar was 2010. Toen won zij, Loreen, je hoort er nu, Euphoria.

0: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder

0: zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. In Heerlen woedt op dit moment een brand in een loods waar caravans worden gestald. Daarbij komt veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand aan de Heerlenbaan brak rond 3:15 uit. De brandweer is met verschillende blusploegen in actie om het vuur onder controle te krijgen. Tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen is door de rechtbank failliet verklaard. De franchise-nemer had er zelf om gevraagd. Bij de zaak, die sinds vorige week al dicht is, waren 2 mensen in vaste dienst. Het All You Can Eat restaurant ging 9 jaar geleden open en was toen de grootste vestiging van de tapasketen. La Cubanita heeft in Nederland tientallen vestigingen, waaronder ook in Maastricht, Weert en Sittard. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de andere restaurants. Een theatervoorstelling in het PLT in Kerkrade is zaterdag geschrapt vanwege de warmte. De klimaatbeheersing was kapot, waardoor meerdere castleden zich niet goed voelden door de hoge temperatuur. De voorstelling Aletta werd vrijdag nog opgevoerd, maar dat bleef voor de artiesten te warm. Daarop werd de voorstelling van zaterdag geschrapt. Het Parkstad Limburg Theater onderzoekt of en wanneer de afgeblazen voorstelling wordt ingehaald. De koelingsinstallatie wordt snel hersteld. Een man die in Groot-Brittannië wordt gezocht is gisteren aangehouden op de A2 bij Meersen. De man liep tegen de lamp toen hij bij een controle valse papieren liet zien. Het bleek te gaan om een man van 32 uit Roemenië die wordt gezocht voor mensenhandel en mensensmokkel. De man zit vast, justitie beslist of en wanneer de man wordt uitgeleverd aan Groot-Brittannië. En Venlo heeft sinds dit weekend weer een skatehal. Een jaar lang zaten de Venlose skaters zonder, maar dit weekend ging Route 5 open. Een van de kartrechters achter de nieuwe hal is skateboardpro Candy Jacobs. Route 5 is voor haar meer dan een plek om te sporten.
4: Ja, ik denk vooral dat iedereen zich hier welkom voelt, zeg maar. Dit is een hele vette plek. Voor sommige mensen is het echt een beetje sentiment. Van, oh ja, vroeger hadden we dit en nu is het er weer. En ik denk voor heel veel beginnende skaters is dit gewoon een supermooie plek om te zijn. Als je hier naar kijkt kun je niet anders dan trots zijn.
3: En de nieuwe skatehal is niet definitief. Over 3 jaar moeten de Venlose skaters weer op zoek naar een nieuwe plek. Het weer, het is wisselend bewolkt met opklaringen, maar het blijft vrijwel overal droog. Tijdens de zonnige periode loopt de temperatuur op tot 24 graden.

De voetjes van de vloer op de maandagmiddag bij L1 met de Nightcrawlers en Push the Feeling On. Daarin hoor je elke werkdag bij L1 rond 3:45... een blokje van 4 platen van Limburgse bodem. Zometeen onder andere uit Venlo. Nu Media samen met Edcilia Rombly komt voorbij. De Wolf staat ook nog voor je klaar. En Baruzko en Quante Hippe hoor je ook zometeen. Maar we trappen het Limburgse kwartierke van deze maandagmiddag af met Marjolein Helsjes uit Herkenbosch. Dit is Hier Ben Ik.

Een kwartier lang de beste muziek van Limburgse bodem op de radio. Numidia hoorde je uit Venlo samen met Edcilia Rombly. De Wolf kwam ook voorbij. Baruzko en Quante Hippe voor je gedraaid. En we trapten het Limburgs kwartierke af met Marjolein Heeltjes uit Herkenbosch. Hij staat voor je klaar zometeen. Een kersverse L1 vandaag met Ruben Wekers.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een caravanstalling in Heerlen staat op dit moment in brand. De eigenaar probeerde het vuur eerst zelf te doven, maar kreeg daarbij rook binnen. Een theatervoorstelling in Kerkrade is dit weekend geschrapt vanwege de hitte. Artiesten voelden zich slechter door de hoge temperatuur op het podium. En een man die in Groot-Brittannië werd gezocht voor onder meer mensensmokkel is bij een controle in Meersen tegen de lamp gelopen.
6: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden.
8: Even opletten op de A2 noordelijke richting tussen Roosteren en Maasbracht. Een half uur file. De rechterrijstrook is ook afgesloten. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk. Heb jij verder nog verkeersinformatie? Stuur het even door.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
12: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
13: Houd misdaad uit je buurt.
12: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
11: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
15: Liefde voor Limburg.
16: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
17: Dit is L1.
18: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Cut my heart about one, two,

0: De Jonas Brothers hier net op de maandagmiddag. De klok heeft net 4 uur geslagen. Of ja, al 7 minuten geleden 4 uur geslagen. Vanuit een zonovergoten Maastricht begonnen we dus hier met What a Man Gotta Do voor de Jonas Brothers.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Het is vanaf morgen een beetje afkicken wat betreft die zomerse temperaturen en ook die zon. Want waarschijnlijk gaat er toch wel heel wat regen vallen. Maar tegen het einde van de week, het weekend, heb ik me laten vertellen dat die zon weer terug zal keren. Zodoende in ieder geval gaan we er vandaag ook even pas nog van genieten. Met bijvoorbeeld Gustavo Lima met Ballada. En nog heel ander tropisch materiaal van onder meer Joe Cocker. Tegelijkertijd praten we hier vanmiddag ook even bij over een fix probleem binnen het gevangeniswezen in Nederland. In de gevangenis wachten namelijk veel mensen op een behandeling in een TBS-kliniek. Er is geen plek, terwijl er wel mensen in die klinieken zijn die zijn uitbehandeld en dus zouden weg kunnen. Maar dan doemt de vraag op, waar naartoe? Kunnen vaak nog niet meteen op zichzelf wonen, hebben zorg nodig en nu loopt dus het hele systeem vast.
2: Alle patiënten, potentiële toekomstige patiënten, die zitten te wachten in de gevangenis. En die wachten op een plekje dat hier vrijkomt. En als hier mensen zitten die hier eigenlijk niet meer hoeven zitten, is dat natuurlijk enorm zonde van de capaciteit die we daarvan gebruiken.
0: Ja, hier daarom vanmiddag een interview met de directrice van de Roosje Wissel in Vendraai. TBS-centrum daar natuurlijk, over die problematiek. Tegelijkertijd ook heel wat anders. Duiken we even de historie in. Die historie die achter de datum van vandaag schuil gaat. Want wist u dat de autogordel op 1 juni 1975 werd ingevoerd? En daar was lang niet iedereen het mee eens. Nee, dat was betuttelend. En de persoonlijke vrijheid werd daarmee aangetast. Nou, dit spotje moest er destijds voor zorgen dat mensen toch die riem omdeden.
3: Een auto. 1000 handriemen. En één daarvan die u nooit mag vergeten. De autogordel. Vast en zeker.
0: Vast en zeker, dat was de slogan. Wat wel grappig was. Mensen verzinden de gekste smoesjes om die riem niet om te hoeven doen. En reden ook nog in auto's rond waar geen riem in zat. Toen was er natuurlijk ook nog niet dat irritante piepje.

0: pijn.
1: Ook 's middags kreeg ik geen brok door mijn keel. Omdat ik alleen maar aan zich zit te denken. Tilke, ook 's avonds kreeg ik geen brok door mijn keel. Omdat ik alleen maar aan zich denk. Tilke, 's nachts kan ik niet slapen. Omdat ik burst van honger.
2: L1, dit is L1.

0: dit is zo hoogstaandjes blieven het toch wel, hè? De Hoe Bedreven Band, ze worden verantwoordelijk voor boete om. In NB L1 vandaag, hoe dat zo meteen als razendsnelle bijpraatmoment zich weer gaat aandienen. Git over een heel herkenbaar fenomeen. Wim, ken je het niet? Een pakje schoolmelk. Die deed dan soms nog eens een keer naar 3 weken in een schoollaadje terugvond. En die dan niet meer zo lekker roken. Vandaag op Wereldmelkdag, hier dus razendsnelle spreekbeurt zo meteen over het welbekende fenomeen van schoolmelk. Denk bijvoorbeeld aan al die slogans, de witte motor en natuurlijk Joris Driepinter. Maar hoe komt dat nou eigenlijk vanaf?
1: Lekker warm, het zonnetje schijnt. Dit is L1.
0: Maar eerst, ja, want belofte maakt schuld natuurlijk. Wat zomers verantwoorde platen van Gustavo Lima bijvoorbeeld.

0: Gustavo Lima.
1: Hey, hoor steeds vaker dat sommige mensen speciale oordopjes naar concerten dragen. Nou denk ik dat in het geval van Gustavo Lima misschien de oordopjes niet voor het publiek bedoeld waren, maar meer voor de artiest. Want nou, hordes gillende dames aan zijn voeten. Nou, is dat natuurlijk niet per se slecht nieuws, maar voor de trommelvliezen, dat kan nog alles pijnlijk zijn natuurlijk. Balada hier net bij L1 vandaag. Trouwens, mocht jouw route zich ongeveer afspelen op de A2, even opletten. In noordelijke richting nog altijd flinke file tussen Rooster en Maasbracht. Dat duurt er een dikke half uur langer over. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk dat daar eerder gebeurde. Rechter de rijstrook is zodoende ook nog altijd afgesloten daar. En dan vinden ook bergingswerkzaamheden plaats.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
1: Ja, wat betreft vandaag, ik wist niet of u wat had meegekregen. Vandaag speelt Wereldmelkdag, dat is vandaag aan de hand. En daarom bij de razendsnelle spreekbeurt staan we eens even stil bij het feit, ja, dat we toch heel wat van ons, altijd niet allemaal, dat wel bekende pakje melk op school kregen.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: Schoolmelk is een term die gebruikt wordt voor melk die zuivelbedrijven op basisscholen verkopen aan leerlingen.
4: Hier zijn niet groot mee geworden, schoolmelk.
3: In de jaren 30 bleek uit Brits onderzoek dat de verstrekking van melk aan schoolkinderen een positieve invloed had op de ontwikkeling, met name de groei.
5: Melk is goed voor elk.
3: In Nederland was in 1984 het Crisis Zuivelbureau opgericht, dat reclame maakte voor zuivelproducten.
6: Melk. De witte motor.
3: Het bureau nam het Britse idee van schoolmelk over en richtte als onderafdeling het Centraal Schoolmelkcomité op.
7: Ik wil wel de schoolmelk uitdelen.
3: In 1937 werden als proef in de arme wijken van Rotterdam de eerste flesjes schoolmelk uitgedeeld.
8: In de grote steden drinken de kinderen thans hun melk op school.
3: Er moest daar draagkracht voor worden betaald aan de onderwijzer.
8: Terwijl min vermogenden gratis geholpen werden.
3: Eind jaren 50 ontvingen bijna alle Nederlandse lagere scholen schoolmelk. Eind jaren 70 dronken zo'n 700.000 scholieren schoolmelk. Nu zijn er dat 120.000.

0: Je hoort wel eens de uitspraak Boys Don't Cry, maar volgens Fergie is het toch ook dat Big Girls Don't Cry. Je net bij Alleen Vandaag zometeen het laatste Limburgse nieuws. Zie je toevallig een flinke rookpluim in de omgeving van Heerlen? Dat kan, want het is vanwege een fikse brand bij een carnavalstalling. Zometeen hoor je er meer over.
1: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Het laatste Limburgse nieuws, dat horen we hier van Achterhubers.
8: Goedemiddag. Bij een brand in een caravanstalling in Heerlen is de eigenaar vanmiddag door ambulancepersoneel gecontroleerd. De man had rook binnengekregen bij een eerste bluspoging. De brand aan de Heerlerbaan brak rond 3:15 uit door nog onbekende oorzaak. Inmiddels is het vuur gedoofd en in de directe omgeving is wat asbest neergekomen. Dat wordt door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. Een man die in Groot-Brittannië werd gezocht is gisteren aangehouden op de A2 bij Meersen. De man liep

0: tegen de lamp toen hij bij een controle valse papieren liet zien. Het bleek te gaan om een Roemeen van 32 die wordt gezocht voor mensenhandel en mensensmokkel. De man zit vast. Justitie beslist of en wanneer de man wordt uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen is door de rechtbank failliet verklaard. De franchisenemer had er zelf om gevraagd. Bij de zaak, die sinds vorige week al dicht is, waren twee mensen in vaste dienst. Het all-you-can-eat-restaurant ging 9 jaar geleden open en was destijds de grootste vestiging van de tapasketen. La Cubanita heeft in Nederland tientallen restaurants, waaronder ook in Maastricht, Weert en Sittard. Het faillissement heeft geen gevolgen voor die andere zaken. En een theatervoorstelling in het PLT in Kerkrade is zaterdag geschrapt vanwege de warmte. De klimaatbeheersing in het gebouw was kapot, waardoor meerdere castleden zich niet goed voelden door de hoge temperatuur. De voorstelling Aletta werd vrijdag nog opgevoerd, maar dat bleek voor de artiesten te warm. Daarop werd de voorstelling van zaterdag geschrapt. Het Parkstad Limburg Theater onderzoekt of en wanneer de afgeblazen voorstelling wordt ingehaald. De koelinstallatie wordt snel hersteld.
1: Dan denk ik dat de komende dagen weinig voorstellingen hoeven afgelast te worden vanwege de hitte.
0: Nee, dat klopt, want het is vanmiddag nog zonnig met wolkenvelden en een temperatuur van 24 graden. Maar het gaat af. Morgen meer bewolking, af en toe buien. En ook de rest van de week ziet het er wat minder zonnig uit dan vandaag.
1: Helaas pindakaas achter, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Kijken we nog even naar de situatie op de wegen. De A2 om specifieker te zijn tussen Rooster en Maasbracht in noordelijke richting nog altijd de fikse vertraging. Plus minus een half uur doe je er daar langer over. Heeft allemaal te maken met een ongeluk dat daar eerder gebeurde. Rechterrijstrook is zodoende ook afgesloten. Er vinden op dit moment ook bergingswerkzaamheden plaats.

0: Becky Hill, David Guetta, je net bij Alleen Vandaag, waar het nu toch echt weer de hoogste tijd is voor een klein muzikaal referendum.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, wederom die vraag aan uw adres richting het westen, of ja, een klein beetje zuidelijk kan ook natuurlijk, de Belgische grens over in ieder geval, of toch richting oosten om die Duitse grens over te steken, of liever gewoon tussenin zitten met een plaat uit de eigen provincie.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: De keuze uit de Belgische bazaar met goud of Modo vanuit Duitsland met 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier enzovoort. Oder de one and only Fabrizio van Utrecht met Bellando en Nico en Jos.

0: llorar. Ik heb hem toch weer even door de vertaalcomputer heen moeten slingen, hoor. Duele el corazón. Enrique Iglesias, samen met Wisin, het betekent zoveel als mijn hart doet pijn. Ja, dat zijn toch wel de serieuzere medische aandoeningen natuurlijk, hè. Zometeen gaat het hier over een nogal groot sportmoment. Of sportevenement, moet ik zeggen. We kunnen namelijk wereldkampioen worden.
1: Nou, dat kan niet.
0: Nou, dat kan zeker wel. En het gaat niet over het voetballen.
1: Vind ik absurd.
0: Dat zal wel, meneer de bondscoach.

0: geweldige plaat. Hij vertrekt in het jaar 1974. De Tramps, die brachten toen Shout uit. Ja, dat is niet altijd geleden. Dat, dat Jezus nog gewoon Herman had. En dat de schoonweters gewoon nog in de schoonzoten in plaats van tussen de Belnoord. Dan snel toch wel naar de dag van vandaag. Want er begint je een WK vandaag, Jurgen. Ik denk, hè, dat hele spektakel door in Amerika, dat begint je pas over een kleine 2 weken. Ja, dat klopt je inderdaad. Want het gaat over een vorm van basketbal. Sinds het goud op de Olympische Spelen en de kwaliteiten van Worthy de Jong is het 3x3 basketbal enorm populair. Vandaag begint je in Warschau het wereldkampioenschap voor zowel de mannen als de vrouwen. En we maken kans op de titel, vertelt commentator Suze van Kleef.
1: Bij de mannen is de concurrentie wel heel groot, wordt alleen maar groter. Steeds meer landen investeren volle bak in 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen zijn wel echt topfavoriet, zijn regerend wereld- en Europees kampioen. Gaan in Warschau ook opnieuw voor goud. En de vrouw, om dan altijd op te letten, is Noor Driessen. Nou, de mannen die openen vandaag tegen Nieuw-Zeeland en tegen China. En de vrouwen vanavond tegen Tsjechië en Azerbeidzjan.
0: Ja, die doen gewoon 2 partijen op 1 dag. Ze doen dat dit WK heel wat korter door dan het wereldkampioenschap voetballend. Dit basketbal WK in Polen, de deur tot en met komende zondag. Zometeen, ja, maar als we dan toch wel even de ontknoping wat betreft het grensgevalletje doen. Ik zit even te kijken, het is een razende strijd tussen de heer Fabrizio, hoorde die Deutsche Herren van 1, 2, 3, Polizei.

0: aan het staartsel. De eerste werkdag van deze week. Lekker rustig aan met Olivia Dean. Het zeer romantisch verantwoorde Man I Need. Hier net bij L1 Vandaag, waar wij ons toch echt wel zo'n beetje aan het voorbereiden zijn op een ontknoping wat betreft het grensgevalletje. Gaan we voor de Belgische bazaar met Goud, Modo. Van het Duitsland met 1, 2, Polizei. Of de one and only Fabrizio Vloed bestreekt natuurlijk met Bellando. Even kijken, ik kreeg al binnen van...
1: Hier met René.
0: Van René.
1: We gaan toch weer voor Kodo, Duitsland. De groeten aan het Iwa.
0: Ja, René, de Belgische 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier mij zingen. Nog een keer de keuze.
2: Het grensgeval.

0: Laka Larsson.
1: Ja, typische plaat die iedereen zo'n beetje ongeveer mij weet te zingen. Geen idee wat ze dan precies zingen. Met het zoentje iedere keer, ja, dat raakt voor iedereen wel dingig. Ondertussen, ja, een heel andere plaat doet een andere grens. Of een andere grens over, in plaats van de Turkse grens met Tarkan. Nou, dat is toch echt tiet, wel zo'n beetje, voor ja, niet de Zense grens over te gaan.
2: We vliegen vandaag gewoon naar Limburg, jong. Prima Fabrizio. Genoedzending.
1: Hoi, Henk. Ja, het is wel bekend, u vraagt, wij draaien.
3: Het grensgevalletje.
1: Want het merendeel van de stemmen, dat was toch voor Fabrizio Bellando.

0: IFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 18-jarige nepagent uit Susteren is opgepakt nadat hij werd betrapt in Nijmegen. De man wordt verdacht van 11 gevallen van oplichterij. De brand in een caravanstalling in Heerlen is geblust. De eigenaar van de loods kreeg rook binnen toen hij de vlammen zelf probeerde te doven. Een tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen is failliet. De zaak met 2 vaste medewerkers ging vorige week al dicht.
5: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer en dan wordt het maximaal 23 graden.
7: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
7: One World, Many Stories. De wereld danst in Brunsum.
11: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
12: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS.

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
1: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
3: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer. En tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
3: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
8: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
10: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
9: You should be dancing and staying alive.
10: Tickets via de Doolhof.nl.
11: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: misschien een beetje sentiment nog gisteren. Een heerlijke, luie, zondig. De Lazy Song van Bruno Mars. Hey, goed, we het nou even over een heel andere boeg.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Jawel, even allemaal achter elkaar in de rij. Want hier zijn nou de historie achter deze 1 juni, de datum van vandaag. Te beginnen bij eind juni 1984, opening van de attractie. Goed dat iedereen zo'n beetje wel eens hoe het in heeft gezeten. Carnaval Festival in de Efteling. En dan denken mensen meteen natuurlijk aan dat welbekende deuntje. Nou, dat deuntje wordt bedacht en gemaakt door een Limburger. Namelijk Toon Hermans.

0: eigenlijk even om te waarschuwen. Want waarschijnlijk dit duntje, dat gaat dan nog tot omstreeks 12 uur door het Cupcare. Dan verder, naar 1 juni 1975. De dag dat in Nederland veiligheidsgordels voor in de auto verplicht worden. Dat stuitte op heel wat maatschappelijk verzet. Tegenstanders die zagen zogenaamd de wet als een onterechte inbreuk op de persoonlijke vrijheid, eigen verantwoordelijkheid van het individu. Kortom, betutteling alom.
1: Ik heb al veiligheidsgordels, maar ik heb ze niet om, nee.
2: Waarom niet?
1: Nou, dat ik net van huis ben.
3: Omdat ze het niet in zaten toen ik hem kocht.
4: Een klein stukje rijden, hè? Ik hoef je mee van de hoek te wezen.
5: Ik ben te klein, ik heb te korte been.
6: Ik doe het bewust niet. Omdat ik voor mezelf het gevoel heb dat ik, hoe moet ik dat zeggen, dat ik ergens me niet helemaal safe voel. Het idee van opgesloten te zitten.
0: Ja, de gekste smoes kwamen destijds voorbij. De kleine benen, ja, dat is gewoon reden natuurlijk. Hè. Vandaag de dag niet meer voor te stellen natuurlijk. Zo'n gordel heeft al heel wat mensenlevens gered.
7: Het blijkt dat de gordels tegen hoge spanning bestand zijn. Maar dat helpt niets als ze niet stevig aan de raamstijlen en de vloer verankerd zijn. Bij een botsing met een snelheid van 50 km per uur ontstaat een kracht die overeenkomt met 30 maal het eigen lichaamsgewicht. Ook om de gordels onder die omstandigheden te testen is speciale apparatuur ontwikkeld.
0: Ja, dat neem ik aan inderdaad, ja. En dan tot slot, terug de historie in. 1 juni 1881 wordt er voor het eerst gebeld in Nederland. Ik verbind u door. Zo klonk dan het eerste telefoongesprek in ons land. Wel opvallend, want in de jaren 70 was er ook al de mogelijkheid, en dat is dan alweer binnen 100 jaar later, was er wel al de mogelijkheid om te beeldbellen.
7: De beeldtelefoon heeft zijn intrede gedaan in ons land. Een experimenteel proefnet moet de PTT in staat stellen zich een oordeel te vormen over dit nieuwe communicatiemedium, waarmee mensen door een nummer te kiezen in beeld en geluid met elkaar kunnen communiceren.
8: Dag meneer Bos.
9: Dag meneer De Wilde.
0: Ja. Meneer Bos en meneer De Wilde, die kosten gewoon om met elkaar bellen. Dat is een beetje FaceTime avant la lettre dus. Van het eerste telefoongesprek dat op 1 juni 1881 wordt gebeurd. Ja, er zijn helaas geen opnames. Zit wel te denken, hopelijk was de persoon in kwestie die gebeld moest weer. Wel net toes. Zo natuurlijk nogal jammer zijn. Dat zei het eerste telefoongesprek in Nederland. Wilt je gaan vuren? Bliet je mensen niet toes te zien?
10: U bent nummer 1 in de wachtrij.
11: Dit is LL1.
0: Zo meteen heel wat anders. Kom even richting provinciale hoofdstad. Een bijzonder stukje stad in Maastricht. Een stukje stad dat eerst vooral de boog sting als hotspot wat betreft criminaliteit, armoede, prostitutie. Het gaat over het Stokstraatkwartier. En vandaag de dag, gek genoeg, Bina, zou ik willen zeggen, is dit zo'n beetje het chicste stadje van, of het stukje van Maastricht. Nou, wie er precies zit, dat doe je zo meteen. Nou, Cici Penniston.

0: De plaat van Cissy Penniston die eindelijk de ware liefde vond. Finally.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, zoals gezegd, even richting Provinciale Hoofdstad. Burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht gaat vanavond namelijk in gesprek met oud-bewoners van het Stokstraatkwartier. En het stukje Maastricht, dat is nu zo'n beetje het chicste gedeelte van de stad, maar dat is lang niet altijd zo geweest. In de jaren 50 en 60 was dat heel anders. Prostitutie, armoede, criminaliteit behoorden daar tot de orde van de dag. Even een oud radiofragment van L1, waarin een bewoonster vertelde over dat gedeelte van de stad.
2: De meeste huizing waar het al veel viel, dat waren van lui die naar de Stokstraat ook komen, maar niet van de eigen lui. Maar ja, ik zeg u, daar zaten ook vrouwlui natuurlijk, hè. En daar gingen de mannen naartoe. Maar dat waren de mannen van hun slit die daar naartoe gingen. En dat waren als van vreemde buurten. Ja, die kwamen naar die vrouwen toe. Hè. En dan waren het enorm. Ja, dit is de Stokstraat en het is de Smeestraat. Maar de levende Smeestraat en de Stokstraat waren het niet. Het waren de vreemden die daar kwamen. Hè. En die maakten daar ook de reuzingen.
0: Ja, kortom, er gebeurde wel wat. Hoor. Dan om schoon schip te maken moesten bewoners van dat Stokstraatkwartier verhuizen naar nieuwe delen van de stad. En daar moet dan onder meer dat gesprek vanavond over gaan. Frank Bokern is schrijver van het boek Krapul, chroniek van een krotte wijk over dat Stokstraatkwartier. Ze doen dat we nu aan de lijn hebben. Goedemiddag, meneer Bokern.
3: Goedemiddag.
0: Is het dus niet altijd zo chic geweest, dat stukje Maastricht?
3: Nee, het is zeker niet zo chic geweest. Maar ik moet jullie wel corrigeren, hoor.
0: Dat het een
3: broedhaard was van prostitutie en criminaliteit. Dat is deel van de mythe. Dat is de mythe die juist ik heb doorgeprikt met mijn boek.
0: Het was
3: gewoon een wijk waar mensen in armoede verkeerden.
0: Dus waar deze oud-bewoners...
3: Oké, dan werd alles over de randjes.
0: Yes, hoor. Ja, nou, ik wil zeggen, dus waar deze oud-bewoonster zijn vertelde... Ja, er zaten dames, dat klopt dus niet.
3: Jawel, die zaten er wel, maar dat was ook... Ja, er waren... Ik heb geteld, er zaten 10 prostituees op 1200 bewoners. Dat is minder dan 1%. Moet je het dan een hoerbuur noemen? Ik denk het niet.
0: Ja, dat is een gelegitimeerde vraag inderdaad, ja. Even voor de context, hoe zag het eruit dan wel? Wat gebeurde er wel en waren dat dan wel dingen die niet door de beugel konden?
3: Nou ja, de grap is dat het net zo'n mooie buurt was als nu is. Met net zulke mooie monumentale panden. Alleen die werden compleet uitgewoond. Omdat in elke kamer huisde een gezin. En die panden werden niet onderhouden. Die waren eigendom van huisjesmelkers. Die werden niet onderhouden. En dat bijna anderhalve eeuw lang. Dus dat was vochtig en dat was verkrot en de ramen lagen eruit. En de voordeuren vaak waren niet aanwezig. Het was bittere, bittere armoede. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft midden 19e eeuw al gezegd... dit is de ergste krottenwijk van Nederland. Hier heersen middeleeuwse toestanden.
0: Zo.
3: En daarna heeft het nog een 100 jaar lang blijven bestaan.
0: Ja. Uiteindelijk moesten bewoners wel vertrekken. Werd het zogezegd gesaneerd. En daarna werden ze ook nog gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Bleven onder bepaalde categorieën staan in de gemeentearchieven. Hoe moeten we ons dat precies voorstellen?
3: Nou ja, ze werden verbannen. Ze werden afgevoerd, zoals de gemeente dat zo fijnzinnig noemde, naar de buitenwijken. Maar ook naar woonscholen. Daar werden ze heropgevoed. Want het zou hun schuld zijn dat ze in armoede verkeren. Het zou hun schuld zijn dat ze dat die panden zo verpauperd waren. Dus ze kregen een heropvoeding voor de kiezen. Ja, en doordat de gemeente dat heeft gelegitimeerd, eigenlijk heeft gestimuleerd... Ja, daardoor kregen ze dat stigma. Daardoor eigenlijk zijn ze tot krapul gemaakt. Het was geen krapul, het waren gewoon mensen in armoede. Maar doordat de gemeente dat stempel erop drukte... van oh, die moeten heropgevoed worden... en met heel veel maatschappelijk werk en psychologische zorg... en weet ik veel wat allemaal, daardoor kregen ze dat stigma. En daar worden ze tot op de dag van vandaag over nagewezen.
0: Ja, want hoe moet ik me dat laatste voorstellen? Hoe worden ze dan nagewezen daarin, zeg maar?
3: Nou ja, als ze op Pottenberg of Kaarberg in de Jumbo staan met de koffiecorners, dan even met elkaar te kletsen. Dan lopen er mensen achter ze langs en dan... Er zijn er van de Stokstraat, dat is krapul.
0: Ja, ja.
3: Dat soort dingen. En de woonscholen, die waren vaak onderdeel van de woonwijk. Alleen ze hadden afwijkende dakpannen of afwijkende bakstenen. En mensen weten dat nu nog. Ze hebben echt een ijzeren geheugen. Dus nog steeds, als mensen daar wonen... dan worden die huizen aangewezen. Van, ja, dan moet het krapul van de Stokstraat.
0: Ja, ja.
3: Dus dat is zo diep gegaan. En het is een mythe. Het waren gewoon mensen die in armoede verkeerden.
0: Dus op een gegeven moment een beetje een eigen leven gaan leiden. Even ingestoken op wat u zegt, de afwijkende dakpannen. Wat zie je vandaag de dag nog van die historie... als je nu over die Stokstraat loopt?
3: Nee, daar zie je helemaal niks meer van. Daar zie je echt helemaal niks meer van. Daarom ben ik ook heel erg blij met een ander initiatief. Namelijk dat er een monument moet komen om die geschiedenis, ik moet even citeren, zichtbaar te maken en levend te houden. Dat vind ik echt een prachtig initiatief. Daar heb ik me ook onmiddellijk bij aangesloten. Dus dat loopt parallel aan wat er nu vanavond met de gemeente gaat gebeuren. Maar wat er vanavond gaat gebeuren is wel heel erg belangrijk en heel erg bijzonder.
0: Ja, want help ons even. U bent er vanavond ook bij. Burgemeester wil in gesprek gaan. Blijft het ook echt daarbij, een gesprek?
3: Ja, dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Ik hoorde gisteren Gabrielle Heijnen, die werd erover ondervraagd door NPO Radio 1. En die zei wel, ik zou eigenlijk excuses willen, maar ik snap dat gemeentes daar, dat zo'n burgemeester daar moeite mee heeft. Maar ze hoopt wel heel erg op erkenning. Nou, daar hoop ik ook heel erg op. Dat in ieder geval het leed wordt erkend wat deze mensen is aangedaan.
0: Oké, nou, het wordt vervolgd, denk ik dan.
3: Ja, dat is spannend.
0: Ja, succes daar in ieder geval vanavond. Ik zou zeggen, doe hem de groeten, de burgemeester, burgemeester Hillenaar. En dankjewel voor de tekst en de toelichting.
3: Goed zo, dankjewel.
0: Merci. Sluit ik even af met de affaire van Frans Pollux.

0: Dat is toch wel een heel verschil in deze bladen. Het stuk van Emma Heesters is nog vrij makkelijk mee te zingen. Maar als dan Rolf Sanchez in zijn razendsnelle Spaans begint te brabbelen, dan haak ik toch wel echt af. Maar mooie plaat natuurlijk, pa Olvidarte. Hier richting 17:30, zometeen het laatste Limburgse nieuws. Gaat onder meer over 4 ambtenaren van de gemeente Roermond worden ontslagen vanwege een nogal uitzonderlijk vergrijp. En waar het dan precies over gaat, hoor je zometeen van 8:00.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
5: Meneer, mag ik u wat vragen?
6: Ja.
5: Waar kent u Hazy van?
6: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
5: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
6: Oké.
5: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Zendjin. Zendjin. World Class Radios.
7: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
8: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
7: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt?

0: maakt, dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Het laatste Limburgse nieuws, dat horen we hier van Arthur Rubers.
4: Goedemiddag. Vier ambtenaren van de gemeente Roermond worden mogelijk ontslagen na fraude met uitrijkaarten en een parkeergarage. Ook 5 inhuurkrachten hoeven voorlopig niet meer terug te komen bij de gemeente. De ambtenaren horen bij een grote groep mensen die maandenlang zwart parkeerden in de parkeergarage aan het kazerneplein. Uitrijkaarten van die parkeergarage konden namelijk weer meer dan 1 keer gebruikt worden en in totaal liep de gemeente daardoor meer dan €100.000 mis. In totaal maakten zich volgens de gemeente Roermond 17 ambtenaren schuldig aan deze parkeerfraude. Ze hebben allemaal een brief gekregen waarin wordt gevraagd het geld terug te betalen. De ontslagprocedure loopt voorlopig tegen 4 ambtenaren. Het is onduidelijk wat er met de andere werknemers gaat gebeuren. Een 18-jarige man uit Susteren zit vast vanwege de oplichterspraktijk als nepagent. De man werd 2 weken geleden op heterdaad betrapt in Nijmegen en meteen vastgezet. Uit verder onderzoek blijkt dat hij mogelijk schuldig is aan 11 zaken, onder andere in Helmond en Asten. Het onderzoek gaat verder om te kijken of de man zich nog vaker veroordeelt als politiemedewerker. Tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen is door de rechtbank failliet verklaard. De franchise-nemer had er zelf om gevraagd. Bij de zaak die sinds vorige week dicht is, werkten 2 mensen in vaste dienst. Het All You Can Eat restaurant ging 9 jaar geleden open en was destijds de grootste vestiging van tapasketen La Cubanita. Die keten heeft in Nederland tientallen restaurants, waaronder ook in Maastricht, Weert en Sittard. Het faillissement heeft geen gevolgen voor die zaken. Een man die in Groot-Brittannië werd gezocht is gisteren aangehouden op de A2 bij Meersen. De man liep tegen de lamp toen hij bij een controle valse documenten liet zien. Het bleek te gaan om een man van 32 uit Roemenië die wordt gezocht voor mensenhandel en mensensmokkel. De man zit vast, justitie beslist of en wanneer de man wordt uitgeleverd aan Groot-Brittannië. En het weer. Vanmiddag nog zonnig met wolkenvelden en een temperatuur van 24 graden. Morgen meer bewolking en buien.
3: Arthur, dankjewel. Zometeen dient hier natuurlijk weer een kerstverse editie van de Nieuwsquiz zich aan. Met ook de kaarten voor de prestigieuze concertwedstrijden op het WMC in Kerkrade.

0: Op weg naar de maandagavond samen met Daft Punk en Pharrell Williams. Nu trouwens het woord aan een andere zanger uit Remunt.
1: Ja,
2: L1 vandaag.
0: Ja, kort woordje was het wel, hè? Want de nieuwsquiz steert weer centraal, hè? Met de vraag, ja, wil je gratis naar de topconcerten van het WMC in Kerkrade? Dat is dan niet de quizvraag, hè? Laat je overigens zeggen, een verwarring over ontstond. Nee, we zoeken vandaag naar de naam van een specifieke dame. Een dame met een moedervlek, blond haar, iconische jurk. En de jurk, die weet je nog wel eens omhoog. Vandaag, precies 100 jaar geleden, wordt ze geboren in Los Angeles. En zelf kon ze dan ook best een leuk verjaardagsliedje zingen voor de Amerikaanse president destijds.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Ja, mocht uiteindelijk maar 36 jaar worden. En haar overlijden blijft tot op de dag van vandaag toch wel sowieso mysterieus. Officieel zou het om zelfmoord gaan, maar daar twijfelen veel mensen nog altijd aan. Vertelde ook eerder journalist Lammert de Bruin.
4: Ik denk niet dat het per se zelfmoord is geweest. Het is zo'n gek verhaal waarbij ook zoveel krachten op de achtergrond speelden. Maar goed, het is weer een complottheorie natuurlijk. Ze had bijvoorbeeld een relatie met beide Kennedys. Met John F. Kennedy en met Robert Kennedy. Ze had banden met de maffia, waar ze ook door afgeperst zou worden. Dus ze speelden ook daar allemaal dingen op de achtergrond.
0: Ja, en dan denk ik dat we daar toch nooit een verlossend antwoord op zullen krijgen. In ieder geval de vraag, over wie gaat het hier?
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in. Via WhatsApp, in de L1-app.
0: De WMC-tickets die liggen hier klaar voor degene die dus weet wie 100 jaar geleden op de eerste dag van juni in Los Angeles werd geboren. Wie zoeken we? En dan kun je rekenen op die kaart op die maandagavond.

0: Heel veel mensen denken altijd dat deze plaat over die ene rode saus gaat. De ketchup song van Las Ketchup, en dat snap ik dan ook wel. Maar dat is niet het geval. Nee, de dames van Las Ketchup die proberen ze een beetje op spelenderwijs de plaat van de Sugar Hill Gang na te doen. I said a hip, hop, the hip, the hip, the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie. Hoort u hem? Zei de Maar dan zonder dat heerlijke baslijntje natuurlijk, hè. Dus ging het helemaal niet over ketchup. Waarschijnlijk vonden ze het niet eens lekker.
1: Nee, vind ik niet lekker. Houd ik niet van. Gewoon patat mayonaise. Alleen
0: vandaag. Gewoon patat met mayonaise. Hier is het toch geen patat, hè? Is friet. Nou goed, heel wat anders. Een maand lang geen social media zoals Facebook, de Instagram, TikTok of andere social media apps. Misschien heb je het nu al net die maandje achter de rug. Want het idee achter mij social vrij was dat je dus niet orenlang op de bank een tietsootje verdomd met te scrollen, filmpjes kieken. En dat je op een gegeven moment natuurlijk denkt, ja, wat ben ik hier eigenlijk mee opgeschoten in mijn hele leven? Maar het schaapje zoet de hele die mij en nu is dus mij voorbij. En kijk je terug op een ja, toch wel wat merkwaardige momenten.
2: Dat mijn duim automatisch naar het plekje ging waar Insta stond. En dat gaf ook een bepaalde onrust of zo. Zo van, oh, nou kan ik daar dus niet heen. Oké, kennelijk wilde ik dat dus. Maar ik had dat ook wel niet heel bewust gepland eigenlijk. Ik schrok toch wel. Ik schrok van die duim die dus die eerste dagen daar automatisch naartoe ging. En gaandeweg kwam er dus ruimte voor andere invulling. En dat vond ik ook wel heel fijn om te merken. Ik ga Insta en Facebook alleen nog op de browser van de laptop openen. En dan gericht dingen delen of lezen. Om ook mezelf niet in de verleiding te brengen. Dus ik zet het op een bepaalde manier door. Maar gedoseerd. Die bewuste keuze om op Insta, op mijn laptop, via de browser het te openen en gericht iets te delen en meteen wel er vanaf te gaan, was ook zo'n andere beleving dan, oh, ik open Insta en ik ben ineens helemaal ergens anders dan, en ik weet niet meer wat ik eigenlijk kwam doen. Want dat merkte ik vaak. Ja, dat is wel een verschil. Ik vind het prima om het voor nu zo voor te zetten. Ja.

0: Nou, mogen ze toch met recht wel Oi Rockers nummen. Want de mannen van de Rolling Stones, om en nabij de 80, sommigen eroverheen, sommigen er nog net tegenaan. Die hebben onlangs gewoon weer een nou album uitgepoept. Je weet er nog niet van stoppen. En hartstikke terecht, want dat nou album, dat is ook best wel prima. Dit was dan een ieder rit. Jumping Jack Flash natuurlijk in het BL1 vandaag. Goed, dat was toch altijd aanbevolen, hoor je. Voor de juiste naam van de dame die vandaag 100 jaar zou zien geworden. Wordt namelijk geboren in Los Angeles, 1926, 1 juni. En heel wat jaren later maakt ze zich onsterfelijk met dit liedje.
1: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Zijn zang zul je maar eens voorgeschoteld krijgen. En dan kreeg ik door van Annelies, ja, dat is Dolly Parton.
2: Nee, dat is niet goed.
3: L1, dit is L1.
0: En dan zal ik toch even onze eigen kleine Limburgse Dolly Parton moeten duren. Web zit en het niet goed is, maar twintje pogingen.

0: ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken. Outdoor feels better with us. Kampeerwinkelroermond.nl.
1: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Witches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
2: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
3: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 4 ambtenaren van de gemeente Roermond worden ontslagen vanwege fraude in een parkeergarage. Ze gebruikten steeds dezelfde uitrijkaart waardoor ze gratis konden parkeren. Een 18-jarige nepagent uit Susteren is opgepakt toen hij werd betrapt in Nijmegen. De man wordt verdacht van 11 gevallen van oplichterij. En tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen is failliet. De zaak met 2 vaste medewerkers ging vorige week al dicht.
15: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
16: Jeroen van Kan met het NWS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig.
17: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
18: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
24: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
25: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6.000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
24: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
25: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
26: Groter in wonen.
25: Maastricht.
27: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
28: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
29: Houd misdaad uit je buurt.
28: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
30: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
31: Liefde voor Limburg.
32: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Calvin Harris en Rihanna hier net op de kerstverse maandagavond. This is what you came for. Misschien ben je trouwens hier net ingeschakeld vroeg. Even een overzichtje wat hier allemaal de revue passeerde bij L1 Radio.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Nou, dan kan ik zeggen, dan zit je gebakken, want dat is precies wat er nou voor BKMJ. Onder andere ging het over Genoud. Dat mocht zich een jaar lang een voorbeeld voor heel Nederland noemen. Het dorp dat heeft namelijk een prijs gewonnen bij Kern met Pit. Het programma dat bewoners uitdaagt om zelf de buurt wat schoner, socialer of duurzamer te maken. Winnende inzending in Genoud. Het draait je om een bijzonder project, een bakhuis. En dan is dat niet met UI, maar met UY. En het maken was volgens Marie-José de Bruin uit Genoud een best wel moeilijk en pittig proces.
2: Het komt natuurlijk heel erg nauw. Het is helemaal met ambachtelijke materialen en dergelijke gemaakt. En ook geliemd. Hè, de buitenkant wordt helemaal geliemd. En dat moet heel goed droog zijn, want als je te vroeg gaat stoken, ja, dan kun je opnieuw beginnen.
0: Ja, en dat zou natuurlijk nog alles lastig zijn om dan helemaal opnieuw te beginnen. Even kijken, en nog meer nieuws van uit Geleen. Zangeres Nomi Teunissen uit Geleen stond gisteren live in het populaire ARD-programma Immer wieder Sonntags, dat iedere week door miljoenen Duitsers werd bekeken.
3: Ja, ik heb op dat moment wel gehad zenuwen. Wij de dag ervoor, dat wel een paar keer geoefend, wel moest lopen. Maar als dat moment dan zelf dat aankomt, dan is het toch wel een beetje kriebels in de broek. Maar vooral heel gezonde spanning. En vooral heel erg dankbaarheid dat ik dat die mocht zien.
0: En vandaag is ook de week van de mentale gezondheid van start gegaan. Een week hoe in aandacht werd gevolgd voor iets hoe dat steeds meer mensen mee te maken hebben. Namelijk de impact van mentale gezondheid op het dagelijks leven. Zangeres en tekstschrijver Laura Teunissen leeft met fibromyalgie. Een chronische aandoening die niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal heel wat vrucht.
4: Maar er zijn toch veel mensen die toch dagelijks echt wel een behoorlijke strijd met zichzelf voeren. Als ze dat zelf niet hebben, dan kan ik me ook indenken dat dat best lastig is om te begrijpen. En dit zijn geen lui die zich aanstellen, maar dat zijn juist meestal lui die keihard hun best doen om er toch wat van te maken in het leven.
0: Ja, dat werd je al nog eens even benadrukt deze week.

0: Shine Like a Star. Trouwens, aan ook de mogelijkheid, of beter gezegd de uitnodiging, om hier op deze Mondje over jou even te shinen.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Dat zou dan namelijk kunnen aan de hand van, of met behulp van de nieuwsquiz. Gaat vandaag over één specifieke dame waar we dan graag de naam van hopen te horen. Ja, tegelijkertijd, het was niet haar echte naam. Want ze heet eigenlijk Norma Jean Mortensen. Amerikaans fotomodel, actrice, zangeres, sekssymbool, icoon in de jaren 50 en 60. Mocht helaas maar 36 jaar worden. Maar in dat korte leven wist ze toch nogal te overtuigen met ter zang en acteerkunst. Hè?
2: There is a river called the River of No Return. Tropical heat wave. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
0: Ah, prachtige stem had ze natuurlijk. En ze zou dus eigenlijk vandaag 100 zijn geworden. Ooit geboren in Los Angeles op 1 juni 1926. Maar wie zoeken we nou hier? Weet jij dus de artiestennaam van die Norma Jean Mortensen? Dan maak je kans op de tickets voor het WMC in Kerkrade.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: beetje jazzy, een beetje funky, een beetje poppy. Alles zit erin hier bij Joss Stone. Trouwens, over zangeressen gesproken.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Waren wij ook op zoek naar een zangeres, maar ook een actrice, presentatrice, noem het maar op. Ze was echt van alle markten thuis. Maakte zichzelf onder meer onsterfelijk aan de hand van dat ene verjaardagsliedje.
2: Happy birthday.
0: Dat zullen we maar krijgen dan natuurlijk, hè. Nel, goeie ovens.
3: Goeie ovens, Ruben.
0: Is er ooit voor dicht zo gezongen op die verjaardag?
3: Nou, veel mooier als wie Marilyn Monroe werd gezongen, ja.
0: Mooier nog zelfs?
3: Ja, veel mooier, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hier ze al het antwoord erin zitten, want we kregen door je dat soort Dolly Parton zin.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Maar het was inderdaad Marilyn Monroe.
5: Goed. Ja. Ja. Dat vind ik goed.
6: Vind ik goed.
5: Ja, vind ik goed.
6: Het is ook goed.
0: Ze zullen vandaag 100 zien geworden. Waren het niet dat ze al op 36 jaar geleefd kwam te overlijden. Sticht nog, en dan hebben we het over heel wat jaren geleden. Nog wat films van mevrouw Monroe gezien. The River of Road, No Return. En ik heb vanmiddag even een paar fragmenten zitten kieken. Heeft een heel wat films gespeeld, geloof ik, hè?
3: Nou, ik heb er nog nooit één film van gezien.
0: Nee? Oké. Okay. Want het werd echt wel getypeerd als toch wel een stijl-icoon. Met de iconische jurk, en nog alles omhoog, weet je. Het moedervlekje, blonde kapsel. Is er ook altijd zo gezien van, nou, dat is toch een damoedeinstuk.
3: Nou, ik vond het maar een sekssymbool, eerlijk gezegd.
0: Zo wordt ze ook wel eens gezien, inderdaad. Een beetje, de stoeipoes, als het ware.
3: In dat niet, inderdaad, joh. Ja. Ja.
0: En in dit titel. Ja, precies. Het was toch een beetje de titel van Eindjes boven de dekens en zo. Dus dat kost niet iedereen het appreciëren, denk ik.
3: Nee.
0: Nel, ik ben altijd benauwd. Toch wel lekker zomers maandje avondje stierders te wachten. Wat is die plan de campagne voor vanavond?
3: Voor vanavond, ja. Dat is heerlijk even boete zitten en misschien een stukje fietsen.
0: Ah, kijk eens. En dat fietsen, gebeurt het dan met een e-bike, wielrenfiets, skelter of gewoon een normale fiets?
3: Met een e-bike en de helm op.
0: Ah, okay.
3: En de helm op.
0: Oh ja, dat werd jou steeds vaker voor gewaarschuwd, inderdaad, hè?
3: Ja. Op het
0: moment dat je dan overhoop gooit, dan kun je er nog alles wat dan overhooien zonder helm.
3: Zo is het, ja.
0: Wie hard je het, e-bike, Nel?
3: G25, maar we fietsen meestal gemiddeld een 15.
0: Oké, maar dat is op zich nog steeds een prima tempootje, denk ik.
3: Ja,
0: een geweldig gevoel geven op het moment dat je dan een aantal middelbare scholieren voorbij fiets en dan fluitentje aan ze voorbij komt, terwijl dat die knijen tegen de windje, zeg maar.
3: Dat vinden ze niet leuk als ze dat doen.
0: Gewoon ze aan de gangen soms.
3: Nee, dat
0: is helemaal
3: niet.
0: Nel, de tickets voor het WMC in Kerkrade komen die de kant op. Dankjewel voor het meedoen. En fietsen, zou ik zeggen.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: Behouden vaart en fijne avond.
3: Fijne avond.
0: Hey, groetjes.

0: blijft heerlijk, hè, dat piano-riedeltje. In de plaat van Bauza, dit was Magnetic bij Ellen vandaag. Zometeen natuurlijk om 6:30 het laatste Limburgse nieuws gaat. Onder meer over tennisster Demi Schuurs. Is bezig aan nogal een prestatie op Roland Garros.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
3: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
2: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
3: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
4: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
5: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
4: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: half zeven geworden op de maandagavond van L1 Vandaag... met hier nu het laatste Limburgs nieuws met Arthur Rubers.
1: Goedenavond. Vier ambtenaren van de gemeente Roermond worden ontslagen... na fraude met uitrijkaarten in een parkeergarage. Ook vijf inhuurkrachten hoeven niet meer terug te komen. De ambtenaren horen bij een grote groep mensen... die maandenlang zwart parkeerden in de garage aan het Kazerneplein. Uitrijkaarten van de parkeergarage konden namelijk meer dan één keer gebruikt worden. In totaal liep de gemeente meer dan 100.000 euro mis. Volgens de gemeente maakten 17 ambtenaren zich op deze manier schuldig aan fraude. Ze hebben allemaal een brief gekregen waarin wordt gevraagd het geld terug te betalen. De ontslagprocedure loopt voorlopig nog tegen vier ambtenaren. Wat er met de andere werknemers gaat gebeuren is nog niet bekend. Een 18-jarige man uit Susteren zit vast vanwege oplichterij door zich voor te doen als politieman. De man werd twee weken geleden op heterdaad betrapt in Nijmegen en meteen vastgezet. Inmiddels blijkt dat hij mogelijk schuldig is aan 11 zaken, onder andere in Helmond en Asten. De politie onderzoekt of de man zich nog vaker voordeelt als politiemedewerker. Tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen is door de rechtbank failliet verklaard. De franchisenemer had er zelf om gevraagd. Bij de zaak, die sinds vorige week al dicht is, waren twee mensen in vaste dienst. Het all-you-can-eat restaurant ging 9 jaar geleden open... en was destijds de grootste vestiging van de tapasketen in Nederland. In totaal heeft het bedrijf in Nederland tientallen restaurants... waaronder ook in Maastricht, Weert en Sittard. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de andere zaken. En tennis. Demi Schuurs uit Nieuwstad is met haar Australische dubbelpartner Ellen Perez... doorgedrongen tot de kwartfinales van Roland Garros in het vrouwendubbelspel. Het kloppen versloeg in de derde ronde een Russisch-Braziliaans duo in 3 sets. Voor Schuurs is het haar beste prestatie op Roland Garros tot nu toe. In Parijs bereikte ze 4 keer eerder de derde ronde, waaronder ook vorig jaar. En het wordt vannacht niet kouder dan 1 graad of 15, maar het blijft vannacht droog. Morgen bewolkt met regen en opklaringen. Dan wordt het ook weer tot 1 graad of 24.
0: Arthur, dankjewel. Zometeen, ja, om dan toch die zonnestralen nog een beetje te hopen te bevorderen. Tony Esposito met de Papa Chico.

0: L1.
1: We verkopen jullie ook vibrator? Zeg joh, we kopen vibrator. Met zo'n... roterende kop. Ik zeg, ja, die hebben we.
2: Ja, ja.
1: Oh, zitten jullie hebben die. Wat fijn. Hoe zet ik die uit?

0: Heel veel tropische gaan we het niet krijgen, denk ik. En het wordt de komende dagen trouwens ook een beetje afkik, hoor. Wat betreft het weer, hè? Niet qua zomerse platen. Want wat mij betreft blijven die gewoon rondpompen. Hier bijvoorbeeld Tony Esposito met de Papa Chico. Ondertussen, ja, deze dagen, is ook natuurlijk het gesprek bij Koffieautomaat. Worden wij wereldkampioen?
1: Nou, dat kan niet.
0: Nou, sommigen zeggen van niet, maar sommigen zeggen toch van wel. Het is ook een beetje de kwestie van het glas is half vol of half leeg. In ieder geval is er één Limburger bij. Of hij ook daadwerkelijk onder de lat staat, dat is nog een beetje de vraag. Maar zometeen hoor je van Mark Vlekken hoe zijn verwachting er zelf uitziet. Maar eerst Three Doors Down.

0: Without You bij Ellen vandaag. Three Doors Down, waar we al even voorzichtig gaan voorsorteren op... wat is het? Een kleine 2 weken nog maar. Hè? Dan begint het WK. Dat is zo daar.
1: Vind ik absurd.
2: Ellen vandaag met Ruben Wekers.
0: Want ja, Champions League finale is geweest. WK-poeltjes die worden ingevuld. De supermarkten, kleur oranje. En het Nederlands elftal is voor de laatste keer bij elkaar gekomen in Zeist. Ja, bij heel wat voetballiefhebbers zal de oranje koers langzaam beginnen op te lopen. Denk. Ik merk het ook wel een beetje om je heen. Hè? De voorspellingen, de theorieën, de tactische analyses van al die miljoenen bondscoaches. Ja, niet iedereen reist af naar de USFA.
3: Dit wordt het jaar. Wij gaan hem winnen.
4: Oh, dat ze even laten zien dat ze echt wel wereldkampioen kunnen gaan worden straks.
5: Waar moet dan met name nog op gelet worden?
4: Nou, op de bal.
6: Ver afstand, toch naar Amerika. Grote vraagtekens natuurlijk hoe het in de wereld allemaal is. Dus uiteindelijk niet gedaan.
7: Wij gaan alle wedstrijden oranje, behalve we gaan niet naar Amerika.
5: Oh nee?
7: Nee, dat is toch wel te prijzig.
8: Heel jammer dat er te weinig supporters komen voor wat betreft de prijsklasse. Maar dat is eigenlijk niet meer te doen. Er moet geen sport worden voor elite, om zo maar te zeggen. Er moet voor de gewone man blijven dat iedereen ook er naartoe kan.
0: Ja, dat is inderdaad wel een hele belangrijke. Maar die ticketprijzen, ja, echt bizar hoor. Ik ben ook wel heel benieuwd, want het schijnt dat er ook best wel wat qua spektakel en evenementen buiten het stadion zal plaatsvinden. Of dat je dan zo'n scenario krijgt dat er meer fans buiten het stadion zijn dan binnen op de stoeltjes. Maar goed, dat is afwachten dus. Iemand die in ieder geval wel die kant op gaat en ook die ticketprijs niet hoeft te betalen. Dat is natuurlijk doelman Mark Vlekken, komt uit Bochus. En hij was er wel gerust op dat hij er voor dit WK bij zou zitten.
9: Vrij zeker. Goed, je moet natuurlijk altijd wachten tot het laatste moment, totdat die definitieve selectie bekendgemaakt wordt. Ik heb het helaas toen met Louis van Gaal en Frans ook meegemaakt dat je toch op het laatste moment nog gedropt kunt worden, zeg maar. Maar ik was er dit keer wel vrij zeker van dat ik erbij zou zitten.
10: Hoezeer weet jij wat jouw plek is in deze selectie en binnen dit keepersgilde?
9: Ja joh, zover voor mij duidelijk is, ben en blijf ik voor nu nummer 2. Daarbij zal ik tijdens de training gewoon uitermate mijn best doen om zo goed mogelijk te presteren. Team te blijven ondersteunen en daar zie ik vooral mijn grootste gedeelte qua rol in dit team.
0: Ja, of dat die dan ook daadwerkelijk wordt opgesteld, nou ja, dat is geen zekerheid. Tot het moment van beginnen zullen natuurlijk de tactische overwegingen je om de oren gaan vliegen. Moeten we dan toch vasthouden aan het provocatief druk zetten of meer de Italiaanse Catanaccio-stijl na gaan streven. Of gewoon zoals die supporter net zei.
5: Waar moet dan met name nog op gelet worden?
4: Nou, op de bal.

0: Ja, toch even voor de trivia. Heb ik me net laten vertellen. En ik wist het oprecht niet. Dat dit dus de broer van Nene Cherry is. De Eagle Eye Cherry. Ik vraag me wel af of dat de heren en dames zo geboren zijn. Of dat ze die artiestennaam toch zichzelf hebben aangemeten. Save Tonight. En dan hebben ze het ongetwijfeld over de maandagavond. Waar we hier bij Alleen Vandaag toch even enigszins treurig nieuws hebben. Het gaat hier namelijk over maar liefst 37 gedumpte konijnen. Het was wat een wandelaarste vlak voor het weekend aantrof in grasveld in Oé en Laak. Sommige van die 37 konijnen waren er ook slecht aan toe. Andere waren zelfs drachtig. Dierenambulance haalden ze op. Verslaggever Ruud Verbroekhoven ging vandaag langs bij de verzorgster Sanne Kuipers en Emmy Baljaars. Ja, die zijn nog steeds verbaasd over die dumping.
1: Ja, de eerste woorden die ik zei, die herhaal ik niet. Maar dan heb je echt zoiets van, waarom? Wie? Hoezo?
2: We hebben er nu in totaal sinds vanmorgen 42. Er zijn er vanochtend nog 7 geboren.
3: Wat denkt u dan?
2: Waar moet het allemaal heen? Want wij hebben wel een aantal quarantainehokken die normaal meer dan genoeg zijn. Maar dit loopt ons ook helemaal boven de pet uit.
1: Natuurlijk is het boosheid wat je ook hebt. Maar op dat moment heb ik wel zoiets. Ja, voor het beesten heb ik er nu niks aan om boos te worden. Dat doe ik naderhand wel.
2: Ik weet niet meer waar ik ze moet zetten boven op het dak. We zijn er nu het hele weekend mee bezig geweest. Ja, ze zijn zo hartstikke lief. Maar we hebben er 2 dierenverzorgers altijd 's ochtends 4 uur mee bezig om alles klaar te krijgen en goed te verzorgen.
0: Ja, er zit er nogal wat tijd in. Hartstikke schattig natuurlijk, 37 kleine jonge konijntjes. Maar de eigenaar of eigenaresse dacht daar dus iets anders over.
4: Ze wilden

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oeh, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja, graag.
9: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 4 ambtenaren van de gemeente Roermond worden ontslagen na fraude in een parkeergarage. Door steeds dezelfde uitrijkaart te gebruiken, parkeerden ze maandenlang gratis. Een nepagent van 18 jaar uit Susteren zit vast nadat hij in Nijmegen op heterdaad werd betrapt. De man wordt verdacht van zeker 11 gevallen van oplichterij. En tennister Demi Schuurs uit Nieuwstad is met haar Australische dubbelpartner Ellen Perez doorgedrongen tot de kwartfinales van Roland Garros in het vrouwendubbelspel.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
13: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
12: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Liefde voor liefde.

Het was 12 uur in Venlo. Het woord

schrok ervan. Kajo joren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze net beginnen.

that felt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de moon, ik was een woorden niet verstond. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid geluk.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getalen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder 2 valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. 2 mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden.